metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS.

Jel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21.

0: 21. Dit was het NOS-journaal. Ergens in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Spade Moeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Douwe Bob en No To Self is deze week.
1: Novo 3, Top Track.
0: Douwe Bob en No To Self is deze week.
1: Novo 3, Top Track.

0: Dit is Novo 3. Is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgeroten en de omgeving werd afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten vuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar Eng Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
4: Bee Gees bij Main Course, Bauke en de Elders Matters Band.
5: Thomas Hot Stuff en Queens.
3: Kaarten vanaf 1995. Kijk op eimlive.nl.

0: is OVO 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
4: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
3: En Ronnie Flex FM.
5: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteren de Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
2: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Ernesten en Emma Heesters.
3: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Douwe Bob en No To Self is deze week
1: Novo 3 Top Track.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee, aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel bij de burgerman.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt manschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond in de Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: 100%.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdient. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57 of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: En kom naar IJsland van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoes en Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Hallo, hallo, welkom.
7: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10. Dit is Van Buren Begint. Van Buren Begint op Novo 3. Met William Bekkers.

0: Ja, we zijn lekker op tijd, toch? Kunnen niet alle treinen zeggen, maar de trein van Nova 3 die gaat lekker op tijd. Bijna 8:08 is het op 12 september 2026. En de Nova 3 zaterdag is gestart met Bekkers begint deze keer. Ja hoor, want het is een ander geluid dan normaal. Hè? Want normaal zit Frans van Buren hier. Maar die slaapt uit, die heeft vakantie. Ja, gepensioneerd en dan toch vakantie hebben. Ik blijf het ongelooflijk vinden, maar nee, het is hem wel gegund hoor. Het is hem wel gegund. De trein is op tijd vertrokken. De zaterdag is begonnen. En nou ja, volgens mij heb ik alles wel zo'n beetje klaarstaan. Het is goed voorbereid deze keer. Ik ben trots op mezelf. We hebben de Wie van de Novo 3 staan natuurlijk. Die heb ik speciaal gericht op de zaterdagavond. Dat leek me wel leuk. En tja, wat hebben we dan nog meer? Oh ja, de geschiedenisles natuurlijk. Die heb ik meegenomen van Weekend Novo 3. Want daar moet je mij voor kennen, denk ik. Elke vrijdag van 6 tot 8 avonds. En nou, verder zien we wel wat er langskomt. Toch lekkere muziek. En als je zelf iets wil aanvragen, wat je normaal gesproken bij Frans ook doet, doe dat bij mij ook. 73-2-3x12 is het appnummer. Daar mag je een appje naartoe sturen. Maar je mag het ook via mijn Facebook doen. Weekend Novo 3 en dan 3 uitgeschreven. Dan ja, komt het allemaal goed. Dan heb je in ieder geval invloed op dit programma. Dan gaan we eens eventjes kijken of dat we er ja, ik zou eigenlijk zeggen of dat we er allemaal klaar voor zijn. Maar dat zegt normaal eigenlijk iemand anders. Ik moet even de jingle zoeken. Ik dacht dat ik het allemaal zo goed had klaargezet. Maar dat gaat nu wel gebeuren.
1: Hallo, hallo, welkom.
2: Zo, kunnen we dan eindelijk echt gaan beginnen? Ja, is iedereen er?
0: Nou,
2: zo
0: even kop tellen.
2: Zijn we helemaal compleet.
0: Ja, Nick is zelfs op tijd.
2: Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn.
0: Ja, Nick is op tijd, dus kom maar erin. Nick, doe hem maar eventjes.
3: Hallo, good morning, how are you?
0: Ja, het gaat goed toch?
3: How is your weather today?
0: Nog een beetje bewolkt, maar
3: hallo, good morning, how are you?
0: Ja, dat gaat wel goed komen met het weer. We gaan die moody clouds gewoon wegblazen. En dat doen we met een hele prachtige plaat natuurlijk. Dit is Bruno Mars van zijn nieuwe album. Dit is Risk It All.

Lekker hoor, zo op zaterdagochtend om wakker te worden met Editors. The Rush, hun laatste single tot nu toe. Lekker hoor, zo op zaterdagochtend om wakker te worden met Editors. The Rush, hun laatste single tot nu toe. Nee, er komen er nog wel meer hoor, maar dit was in ieder geval de nieuwste. En daarvoor hoorde je natuurlijk Bruno Mars. Altijd lekker. Ja, dan is het 17 over 8. En dan broodje erbij. Maar ik denk, ja, we gaan het gewoon even doen hoor. Een geschiedenislesje, want 12 september is 255ste dag van het jaar. En wat is er dan eigenlijk allemaal gebeurd door de jaren heen op 12 september? Nou, in 1953 treedt John F. Kennedy in het huwelijk met Jackie Bouvier. In 2010... Nou, ik zal 1977 er eventjes bij pakken. Steve Biko, die sterft als gevolg van mishandeling door politie in Zuid-Afrika. Zijn dood krijgt een symbool in het anti-apartheidsproces. Protest, zo moet ik het zeggen. En in 2010, tijdens de prijsuitreiking van de MTV Video Music Awards, baat Lady Gaga opzien door in een jurk gemaakt van vlees met bijbehorende laarzen en een hoofddeksel te verschijnen. Ze wint in totaal 8 awards en is toch echt wel... dit is iets wat iedereen nog zich kan herinneren, volgens mij ook. 2 jaar later, in 2012, de premier David Cameron biedt nabestaande excuses aan voor de Hillsborough-ramp van 1989... waarbij 96 supporters werden doodgedrukt op een overvolle tribune. Dan zijn er altijd nog wel jarigen natuurlijk. Wat dacht je van Linda Gray, de Amerikaanse actrice? Kennen we haar nog? Sue Ellen uit Dallas. Ja, de oudere luisteraar, sorry voor het woord. Maar die kennen haar wel. De gemene Sue Ellen in Dallas. Was ze getrouwd ook met JR of zo? Of net? Dat was het volgens mij allemaal. 86 jaar wordt ze vandaag. Barry White, jawel, Barry White. Ik kan niet lager dan dit. Dat is wel Amerikaanse soulzanger, overleden in 2000. Maar hij zou normaal gesproken 82 zijn geworden vandaag. En Peter Blanger, Nederlands volleyballer, die goud haalde met Nederland. Het enige volleybalgoud

0: van Nederland ooit. Hij wordt 63 vandaag. En Paul Walker, Amerikaanse acteur van de die, met die auto, die serie in ieder geval. 53 wordt hij. Dave Chisnall, Engels darter. Hij wordt 46. En Jennifer Hudson, Amerikaanse actrice en zangeres, 45. Tim Knol tenslotte wordt 37 vandaag. En tegen hun zeggen wij allemaal natuurlijk van harte...
1: Gefeliciteerd!
0: Dat zullen ze leuk vinden. Als ik er dan één uit moet pikken... ja, dan kan het er maar één zijn volgens mij.
2: We got it together, didn't we? Nobody but you.

Wat een fijne plaat is dit op een zaterdagmorgen, zeg. Weezer met Island in the Sun. Dat is lekker achteroverleunen en een heerlijk je ding doen, zeg maar. Even kijken hoor, want dan hebben we... ik wilde eigenlijk alvast met Wie van de Novo 3 beginnen, maar ik vind er eigenlijk nog net iets te voor. Dus we gaan nog eventjes naar Pet. Ik weet niet of het zo uitspreekt. From New York to LA.

0: Kiss.
1: Ja, op dit moment draait de Veronica Top 3000. Een beetje een aftreksel van de Top 2000 van NPO Radio 2 natuurlijk. Die we hebben rond de kerstdagen tussen kerst en oud en nieuw plaatsvinden. Maar goed, leuk om naar te luisteren. En dan kom je wel eens wat platen tegen waarvan je denkt... hey, die zijn leuk om te draaien, vooral voor de ochtend. En dat was er, deze was er één van gisteren. Was ik met het programma bezig, een beetje over na aan het denken. En toen hoorde ik deze plaat. Ik dacht, ja, die moet op de playlist. Kiss van... Prince hoor je niet zo heel vaak, vind ik in ieder geval. Dat denk ik in ieder geval. Nu moet dit wel gebeuren.
2: Dit is Wie van de Novo 3.
1: En we hebben er 3 op een rijtje.
3: 1.
1: En de eerste is, en die ga ik eventjes klaarzetten. Ja hoor, daar staat hij. Oh, wacht, dan moet ik hem wel inpluggen natuurlijk. Dat dacht ik. Nu is hij er. Herman Brood natuurlijk, Saturday Night. Dat zei ik. En ik heb ze allemaal een beetje op zaterdagavond geënt. Dat is de richting. Dus we hebben hier Herman Brood met Saturday Night. Maar wat dacht je dan anders van...
2: Dit is Wie van de Novo 3?
3: 2.
1: En 2 is...
4: Didi-da-da-da.
1: En dat vind ik zo leuk. Didi-da-da-da. Wickfield. Dat is dan ook typisch...
5: Music from the 90s.
1: Dat dan weer wel. Saturday Night heet deze ook. En als je die dus misschien wel wil horen...

0: Nul. Misschien herken je hem nu. Heerlijk vrolijk plaatje om zo aan het einde van Bekkers begint te draaien. Maar het is jouw keuze. Hè? Het is wie van de Novo 3. En die leg ik aan jou voor. 073-2-3x12. Om jouw keuze door te geven. Of geef hem gewoon rechtstreeks aan mij door. Maakt mij allemaal niet zo heel erg veel uit. En, nou ja, als we dan toch bezig zijn. Wie van de Novo 3.
1: Dit is wie van de Novo 3. 3.
0: Dat is deze. En ik heb niet gekozen voor Marco Schuitmaker, maar voor het origineel.
2: Na een week van
0: werk, want daar is die, onze Danny Christian.
2: Als ik jou weer zie, dan ben ik niet meer moe. En de hele week denk ik alleen aan jou. Ik zeg wel duizend keer hoeveel ik aan jou.
0: En dat is natuurlijk zaterdagavond, dus we hebben Saturday Night van Herman Brood. We hebben Saturday Night van Wakefield. En we hebben zaterdagavond van Danny Christian en Mieke. 073-2-3x12 om je keuze door te geven. En ik wacht met smart hoor. Ik ben erg benieuwd welke het gaat worden. Nu even tijd voor een rustpuntje. Ik ga achterover hangen en heerlijk luisteren naar Kingfisher. The sun will never settle.

0: De nummer 1 nog steeds al weken, misschien al wel 10 weken. Nog steeds van het WK is dit nummer, kun je nagaan. Hè? Daar zijn we al lang weer vergeten. Maar het WK, dit was het anthem Shakira en Burnaboy met Die Die. En ik zei al, nog steeds op nummer 1. Even kijken. Ja, we gaan eventjes naar Comfort. Ja, daar is het wel een beetje te doen, hè. De Solheim Cup. Ja, ik wil eigenlijk een beetje gaan kijken wat kunnen we allemaal gaan doen dit weekend. Maar ja, Vught is wel heel erg, Comfort vooral natuurlijk ook, heel erg in het golven dit weekend. Gisteren is het allemaal al begonnen, de Solheim Cup. En dat is de Solheim Cup, ik zal het even uitleggen voor degenen die ja, misschien onder een steen hebben gelegen de afgelopen week. Want het is wel aardig in het nieuws geweest. Maar de Solheim Cup is een golftoernooi. Of wedstrijd misschien wel. Zo moet ik het eigenlijk wel uitleggen, denk ik. Tussen de beste golfsters. Hè, dus zijn dames van Europa. En die spelen dan tegen de beste golfsters van Amerika. En nou ja, aan het einde van de zondag dan weten we wie de winnaar is. En dat is spannend. Dat denk ik in ieder geval wel. Volgens mij is het wel heel erg leuk, laat ik het zo zeggen. Wat zijn er allemaal te doen dan nog? Nou, je kunt om 10:45 kun je naar de Open Monumentendag. Van allerlei monumenten zijn open. Ga gewoon even lekker kijken. Altijd leuk. Visio Vlasborg heeft om van half 1 tot 3:30 smaak en vermaak. Met muziek van Dicomza. Het PH-terrein moet je zijn als je een special sportdag wil zien. Vanaf 2:00 is dat te doen. De buitenbios is om 3:00 in Vught. En dat allemaal vandaag. Hè. Het is best een druk vandaag. En in de Petrus kun je een podiumgesprek bijwonen. De familie Slager schildert de IJzeren Man. Ook interessant. Dat begint om 3:00. Morgen is er weer Solheim Cup natuurlijk. En verder de open dag van de Daarvereniging Rosa van Lima om 10:00. En om 10:00 begint ook bij Altijd Beet de Jeugdvisdag. Kijken of we wat jeugd enthousiast kunnen maken voor vissen. De open monumentendag ook weer vanaf 11:00 morgen. En klankhealing concert, ontspannend en heilzaam. Dat is om 11:30 morgen. Dan zijn we er wel doorheen. Dan hebben we de agenda hebben we wel gehad. En nou, pik er je leuke dingen uit. Ik vind dat, nou, staat eigenlijk reden. Comfort staat in het teken van golf. Het is niet alleen bij DTV geweest, maar gewoon op de landelijke televisie is het ook langsgekomen. Dus ja, dan is het toch. Dan moet deze even langskomen, toch? Als het golft, dan golft het goed, zegt de dijk. Ik ben het ermee eens.
1: Oh, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duur.

check, check, bakkerman, check, check, hey. Bakkerman, check, check, bakkerman, kom. Hup, hup, hup. Je moet nog douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen. Wassen, strijken, drogen.

0: Heerlijk zoetsappig. Call me bad, I wanna sex you up. Hebben ze ook. Dat is minder zoetsappig. Maar het komt wel, qua muzikaal is het wel ongeveer hetzelfde. Maar hier spot echt het glazuur van mijn tanden. Maar ik vind het wel zo mooi. Ik vind het leuk. Heerlijk om naar te luisteren. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. Alweer zeg. Hey, dat gaat snel. Zeg. Bekkes begint. Is dit.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik zeg ook goedemorgen. En we gaan eruit met
2: Novo 3. Top track.
0: En dat is Note to Self van Douwe Bob. En die is tot stand gekomen in Nashville, Tennessee. En hij schrijft het nummer daar in de opnames te vinden. Ook daar plaats. Door dit nummer is hij ook terechtgekomen bij de Amerikaanse country artiest Zac Brown. Waar hij ook gastoptredens mee mocht doen. Fantastisch in ieder geval. Het is ook een hele mooie plaat. Dit is Note to Self. Ga je heel veel horen dit weekend en de rest van de week bij Novo 3.

0: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur. Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: In een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Annette Schut, NOS Journaal. Het weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te

0: sterk voor de Rachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het was droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal te...
2: Hier nog één keer met mij de zomer.
1: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
2: Bee Gees bij Main Course, Bauke en de Elders Matters Band. Thomas Hasthoff en Queen Must Go On.
1: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.
3: Hallo, hallo, welkom.
1: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10. Dit is Van Buren Begint. Van Buren Begint op Novo 3 met William Beckers.

Ja, de trein is in ieder geval op tijd gestart. Ik had een knopje verkeerd ingedrukt, maar dat mag de pret niet drukken, zullen we maar zeggen. De mensen die net wakker zijn, nou, dat is schrikken, hè? Geen Frans van Buren. Nee, die heeft een welverdiende vakantie. William Bekkers hier. Je kunt me kennen van Weekend Novo 3 op vrijdag tussen 6 en 8 s'avonds. En anders misschien wel als vervanger van Frans natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook, want dat is ook wel een beetje vaste prik. Gezellig om Van Buren begint te presenteren. Maar ik maak er dan gewoon Bekkers begint van. Dat allitereert ook wel lekker, vind ik zelf. Nou, wat hebben we allemaal? Eerst wil ik even goedemorgen wensen naar Frans natuurlijk. Die luistert altijd naar zichzelf, hè. Naar zijn eigen programma. Daar kan hij zich wel mee vermaken. Marco is er ook vanuit Griekenland. Jolanda, goedemorgen. En Gert en Ferry ook, goedemorgen. Ferry vanuit het verre Uden nog wel. Dat is ook wel leuk dat we buiten Vught wat luisteraars hebben. Dan hebben we verzoekplaatjes. Als je denkt van, nou William, die Frans die maakt er altijd toch wel een mooiere show van muziek. Bemoei je er tegenaan, hè? 073-2-3x12. Dat is het telefoon. Nee, niet het telefoonnummer, het appnummer, hè? Want als je daar naartoe appt, dan komt het hier in de studio terecht en kunnen wij daar. Dan kunnen we er iets mee. Maar nog eigenlijk liever app het gewoon naar mijzelf of naar Weekend Novo 3 via Facebook. En dan is 3 uitgeschreven. Even kijken. Nou, ik ga het gewoon zien. Verder wat dit uur nog brengt. Ja, nee, we hebben nog wel wat vaste dingen. Zo, Jos van Dunne is er natuurlijk. Die gaat het weer voorspellen. Die heeft zijn glazen bol er weer bij gepakt, denk ik. Nee, dat doet hij altijd keurig. Ik moet zeggen, ik luister altijd wel. En je weet precies de hele week wat voor kleren dat je klaar moet leggen. Dat is fijn. En natuurlijk gaan we ook nog eventjes vooruitblikken naar de buren van Blikveld. Want daar is ook van alles te doen straks.

0: eerlijk zijn.
1: Ja, dames en heren, is het nu zover. Er mag gedanst worden.
2: Ja, en natuurlijk de keuze, of wie van de Novo 3 hebben we ook nog. En er mag gedanst worden en dat gaan we doen op First Choice Dr. Love.

0: Wat een stem heeft ze, hè? Niet normaal. Shannon Spiro heet ze. En nou, ik ken haar eigenlijk via mijn dochter. Dat is dan eigenlijk wel grappig eraan. Want die zei op een gegeven moment... Pap, ik ga naar een concert in Parijs. En toen dacht ik, nou, hè, wat moet je daar nou doen? En wie komt daar dan? En wat is daar dan zo bijzonder aan? Toen zei ze, nou ja, Shannon Spiro. Ik dacht toen, nou, nooit van... Ja, nee, ik had toen wel al de eerste hit. Die kende ik toen wel. Toen dacht ik, nou ja, ze klein... Maar zo wordt het 14 en 15 maart komt ze naar Nederland, naar de Gashouder in Amsterdam. En ik denk dat de volgende stap AFAS Live is. En die gaat zomaar over een jaar of twee, drie de Ziggo Dome uitverkopen. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Wat een stem heeft hij en wat maakt ze mooie muziek.
1: Dit is Wie van de Novo 3.
0: Laten we daar eens mee beginnen.
2: 1.
0: En welke plaat is dan 1? Nou, degenen die het eerste uur hebben geluisterd, die weten het al. Ik heb hem op zaterdagavond dat is het thema. En dan mag Herman Brood natuurlijk niet ontbreken. Ik kan niet wachten, zegt hij. Precies dat. Was het maar vast zaterdagavond, dat zeg ik dan. 073, 2, 3 keer 12 als je deze plaat aan het einde van dit uur wil horen. En dan geef gewoon even 1 of Saturday Night van of Herman Brood door. Dat is allemaal prima. Gaan we naar...
1: Dit is Wie van de Novo 3.
2: 2.
0: Nummer 2. En die is ook leuk.
3: Didi-da-da.
0: Dat dacht ik. Dat is natuurlijk Wickfield. Met een hele leuke uit de jaren 80. Dat zeg ik. Oh, wat gaan we nou doen? Nou, die zat daar nog, ja. Wil je deze zaterdagavond hebben? Of ja, eigenlijk gewoon over drie kwartiertjes ongeveer. Geef dan eventjes nummer 2 door via de app of via Facebook Weekend Novo 3. En dan hoor je hem aan het einde van dit uur. Maar we hebben natuurlijk wie van de Novo 3 is. Zijn er 3, hè?
1: Dit is Wie van de Novo 3.
2: 3.
0: En de derde is ook leuk. Wat dacht je van Benny, Christian en Mieke? De zaterdagavond. Als je hier niet vrolijk van wordt, dan sla de zaterdag maar over, hoor. 073 2 3 keer 12 is het nummer waar je naartoe kunt appen. En dan doe ik even resume over flaké. Saturday Night van Herman Brood is nummer 1. Saturday Night van Wickfield is nummer 2. En nou, deze, zaterdagavond van Danny, Christian en Mieke, is nummer 3. Geef het mij door en straks doen we nog wel eventjes een resumeetje om gewoon eventjes ja, om even je gevoel weer terug te krijgen, zodat je toch goed kunt appen. Dat je echt je beste keuze door kunt geven.
4: You must be a special lady. You'll be singing first and I'll sing.
5: No, Harry, I'm singing second, man.
4: And a very exciting girl.
5: I'll bring that bass out, man.
6: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
4: You gotta be a special lady.
5: Let's get down on some harmony. Come on.

als radio maken toch leuk, hè? Als je dit soort nummers mag gaan draaien en aan jullie mag laten horen. Ik word er zelf blij van. Kun je nagaan wat ik denk dat het aan de andere kant van radio doet. Ik denk dat het heel erg leuk is. Dit was voor, als je het niet wist, Curtis Mayfield, Move On Up. We hebben nog eventjes één plaatje te gaan en dan gaan we het hebben over het weer met Jos van Dun. En dat is niet zomaar een plaat, hoor. De Nova 3 top track van vorige week. Direct, my friend.

0: Wat maken ze toch mooie muziek, die gasten uit Den Haag. Direct met My Friend. Mag er zeker wezen. Daarmee is het 9:58 geworden. Jos van Dun, goedemorgen.
1: Goedemorgen, William.
0: We gaan het over het weer hebben.
1: Ja, ja.
0: En hier schijnt het zonnetje. Dus en het is vrij helder. Dus het is wel goed opgeklaard. Want toen ik wakker werd, toen ik hier naar de studio reed, toen was het erg bewolkt.
1: Ja, toen was het in het begin echt bewolkt geweest. Ook wat nevelig mistig. Ja, want de nachten worden steeds langer. We gaan straks al kruipen we de herfst in. En omdat dan de nachten langer worden, ja, dan kan er... als er weinig wind staat, kan er makkelijk nevel en mist ontstaan. En dat jaargetijden gaan we zachtjes aan weer in. Maar het gaat nu goed opklaren. Als je kijkt op de satellietfoto, dan zie je gewoon ten westen van Vught een hele mooie brede opklaring. En kruipt zo langzaam gewoon over Vught heen. En er zullen wel in de loop van de ochtend zo wat stapelwolken verschijnen. Maar op zich zijn het heel onschuldige wolkjes. De zon komt er goed door. En niet al te veel wind. Temperaturen nu 15 graden, lopen op naar 22 graden, 22 graden. Ja, dat is gewoon een mooie, prachtige herfstdag vandaag. Wolken verschijnen. Maar op zich zijn het heel onschuldige wolkjes. De zon komt er goed door. En niet al te veel wind. Temperaturen nu 15 graden, lopen op naar 22 graden, 22 graden. Ja, dat is gewoon een mooie, prachtige herfstdag vandaag.
0: Ja.
1: Dus echt genieten vandaag, zeg maar. En doe het ook maar voor vandaag, want morgen is een heel ander verhaal.
0: Juist.
1: Want vanavond, tegen zonsondergang, zeg maar, bewolking flink toenemen. Vanavond en vannacht gaat het regenen. En ja, morgenochtend regent het nog steeds. En het is bewolkt. In de ochtend valt er toch, kan behoorlijk wat regen vallen. Of dat even stevig doorregent. In de loop van de ochtend, in het begin van de ochtend, wordt dat minder. Maar het blijft een beetje regenachtig, een beetje motregenregen. En pas tweede helft van de middag, dan heb je kans dat er wat opklaringen komen. Maar ik denk dat het pas heel laat op de dag is. Dus eigenlijk morgen eigenlijk een beetje een regendag, vooral morgenochtend. Temperaturen die zijn nog wel redelijk, zo tegen de 20 graden morgen. Dus het voelt wel, als je buiten bent in de regen, als je dat wil, dan is het toch vrij zacht. Maar ja, het is gewoon regenachtig. Dus voor dit weekend, zeg maar, dan is deze zaterdag gewoon een prachtzaterdag. Een mooie herfstdag. Ja, en morgen is het dan een beetje een regendag.
0: Een echte herfstdag, ja, precies.
1: Een echte herfstdag, ja. Zondagavond, eind van de middag, klaart het weer op. Ja, maandag en dinsdag. Er zijn wel bewolkt. De zon komt af en toe wel door, maar toch redelijk wat wolken. Maar omdat de wind uit het zuiden waait, wordt even hele zachte lucht aangevoerd. En maandag dan is het een graad of 22. En zelfs dinsdag, als de zon nog iets meer de kans krijgt, dan wordt het zelfs tegen de 25 graden.
0: Ah,
1: dus dan is het echt nog warm herfstweer, zeg maar.
0: Zijn dat de laatste stuiptrekkingen, Jos?
1: Voor deze komende week wel. Dan is dinsdag de laatste dag, 25 graden zo ongeveer. Ja, en dan wordt het wat koeler. Maar als je dan even verder kijkt, dan heb je kans dat de week daarop, dat het toch weer richting 25 graden gaat krijgen.
0: Ja, je maakt me helemaal blij. Je maakt me helemaal blij.
1: Ja, precies. Dus het is allemaal nog helemaal niet voorbij. Dus het is wel zo in ieder geval, dinsdag dan die 25 graden. Dinsdag eind van de middag. En in de avond gaat het regenen. Misschien zelfs een onweersbui erbij. En daarna gaan we over woensdag op wat flink wat koeler weer. Dan wordt het een graad of 18. Wat op zich nog heel normaal is voor de tijd van het jaar. Maar dan is het dus een stuk koeler, onder de 20 graden. En die woensdag zijn er nog in de middag nog buien. Ook donderdag wisselen behoorlijk met buien. En met zo rond de 18, 19 graden is het dus behoorlijk koeler. Maar je ziet er weer naar uit dat het na het weekend toe weer wat beter gaat worden. Maar het is eigenlijk een tweedeling. Hebben we vorige week ook te maken gehad dat het maandag en dinsdag mooi weer was en warm weer was. Ja, deze week, komende week ook, maandag en dinsdag zijn gewoon echt de topdagen met 23 tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het dan weer even flink wat koeler.
0: Ja, mouwen er maar even bij pakken, toch? Dat maakt dan toch ook niet uit?
1: Nee, precies.
0: En de tip van Jos voor vandaag? Genieten vandaag. De tip van Jos voor vandaag is genieten.
1: Ja. Ja, precies. Genieten vandaag. Voor dit weekend is het in ieder geval vandaag een prachtdag om te genieten. Echt een mooi weer, rustig weer. Af en toe de zon of flink wat zon. En rond 22 graden, dus prachtig. Ja, en morgen is het gewoon binnen blijven, zeg maar.
0: Nou ja, daarom. We gaan vandaag gewoon lekker naar buiten. En morgen doen we de dingen die we binnen moeten doen. Ik vind het helemaal,
1: precies.
0: Ik vind het helemaal een goeie, Jos.
1: Ja.
0: Dankjewel voor het weerbericht weer. Volgende week dan spreek ik je weer.
1: Ja, oké, tot volgende week.
0: Fijn weekend.
1: Oké,
0: en we gaan verder met Ed Sheeran, Castle on the Hill.
2: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was Rother and his friends.

0: Stevie Wonder. Met Superstitious. En nou ja, we kunnen melden dat hij komt gewoon naar Nederland, joh. Hey, kijk, woensdag 28 oktober 2027. Het is nog eventjes weg, maar de tickets die zijn beschikbaar op dit moment. Dus als je denkt van, nou, daar wil ik wel naartoe, dan moet je eventjes naar Ticketmaster, denk ik. Dan is bij mij aangeschoven Corvers. Welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Jij gaat het Blikveld doen zometeen?
1: Precies, ja. Toch weer 6 onderwerpen. Ondanks het feit dat niet iedereen kon die we graag wilden hebben. We hadden graag niet over de speeldoos wilden hebben. Hè. Wat zijn dan de ontwikkelingen sinds 1 september? Die speeldoos, eigendom is van de gemeente. Maar ja, de wethouder is gisteren getrouwd en dus... gaat dat nog even...
0: Nee, die laten we
1: er even niet doen.
0: Even uitslapen, ja. De witte broodsweek.
1: Ja, precies. Nou ja. We hebben wel Peter van Kaathoven bijvoorbeeld. Dat is iemand die zich heeft verdiept in de stichting Erfgoed Vught. En ook dat twee Amerikaanse zweefvliegtuigen tijdens de operatie Market Garden september 1944 noodlanding maakten in Vught. Hij schrijft er een stuk over in de Schatten van Vught, dat historisch tijdschrift. En onthult bij ons wat er zoal precies gebeurd is toen. 81 jaar geleden, 82 jaar geleden bijna. En dan organiseert de organisatie in Helvoort over de energie van Helvoort, die zich druk maakt over het feit, en ook wel terecht denk ik, dat Helvoort binnenkort geen stroomaansluitingen meer erbij kan krijgen. Ze organiseren op 22 september een informatieve avond met een paneldiscussie. En dat gaat Jan Peters, komt daar het nodige over vertellen. Want Helvoort gaat op slot, zo gezegd, net zoals overigens andere dorpen ook, hoor. En Napoleon, die kwam 6 mei 1810 in Helvoort. Heel even, overigens. Een schildering op de muur ergens in de Hoenderstraat in Helvoort. Herinnert daar nog aan. Theo Brok heeft zich verdiept daarin. En die komt een stukje geschiedenis lesgeven. Rond 10 voor 11. Dan na 11 uur hebben we aandacht voor... twee nieuwe raads- en burgerleden, Maria van der Horst, D66, en Tim Oostveen van de CDA. Zij zitten pas niet in de raad allebei, maar wel Maria wel, maar Tim niet. Maar ze vertellen hun ervaringen. Willem van der Pas kreeg van de SP een zilveren tomaat. Hij vertelt wat hij allemaal gedaan heeft voor de SP en nog veel meer dingen. En de Rode Rik, ja, dat is al enkele jaren actief zonder dat er... professionele krachten daar actief zijn, maar alleen maar vrijwilligers. Sam Heesels, die komt ons vertellen hoe dat nou precies gaat met die Rode Rik. Vanaf 10 uur moet het gaan beginnen.
0: Oké, okay, nou,
1: mooie programma.
0: Samen met ons, Ludo.
1: Met ons samen met Ludo, die gaat jouw plek daar innemen.
0: En Wilma als gastvrouw. Dus als gastvrouw. Het is druk in de studio, gezellig. Kom lekker langs allemaal, zou ik zeggen. En succes, Peter. Wij gaan verder met, ja, het is mijn favoriete band, dus ik mocht hem eventjes niet overslaan. Dit is de nieuwe van King Flea. My Whole World.

0: Eleanor Rigby van de Beatles.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, ja, dat dacht ik inderdaad al. De Beatles uit Liverpool komen ze, dat bandje. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Beckett. Ik ben de volgende week weer. In ieder geval op vrijdag van 6 tot 8 met Weekend Over 3. En dan doe ik er gewoon de zaterdag van 8 tot 10 weer eventjes bij met Beckett begint. Ik maak er gewoon een feestje van als Frans weg is. En dan heb je nog één ding van mij te goed.
2: Dit is Wie van de Novo 3.
0: En ik had er 3. Saturday Night van Herman Brood. Saturday Night van Wickfield. En zaterdagavond van Danny, Christian en Mieke. En ja, er kan er maar één winnen natuurlijk. Oei, het wordt spannend, het wordt spannend, het wordt spannend. Nee, dat moest natuurlijk Herman Brood worden. Ik wens je een fijn weekend en geniet nog van Blikveld zometeen.

0: De uitzending is bijna afgelopen, maar niet huilen hoor. Want wat er ook gebeurt...
1: Altijd blijven lachen.
2: Maak het verhaal verder zelf af en kleur de plaatjes.
0: Ja, de uitzending is bijna afgelopen, maar niet huilen hoor. Want wat er ook gebeurt...
1: Altijd blijven lachen.
2: Maak het verhaal verder zelf af en kleur de plaatjes.
3: Ziens! Tabby! Doei!
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online... Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Op een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
7: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
6: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
7: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor I'm Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij I'm Live.
10: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten het riool via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij het tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Novo 3. Overal thuis.
12: Vier nog één keer met mij de zomer.
9: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
12: de jeugd van tegenwoordig. Fleming
9: en Ronnie Flex en de kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl. Blikveld op Novo 3.
13: Het is Novo 3.
14: Goedemorgen, welkom bij Blikveld vandaag, zaterdag 12 september 2026. Naast me zit Anse Man achter de knoppen Lido Servet. En voor de koffie zorgt Wilna van der Heijden. Nou, wat gaan we doen tot 12 uur? We beginnen straks, zo meteen eigenlijk al, met Peter van Kaathover. Met hem praten we over het feit dat twee Amerikaanse zeevliegtuigen tijdens de operatie Market Garden, september 1944 natuurlijk, een noodlanding maakten in Vught. En dan, op 22 september organiseert de Energie van Helvoort een informatieve avond met een paneldiscussie over het feit dat dit dorp Helvoort dus op wat betreft de stroom aansluit. Jan Peters is dan hier de gast. En Theo Brok verdiepte zich in Napoleon, want die kwam op 6 mei 1810 heel even in Helvoort aan. Na 11 uur hebben we aandacht met twee raadsleden en één burgerraadslid, Maria van der Horst, D66, en Tim Oostveen, burgerraadslid voor het CDA. We praten met hen over de eerste ervaringen van de eerste 5 maanden raadslidmaatschap en commissielidmaatschap. En Willem van der Pas ontving enige tijd geleden van de SP de zilveren tomaat. Ik vroeg me even af, hoe ziet hij eruit eigenlijk als een zilveren tomaat?
15: Nou, gewoon als een tomaat, maar dan in het zilver.
14: Precies. Nou,
15: ja, denk ik. Wat denk jij?
14: We gaan het aan hem vragen aan Willem, denk ik. Dat lijkt mij heel erg goed. Ja, nou ja, hij doet van alles en wij hebben hem straks gelukkig te gast rond 10:30, 12:00. En de Rode Rik gaat al langere tijd, volledig draait dat op vrijwilligers. Hoe gaat dat eigenlijk? Sean Hezels, die legt dat uit. Tot 12 uur is in Blikveld.

0: Ja, Ralf van Dongen die zoekt ze uit vanochtend. Fatal Flowers en Younger Days. In het tijdschrift Schatten van Vught van de stichting Erfgoed Vught schrijft Peter van Gaathoven over twee Amerikaanse zweefvliegtuigen die tijdens de operatie Market Garden in september 1944 een noodlanding maakten in Vught. Bij de plekken waar zij terechtkwamen wordt op 26 september een monument onthuld. Nou, Peter, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. September 1944 en nu komt er een monument. Wat was de aanleiding dat nu te doen?
1: Nou, de aanleiding was eigenlijk het 80-jarige bevrijding. Alleen de aanvraag van de subsidie en al het geregeld heeft er gewoon tot geleid dat het 2 jaar heeft geduurd. Geen reden om dan niet door te zetten. Dus ik ben gewoon gaan doorzetten. En de aanstaande 26e worden er 2 geplaatst op de 2 plekken waar de gliders geland zijn.
0: Ja.
2: Waar zijn die plekken?
1: Die plekken zijn aan de, moet ik even goed kijken,
2: ja,
1: aan de Schepensdijk en die zijn aan de Hoevensestraat.
2: Hoevensestraat, weet ik maar, Schepensdijk?
1: De Hoevensestraat ligt eigenlijk aan de achterkant van het golfterrein.
2: Ja.
1: En de Schepensdijk is, als je richting Essau rijdt naar de Witvenshoeterij, loop daar net iets daarvoor, heb je de kruising, kun je binnendoor naar Boksel rijden.
2: Ja.
1: En aan de andere kant zit een zandpad en dat is de dijk.
2: Oké. Okay.
1: Dus, ja, dus daar...
2: Daar komt dat monumentje ook.
1: Ja.
2: Dat vereist nogal wat wegwijziging ook, of niet? Zit ik nu ineens te bedenken.
1: Op dit moment even niet. Ben je al wel de palen, dus de fundamenten geplaatst. Okay. Want ja, daar is natuurlijk wel wat dingen voor nodig. Dat het er goed stevig,
2: ja, precies,
1: staat.
2: En
1: dat
2: het gebied.
1: En dat het vanaf de weg staat. Hè. Het moet ongeveer 80 centimeter van de weg staan. Dus dat is wel wat mee gemoeid. Dus wat beton in de grond. En
2: ja,
1: dat het gewoon stevig staat.
2: Dat zijn de werkzaamheden. Ja.
1: En dat het ook gewoon voor langere duur staat. Het, ja, is niet, precies, zo dat het maar een jaartje staat.
2: Ja. Nu even terug naar 1944.
1: Ja.
2: Want ik ben altijd van de zijpaden, maar ik moet terug naar 1944.
1: Ja.
2: Ja. Hoe ben je daarachter gekomen? Was dat bekend?
1: Ja, was bekend. De glijderlandingen staan ook wel beschreven in verschillende boeken over Vught. Alleen het grappige is dat, en vergeef me, mensen die gaan natuurlijk met de gegevens die ze in die tijd weten en wat er voorhanden is aan de slag. En in die boeken staat heel veel S geschreven. Dat heeft ook wel te maken dat de verzetstrijders uit S hebben daar een hele belangrijke rol vervuld. Die hebben ook die mannen er weggehaald en later laten onderduiken in de Campina bij Boksel in de buurt. Alleen, ik ben echt begonnen met waar zijn ze neergekomen. Ik ben onderzoek gaan doen. Dat is een van mijn grootste hobby's, Tweede Wereldoorlog onderzoek. En toen kwam ik erachter dat ze helemaal niet in S zijn geland, maar echt op Vughts grondgebied. En dat wil dus zeggen dat je een kaart uit 1944 gaat zoeken van Vught. Dat doe je, dat

0: is een heel moeilijk verhaal, maar archeologen gebruiken een systeem, een programma, dat heet GRIS. Daar kun je dan die oude kaarten inleggen. En dan kun je zo een streep trekken waarom hoe de grenzen liepen van Vught. Ja, en dan ga je zoeken waar zijn die gliders neergekomen. Ja, sorry, het was echt een Vught grondgebied. Maar nou, als geen kwade bedoelingen, die mensen deden toen echt goed hun werk. En ze wisten toen niet beter.
1: Met wat ze hadden, hè?
0: Ja.
1: Peter, als je nou, kan je even vertellen wat het nou zo speciaal maakt, die zweefvliegtuigen?
0: Nou, die zweefvliegtuigen die waren eigenlijk een ijzerkarkas. Er werd wat canvas overheen getrokken. En die werden voortgetrokken door een trekvliegtuig. Nou, allebei de trekvliegtuigen van die twee gliders. Eentje is op de 18e neergekomen en eentje is op 19 september neergekomen. Dus daags na elkaar. Ja, zo'n vliegtuig staat in brand en die gaat omlaag. Dus die piloten hebben gewoon die lijn los moeten maken. Het nadeel is, zo'n zweefvliegtuigje komt binnen 5-6 minuten, komt die naar beneden.
1: Dat is altijd.
0: Dat is altijd. Ze gaan niet omhoog. Nee, ze gaan echt omlaag. En dan moet je gaan zoeken. Ze waren onderweg naar het gebied rondom Son. Daar zouden ze opstoten richting Arnhem. Alleen omdat Boksel en de wind en al dat zaken, die bepaalt waar je dan neerkomt, zo zijn ze dus in Vught terechtgekomen.
1: En in die zweefvliegtuigen zaten ook mensen?
0: Het eerste vliegtuig van Flight Officer Ritter zat Ritter als piloot. En er waren 13 militairen aan boord. Dus gevechtseenheden die dus echt de grond...
1: Want dat is ook de bedoeling dat die dan op de grond... Het waren geen dat er bommen in zaten of zomaar mensen.
0: Mensen die mensen. Dus echt gaan naar de locatie gaan oprukken.
1: Ja.
0: En in het andere vliegtuig, wat de 19e is neergekomen, zat Flight Officer Cleary. En dat was ook de piloot. En daar zaten 10 militairen in. Maar naast die militairen was er ook nog een mortier aan boord en munitie. Daarom drie militairen minder. En die moeten dus met die mortier moeten ze oprukken.
1: Ja.
0: Ja, dan mis je wel een jeep, dus dan heb je wel een probleem.
1: Ja.
2: Het was een noodlanding. Jij zei, ze zijn door vijandelijk, door de Duitsers zijn ze neergeschoten. Hè? Er waren geen technische problemen. Ik las gisteravond even van dat het ook mogelijk was door technische problemen. Is het niet? Het is echt een vijandelijke... oorzaak geweest.
0: Het komt puur doordat de trekvliegtuigen allebei zijn neergehaald. Ja, je moet ontkoppelen. En het is een zweefvliegtuig. Nou, dat geluk heb je dan dat je door de wind naar beneden kunt. En wij noemen dat heel netjes noodgeland.
2: Ja.
0: Omdat het niet op de plek is waar ze eigenlijk moesten landen. Ze zijn daar allebei geland. En toen is verzet in actie gekomen uit wat mensen uit Vught en wat mensen uit S, het grootste gedeelte uit S. En die hebben die mannen uiteindelijk eentje is nog verzorgd door een dokter uit Vught. En toen zijn ze richting Campina gegaan. En daar hebben ze lange tijd gezeten, ondergedoken gezeten. En zelfs die militairen hebben Boksel mee weten te bevrijden. Dus dat is echt wel een stukje mooie geschiedenis.
1: Maar hoeveel mensen ging het dan? Want je hebt het net gezegd, maar die zijn dus allemaal

0: is daar ook nog een monument voor opgericht.
1: Okay.
2: Je hebt dat nu uitgezocht, Peter. Dit was ook eerder, neem ik aan, zei je net al. Hè. Het is, wanneer was het eigenlijk bekend? Was het al veel eerder bekend? Echt tientallen jaren eerder bekend? Of is het echt pas
0: in de oorlog tijd? Is bekend geweest de zweefvliegtuigen. Ja. Nou, ik zit ook in een groep waar die onderzoek doet naar zweefvliegtuigen, naar militaire vliegtuigen die in Nederland neerstorten. En ga je zoeken. En beetje bij beetje door archiefonderzoek kom je achter een stuk. Wat voor nummer is het geweest? Een registratienummer, zeg maar. Een kenteken van een auto. Wat is zijn kenteken? Wie was de piloot? Nou, dat weet je wel. Want dat hielden de Amerikanen allemaal goed bij. Dan ga je kijken. Zijn er passagierslijsten? Zijn er pakkingslijsten? Van wat zit er in zo'n vliegtuig? Dan ga je al die puzzelstukjes bij elkaar leggen. En dan ontstaat er dus een verhaal. En dan heb je dat verhaal. Nou, dan zijn we 10 jaar verder. Internet, je bent archieven, hoef je niet meer fysiek heen, hè, naar Amerika of zo. Nee. Dus dan kun je online. En dan kom je erachter van, S, dit, dat. Nou, ga je GPS komt erbij door de tijd van de jaren heen. Dan kun je gaan pinpointen, waar zijn ze dan geland. Dan ga je, wat ik al eerder zei, de grenzen bepalen. Nou, waar je dus vluchten zijn. Nou, ik ben wel iemand die moet wel onderbouwen. Het kan niet zo. Ik denk, nee, het is zo. Het is gewoon hard bewijs. En dan ga je die stukjes bij elkaar leggen. En dan kom je bij een monument. En dan ga je dus de subsidie regelen. Nou, die is geheel toegekend door de gemeente Vught. Daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Ja, het is ook super mooi om het te doen. Monumenten laten maken. Hoe ziet dat eruit? Hoe wil je het hebben? Het zijn een soort lessenaarmodel. Dus zeg maar een lessenaar.
1: Ja, dat is mooi, waar je kunt lezen en een foto en noem maar op.
0: En ze zijn geel en ze zijn goed gespoten. Dus ze kunnen daar jaren
1: tegen
0: staan.
1: Tegen weer en wind.
0: Ja.
1: Nou zei jij van, ik maak onderdeel uit van een werkgroep. De werkgroep Erfgoed Vught, neem ik aan.
0: Ja.
1: Werkgroep Geschiedenis of Tweede Wereldoorlog.
0: Nee, ik zit ook nog in de werkgroep studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Dat is de oudste organisatie binnen Nederland. Die bestaat 50 jaar. En wij doen alle facetten van de luchtoorlog.
1: En dat is door heel Nederland?
0: Dat is door heel Nederland. We hebben 400 leden en bijna alle leden hebben wel een specialisme.
1: Okay.
2: Het is al veel langer onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog gezegd. Althans, puur uit interesse, begrijp ik. Hè?
0: Puur uit interesse, maar ook zonder waardeoordeel. Dus ik probeer wel zo de geallieerde zijde te onderzoeken. Maar ook de exes, of de tegenstanders, dus de Italianen, de Spanjaarden en de Duitsers. Spanjaarden hebben hier natuurlijk niet veel gezeten, maar ook wel wat.
1: Dat is vroeger.
0: Dat is vroeger, maar de Italianen zijn tot aan de Brabantse grens tussen België en Brabant geweest.
1: Maar het gaat je over om feiten.
0: Feiten en namen op graven krijgen die niet bekend zijn. Dus op die stenen staat only known by God. Ja. En in de afgelopen 50 jaar hebben wij 180 namen weer op die grafstenen gekregen.
1: Nou, even terug naar het monument. Welke voor die zweef, hoe noem je ze die? Gliders noem je ze, hè? En hoe noem je dan ook piloten?
0: Ja, dat is
1: hoe heet die, hoe heet die mannen?
0: Dat zijn gewoon piloten.
1: Okay.
0: Alleen, dat is een beetje raar. De Amerikacht was toen eigenlijk van de landmacht. Pas na de oorlog is dat Amerikaanse luchtmacht geworden. Ja. Dus het zijn allemaal mannen van de 101ste Airborne of de 82ste Airborne. Okay. Kijk naar Saving Private Ryan, dat soort mensen. En hoe heet die laatste serie? Band of Brothers. Je moest je eigen daar mee.
1: Deze mannen die hier neergekomen zijn, waren allemaal Amerikanen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. En wie komen er nou, welke namen komen er nou op die plaketten of die monument?
0: De beide piloten, dus Flight Officer, oftewel de piloot Ritter en Flight Officer Cleary. En daarnaast heb ik alle namen er ook opgezet die erin zaten.
1: Dat is mooi. Dus

0: iedereen wordt genoemd.
1: Ja, maar dat is ook belangrijk. En een heel mooi detail is dat ik gisteren een mailtje heb ontvangen dat een van de nabestaanden van een van de inzittenden uit Amerika volgend jaar hier is. En die wil het monument al zien. Ja, dat is al win-win. En daar doen we het voor.
2: Hoe gaat de onthulling verder? Kun je daar mee op 26?

0: september, wat gaat er nog gebeuren?
1: Er zijn twee onthullingen. Het is van 11:30 tot 13:00. Ik heb wat genodigden. Dus die hebben dan dadelijk wel de mooiste plekken en de meeste recht om daarbij aanwezig te zijn. Het is wel mogelijk dat mensen kunnen aansluiten. Maar het moet niet te groot gaan worden, want dan moet ik weer met vergunningen gaan werken en dat soort zaken. De wegen zijn ook niet echt heel erg breed. Maar als mensen erbij aanwezig zijn, ze zijn van harte welkom. We beginnen bij de Schepensdijk.
2: Het zandpad op.
1: Een zandpad op, ja. Het liefst met de fiets. Ja. En als er auto's zijn, eventueel parkeren bij de Witven stoeterij. Ja. Dan zal dan wel ook iemand staan die dan... en dan zal het een... De monumenten zijn afgedekt met de Amerikaanse vlag. Ik wil daar een verhaaltje doen van wat er is gebeurd. De wethouder cultuur is uitgenodigd. Die zei van, moet ik een woordje doen, ja of nee? Ik heb dat vrijgelaten als de wethouder dat wil doen. Mag dat natuurlijk. Hè? Ze zijn ook gesubsidieerd met gelden vanuit de gemeente Vught. Daarom vond ik het ook belangrijk dat die man erbij was. De burgemeester is helaas niet in de mogelijkheid om aanwezig te zijn. En we gaan het zien. Ik hoop dat het mooi weer is.
2: Oké. En de tweede?
1: En de tweede, dan vertrekken we vanaf het eerste gezamenlijk naar de tweede toe. Met de auto, met de fiets. En dan gaan we naar de tweede. En dan eigenlijk hetzelfde.
2: Hetzelfde protocol.
1: Ja.
3: Oké. Zaterdag 26 september. Dus dankjewel, Peter van Kaathelpen, voor jouw verhaal.
1: Graag gedaan.

0: Stella Lefty en Boston. Het stroomnet en dat zometeen van Helvoort zit overvol. Nou, daar zometeen gaan we over praten rond 11:15 met Jan Peters. Maar eerst Napoleon. Want wat kwam Napoleon op 6 mei 1810 eigenlijk doen in Helvoort? Een schildering op de gevel van de boerderij aan de Hoenderstraat 1 op het Hoog in Helvoort herinnert daar nog aan. Nou, Theo Bronk, Helvoortenaar, heeft zich verdiept. Dat bliksembezoek, zo kunnen we toch wel zeggen, denk ik, van Napoleon aan Helvoort. Theo, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Vanwaar de interesse in Napoleon. En omdat hij destijds even Helvoort aangedaan heeft. Of heb je een bredere interesse in Napoleon?
1: Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in geschiedenis. En of, dat bordje heeft me altijd al een beetje geïntrigeerd. Van, wat kwam die hier doen? 1810, we waren al lang veroverd en zo. We waren al 20 jaar onder invloed van de Fransen. Denk, ja. Dus ik dacht, ik ga dat eens een beetje uitzoeken. Hoe,
0: waar dat, komt dat nou? Bordje aan de Hoenderstraat.
1: Wat kan die daar nou doen?
2: Terug waar jij langs fietsen. Hoenderstraat. Een boerderij. En rij je dan recht op dat bordje? Of hoe kan ik het zien?
1: Dat kan je gewoon zien als je door de Hoenderstraat. Het is een boerderij, het zat de Hoenderstraat en met het Hoog, het op die hoek.
2: Ja.
1: Op het Distelberg, zeg maar.
0: In het
1: buitengebied van Helvoort. Een heel mooi fiets kan je daar.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En daar hangt het al jaren. Mooie schildering van de reizende man. En dan staat eronder. Napoleon passeert hier op 6 mei 1810.
0: Ja, dat is toch.
1: En dat,
0: dat intrigeerde jou om een keer dat nader uit te zoeken. Van, wat deed hij nou in Helvoort? Waar kwam je precies vandaan?
1: Ja, ja.
0: Nou, hij kwam uit Breda, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik heb een beetje achter hoe. Wat kwam hij hier doen? Hoe is het toen allemaal gegaan? En we weten misschien wel, eerst was zijn broer, Lodewijk Napoleon, had hij koning gemaakt, hè? In 1806 ongeveer.
2: Koning van Nederland.
1: Koning van Nederland.
2: Ja, de Lage Landen weet ik wel.
1: Ja. Nee, eigenlijk alleen van Nederland, want België was bij het keizerrijk gevoegd. Maar Napoleon was eigenlijk niet zo tevreden over zijn broer.
0: Een populaire koning was dat, hè?
1: Hij was populair. Hij probeerde Nederlander te zijn. En probeerde ook Nederlanders te praten en zo. Hè. Hij heeft zichzelf ook wel eens het konijn van in plaats van koning. Want zijn uitspraak was niet zo goed. Het konijn van Holland. Maar goed. Het verhaal is eigenlijk dat Engeland was de grote vijand. Die hadden in 1809 een aanval gedaan op Walcheren. Om zo het keizerrijk van Napoleon aan te vallen. Nou, Napoleon was eigenlijk boos over dat zijn broer had niet gezorgd dat het goed verdedigd werd. Dus die moest bijspringen. En toen heeft hij al meteen gezegd, toen hij dus die Engels verdedigd had, nou, we schuiven de grens al op tot de Waal. Toen kwam Zeeland en Brabant kwam al bij het keizerrijk.
0: Ja.
1: En in een paar maanden later denkt hij van, nou, ik ga eens kijken daar. Dus hij was natuurlijk een generaal, een militair. Dus hij ging vooral naar vestingsteden. Want de verdediging van zijn rijk was rijk. Dus hij kwam uit Antwerpen. Dat was een hele belangrijke militaire stad voor hem. Ging naar Breda en daarna naar Den Bosch. En toen, de kortste weg van Breda naar Den Bosch was over, langs de Dunnese Duinen, over de oude zandweg die daar toen liep. Want dat was toen de tijd de normale route.
0: Dus zeg maar de zandweg via Dongen, Loon op Zand?
1: Ja.
0: Via de Oude Bossenbaan, las ik?
1: Oude Bossenbaan waarschijnlijk. Over
0: Oude Loonsebaan.
1: Ja.
0: Dan de Loonsebaan en dan Fort Isabella.
1: Dat is waarschijnlijk
0: dan
1: een beetje
0: voorbij.
1: De route.
0: Ja. Waarschijnlijk de route geweest.
1: Ja.
0: Dan ben je Helvoort alweer net voorbij.
1: En kijk, als je om Den Bosch in te komen, moest je altijd een beetje via Vught. Want de rest rond Den Bosch stond vaak onder water moerastig. Ja. En was niet zo goed toegankelijk. Ja. Maar toen, het interessante van het verhaal is, hij is dus eerst in Breda gekomen. Alle belangrijke mensen moesten daar op audiëntie komen.
2: Ja.
1: Dus iedereen komt dan normaal in zijn beste kleren. Alleen de katholieke priesters waren een burger. Dat was heel ongebruikelijk, blijkbaar. En Napoleon was daar boos over. Hij is ook boos vertrokken. De reden waarschijnlijk waarom die katholieke priesters een burger waren is, het jaar daarvoor heeft Napoleon Rome, het waar de paus woonde, het rijk van de paus gezet en de paus gevangen gezet. Hmm. Waarom hij dat gedaan heeft, is waarschijnlijk, hij wou scheiden van zijn vrouw Josephine. Jullie kennen misschien het verhaal.
2: Ja, ja. Dat is niet zo mooi.
0: Dan kreeg zij geen toestemming voor van de paus.
1: En de paus gaf geen toestemming voor. Ja.
2: U hoort soms tikken. Maar dat komt omdat Theo heel enthousiast is.
1: Oké, ik tik op tafel, merk ik.
2: Maar hij ging scheiden van zijn vrouw Josephine.
1: Ja. Dus daarom zijn we waarschijnlijk die priesten hebben uit protest, want hun paus was gevangen, in burger verschenen en niet in hun beste priestergewaad. Ja. Dus hij uit Polen is boos vertrokken. Hij is daarna doorgegaan naar Den Bosch. Den Bosch was iedereen een beetje gewaarschuwd. Van, nou, iedereen was in hun beste gewaad, dus ook alle priesters. En toen heeft Napoleon gezegd, de Sint-Jan moet terug naar de katholieken. Hmm. En er moet weer een bisschop komen. Die twee dingen zijn toen in gang en het is ook echt gebeurd. In Breda is de oude kerk is teruggegeven. Die is altijd protestants gebleven. Ja. En dat is een beetje het verhaal
0: van de achtergrond.
1: De achtergrond. Ja. Hè? Ja. Wat kwam Napoleon daar doen? Hij kwam naar zijn nieuwe vesting zeggen. En hij heeft ook nog Sint-Jan teruggegeven.
2: Maar hij liep dus rondom Helvoort met zijn leger. Hij lopend, hij op zijn paard.
1: Ja, zijn met paarden en
2: koetsen. Dat moet haast wel, hè?
1: Ja.
2: Maar dat was een heel leger dan.
1: Nou, nee, want hij was niet in de oorlog toen. Hij ging gewoon met een groep getrouwen van zijn lijfwachten en zo. En waarschijnlijk was er misschien zijn vrouw ook wel bij, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, wat ik begrepen heb, wat je over in een bos leest, een man 50, zeg maar, met paarden en koetsen.
0: Okay. En er werd die vruchtbaarheid aangegeven om dan aanslagen of zo, voor.
1: Napoleon, er zijn heel veel aanslagen op hem gepleegd. Ja. Hij was niet, in ieder geval de Engelsen en zo, allemaal overal spion. Ja. Die wilden hem omleggen natuurlijk. Maar dus hij zei nooit van tevoren waar hij heen ging. Nee. Dus hij beslist bijna bij de dag.
2: Ja. Wat zien we nou op die tekening? Is hij dat?
1: Nee, daar op die tekening staat gewoon, dat kan je hier ook zien, staat gewoon de boerderij met een boerin.
0: Het is geen televisie natuurlijk, maar Theo houdt nu even het pomphuisje waar jij een artikel in hebt geschreven. Heel mooi zo'n blad waar
2: de boerderij staat. Met de boer en zijn boerin.
1: Ja.
2: En de vreemdeling.
1: Nou ja, daar staat onder keizer Napoleon is 6 mei 1810 hier gepasseerd.
0: En stonden er ook veel mensen, langs de kant? Want het was niet echt bekend, hè? Dat weet je natuurlijk niet. Dat kun je niet nagaan.
1: Waarschijnlijk niet omdat het niet zo aangekondigd was. Maar misschien stonden ze in een bos wel klaar van, hij komt vanavond of vanochtend. Ja. En dan stonden mensen daar wel klaar om te ontvangen. Dat denk ik wel,
0: Hij veroverde tussen 1800 en 1812 grote delen Europa natuurlijk. Ja. En hij wilde dus ook tussen die steden en dorpen in plaats van die zandwegen verharde wegen aanleggen. Want ik ga even toe naar de huidige N65.
1: Ja,
0: je hebt daar ook een stukje over geschreven. Ja, ja. Toen heette het nog Rijksweg 10, geloof ik. Waar Napoleon ook dus uiteindelijk de basis voor gelegd heeft. Kun je zo zeggen? Maar jij noemt het een stukje ook later de Napoleonsbaan. Misschien kun je dat zo wel noemen, die N65.
1: Ja, dat klopt. In de discussies over de N65 de laatste jaren wordt het vaak Napoleonsbaan genoemd. En ik vroeg me ook al af van, waarom?
0: Waar komt dat nou op?
1: Ja. Want hij is pas in 1830, 1840, is die weg aangelegd en klaargekomen. Ja. Napoleon was toen al lang verbannen uit het zicht. Ja. Ja. Maar wat ik het gelezen heb, dat Napoleon wilde dat er overal harde wegen kwamen tussen de belangrijke steden. En die waren er niet, alles was nog zandwegen. Dus toen is het plan gestart van, er moet een verharde weg komen van Breda naar Den Bosch en nog verder. Hè. En dat is in zijn tijd, zeg maar, begonnen, geïnitieerd. Alleen de uitvoering moest door de lokale politici gedaan worden. En dat heeft wat langer geduurd. Maar de koning Willem I, onze eerste koning, die is daar wel mee verder gegaan met het verharden van wegen. Ja. En het ook aanleggen van kanalen. Koning Willem I was vooral van de kanalen ook.
0: Ja. En kun je dan zeggen dat hij eigenlijk de basis gelegd heeft voor die weg? Of is dat weer, de zandweg lag er natuurlijk al, maar...
1: Het idee is door hem ontstaan en een soort van opdracht aan de lokale politiek. En die zijn er wel mee verder gegaan.
0: Ja.
1: Het interessante is, die weg is nooit langs de duinen gekomen. En dat komt eigenlijk door Tilburg. Het was natuurlijk de tijd van de beginnende industrialisatie.
2: Ja, dat is ook logisch. Op de
1: textielindustrie, textielballonnetjes, flikjes.
0: Tilburg, die stonden de textielstad in Tilburg natuurlijk. Ja.
1: En die vonden het belangrijk dat die weg via Tilburg ging lopen. En dat hebben ze uiteindelijk wel voor elkaar gekregen.
0: Nou,
2: moet dat gerestaureerd worden, heb ik begrepen. Of niet? Dat De gevel, hoe noem je dat? De gevelschildering? Moet die gerestaureerd worden of niet?
1: Ik weet niet welke gevel je het over hebt.
2: Nou, ik bedoel eigenlijk het bordje. De schildering.
0: Van Napoleon bedoel jij, ja? De schildering. Oh, de privéwoning, oh, okay.
1: Ja.
2: Nee, ik dacht misschien is dat de aanleiding dat het gerestaureerd moest worden.
1: Want er hangen ongeveer voor mij 12 van dat soort schilderingen in de buurt van Helvoort. Allemaal op boerderijen die heel oud zijn.
2: Oh, oké. Okay.
1: Je hebt eentje, die heet de Distelberg. En zo zijn er een stuk of 10 of 12. Heeft dat ooit in het pomphuis gestaan?
0: Ja, dat in Helvoort wel gebeurt. En niet in andere plaatsen zie je die bordjes niet, hè?
1: Nee,
0: die kun je overal wel neer hangen.
1: Die schilderingen zijn voor mij in 1930 of zo... Ja, als een opdracht voor schoolleerlingen gemaakt. Van maak de schildering van...
2: Dat was
0: de aanleiding om wel in Helvoort die schilderingen zijn aangebracht... en niet in Helvoortse
1: school was dat een soort schoolopdracht.
0: Maar hij is natuurlijk veel meer dorpen en steden geweest natuurlijk.
1: Ja, maar die bordjes hebben niks met Napoleon te maken.
0: Nee. Dat is een onderdeel van...
1: Alleen die boerderij heb die... Die persoon dacht, we weten dat Napoleon is langskomen, dus ik zet dat erop en maak schildering van
2: dus
1: de boerderij.
2: Dus één van de zoveel, wat leuk.
1: Ja.
2: En dan kom jij voorbij gefietst en denk...
1: En dan kom ik vaak niet van,
2: Napoleon, wat is dit?
0: Wat kan die hier doen? Nou, dankjewel Theo voor jouw verhaal. En dan weten we voortaan ook een stukje geschiedenis van Napoleon en Helvoort. Ja. Dankjewel.
1: Er komen misschien nog meer stukjes, maar we zijn
0: dan houden we dan
1: zit in de pen.
2: Dan doen wij gewoon mee.

0: Cloud natuurlijk en Substitute. Het stroomnet van Helvoort zit overvol en kan geen aansluiting kan er meer bij. Dat betekent dat het dorp op slot zit voor woningbouw en bedrijven. Hoe heeft het zover kunnen komen? Op 22 september organiseert de Energie van Helvoort, een energieorganisatie, een informatieve avond met paneldiscussie met kenners uit het dorp, bestuurders en specialisten van elders. En ook komt aan de orde wat oplossingen kunnen zijn om Helvoort weer van het slot te krijgen. Nou, iemand die daar alles van weet natuurlijk is Jan Peters, onder meer van de energiecorporatie HOT. Jan, ja, fijn dat je er bent, Jan.
1: Ja.
0: Welkom weer bij deze uitzending. Ja, dat was echt denk ik de aanleiding voor de avond van 22 september. Helvoort zit op slot. Tegenwoordige tijd. Ja. Zit het nu al op slot eigenlijk? Om het zo maar te zeggen.
1: Nu al op slot, ja. Ja, het zit, vanaf 1 juli zit het op slot, formeel gesproken.
0: En wat betekent dat praktisch nu, op dit moment?
1: En dat betekent dat er eigenlijk geen nieuwe aansluitingen op dit moment aangevraagd kunnen worden. Dus de bouw ligt stil, hè, behalve de bouw die al aansluiting, een aansluitingstoezegging heeft. Alle anderen, zowel bedrijven als burgers, die een nieuwe aansluiting willen of een verzwaring, die worden afgewezen op dit moment.
0: Ja.
1: Het kan er niet meer bij op het elektriciteit.
0: Het heeft dus vergaande consequenties voor dit dorp. Niet het enige dorp overigens, maar...
1: Een beetje het lastige is natuurlijk dat de gewone burger, die gewoon met zijn aansluiting door kan gaan, die merkt er in eerste instantie niks van. Maar inderdaad, alle mensen die willen bouwen, of alles ligt stil. En bedrijven die willen verder in de energietransitie, die kunnen niet verder. Die kunnen niet elektrificeren op dit moment, omdat ze dan een zwaardere aansluiting nodig hebben. Of andere oplossingen, hè, die er ook wel zijn.
0: Ja.
2: Hè? Betekent dat ook, dat, stel dat ik wil een warmtepomp, ik woon in Helvoort, mooi niet.
1: Dat ligt eraan, als die warmtepomp goed gedimensioneerd is en bijvoorbeeld via het advies van HOT tot stand is gekomen, dan heb je geen verzwaring van de elektriciteitsaansluiting nodig.
2: Okay.
1: En dan kan je het gewoon toepassen.
2: Ja. Waarom zit Helvoort op slot en Kromvoort en Vught niet?
1: Ja, dat is moeilijk te verklaren. Kijk, feitelijk is afgelopen winterperiode in december heeft Enexis geconstateerd dat de transformator in Tilburg Noord, waar wij op aangesloten zijn, Helvoort. Vught zit op Den Bosch aangesloten.
2: Okay.
1: Dus daar is het net iets anders voor. Maar Helvoort zit via Haren aangesloten op Tilburg Noord. En Tilburg Noord heeft een gemeten probleem. Dus in één keer was daar een piekbelasting in de winter die te hoog was. Dus ze hebben net kunnen voorkomen dat ze zeg maar, grote delen van de bevolking hebben moeten afschakelen, zeg maar, tijdelijk. Dat is net voorkomen, maar wat afgelopen winter gebeurde, komt dus versterkt terug komende winter. Dus er is wel degelijk een probleem. En dus hebben ze alle uitbreidingen die het probleem alleen maar verergeren, die hebben ze stopgezet. Dus op dit moment moeten we wachten totdat de uitbreiding in Tilburg tot stand is gekomen van het elektriciteitsnet.
2: Ik wou net vragen, is er nog hoop? Hebben we nog hoop?
1: Er is zeker hoop. Het heeft allemaal te maken met een energietransitie. De energietransitie is iets heel positiefs. Hebben we heel hard nodig om los van andere landen te komen. Maar hebben het nodig om de CO2 te reduceren. Dus die energietransitie is nodig. Alleen die... Je wordt wel geremd door de mogelijkheden van het elektriciteitsnet. En dat betekent dat we gewoon slim te werk moeten gaan de komende jaren. En uiteindelijk komt het wel goed. Maar we hebben een aantal jaren nodig om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja. Dus. Ben jij heel slim? Dat heb je al bewezen de vorige keer dat je hier kwam praten over HOT in die tijd. Dus wat zijn dan de oplossingen?
1: Ja, de oplossingen die wij dus ook op een informatieavond van 22 september zullen vertellen. Die erin in slimme oplossingen op dit moment. Je moet je voorstellen, het is niet altijd te veel belasting. We hebben eigenlijk een piek in de zomer met de opwek van zonne-energie. Dat levert nog steeds geen probleem op, ook niet in het net Helvoort. Maar het is wel een grote piek, hè, waarbij we stroom terugleveren. Die moet ook door dat elektriciteitsnet heen. Maar dat is op dit moment, en dat blijft ook in het beperken, dat is niet het probleem. Het grote probleem zit hem in het, in het verbruik in de winterperiode. En dan specifiek tussen zeg maar 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds.
2: Ja, ja.
1: Daar komen de fabrieken staan nog niet stil. De mensen komen thuis. Hij komen al thuis en pluggen hun elektrische auto in het stopcontact.
2: Ja, alles wordt aangezet.
1: Ze gaan koken. En er komt een enorme piek opgestapeld. Mm. Juist tussen. En de warmtepompen staan aan. Want ja, die moeten warmte leveren. Ja. Dus
2: dat gaat fout.
1: En dat gaat fout. Ja. He, en wat we dus in de oplossingssfeer bedenken op dit moment, dat is dus dat we die piek, zeg maar, eigenlijk, zeg maar, dat we er slim tegenaan kijken.
2: Dat we die moeten verdelen.
1: Een elektrische auto, die moet waarschijnlijk in de meeste gevallen de volgende morgen weer functioneren. Als je de volgende morgen vol is, dan hoef je hem helemaal niet meteen te laden. Kun je hem zeg maar laden na 9 uur. Geen enkel probleem. En dan is er meer dan voldoende capaciteit.
2: Dus het gaat erom dat mensen leren rekening te houden met elkaar.
1: Ja.
2: Dat je dingen verdeelt op uren en tijd.
1: Ja.
2: En niet, ik moet nu die auto. Nee.
0: En ja, vraag je dan niet heel veel van inwoners? Want jullie willen het gedrag van inwoners beïnvloeden. Ja. Nou, er is niks zo moeilijk als ons. Dat inwoners zich anders moeten gaan gedragen. Ook op het gebied van energie, denk ik.
1: Nou, wij hopen dat we daar toch het verschil kunnen maken. Dat wij dusdanig goed contact met de mensen hebben. Omdat, zeg maar, beter dan elders in Nederland. Omdat zeg maar, voorbeeldig, zeg maar, voor elkaar te krijgen.
2: Helvoort wordt een voorbeeld.
1: Maar is dat eigenlijk wel onze idee. En dat is onze ambitie.
0: Zo realistisch, Jan Peter, in alle eerlijkheid.
1: Ja, kijk.
0: Alle mensen die vinden het geweldig. Die komen naar die avond. En er komen meer dan 100. Dat kan ik niet zeggen. Ik zal er zelf ook zijn, natuurlijk. Maar
1: kijk, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de elektrische auto's. Ja. Denk ik dat de mensen die elektrisch rijden. Dat zijn toch progressieve mensen. Die ook. Die alle ooit een verandering hebben meegemaakt. Namelijk het overschakelen van benzine naar elektrisch. Ja, ja. He, waar ook een heleboel mensen tegenaan kijken. Daar kijken deze mensen niet tegenaan. Dus die gaan die nieuwe hobbel ook met ons nemen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. Ja, jullie schrijven bijvoorbeeld in ook jullie aankondigingen. Heb je zonnepanelen overweeg dan de aanschaf van een thuisbatterij. Dus je moet een thuisbatterij aan.
1: Ja.
0: Nou,
1: dus
0: 6.000 uur. Niet iedereen kan dat betalen, Jan, denk ik.
1: De belangrijkste bijdrage is toch inderdaad. We hebben een met het afschaffen van de saldering per 1 januari 2027... hebben heel veel mensen in Helvoort, ook in Vught overigens, maar in Helvoort nog meer relatief gesproken, hebben te veel zonnepanelen. Hè? En zonnepanelen werken allemaal gelijktijdig. Dus die veroorzaken die piek. Nou, wat er gaat gebeuren is dat je de stroom die je in de zomer te veel hebt, dat je die in de winter gaat gebruiken, dat gaat afgelopen zijn. Je moet de stroom die je in de zomer opwekt, moet je eigenlijk in de zomer gebruiken. Nou, daarvoor stellen wij voor bijvoorbeeld ook thuisbatterijen. Dan sla je, als je geen elektrische auto hebt, dan is een thuisbatterij. Je moet de stroom die je in de zomer opwekt, moet je eigenlijk in de zomer gebruiken. Nou, daarvoor stellen wij voor bijvoorbeeld ook thuisbatterijen. Dan sla je, als je geen elektrische auto hebt, dan is een thuisbatterij een hele goede optie om zeg maar te veel aan elektriciteit wat je produceert op te slaan en 's nachts te verbruiken. Dat is een deel van de oplossing. Je zou ook het overschot 's nachts kunnen verkopen bij een dynamisch contract. Ingewikkeld, vertel ik even een ander moment iets over. Maar ook in de winterperiode, dus in de zomer, hebben we die thuisbatterij nodig om het teveel aan de zon op te vangen. En in de winter hebben we die vooral nodig om zeg maar uit de belasting in die piek tussen 4 en 21 uur.
0: Ja.
1: Wat moeten we er gaan doen? We moeten ervoor zorgen dat die thuisbatterij vol zit om 4 uur. Dus die is gevuld van tevoren of door zon. Maar in de winter hebben we geen zon. Maar dan koop je het maar in. Dan stop je dat in de batterij. En wat je doet is tussen 4 en 9 uur 's avonds ga je
2: het verbruiken.
1: Ga je het zelf gebruiken of verkopen, terugleveren aan het net.
2: Okay,
1: allebei draagt bij aan die oplossing.
2: Ja.
1: Dus die piek die vermindert enorm. Die vermindert enorm. Ja. En voilà, de oplossing.
2: Ik begrijp het.
1: En vandaar, en dat is dus.
2: Maar de vraag van Peter.
0: De thuisbatterij is inderdaad is een dure aanschaf.
1: Is een dure aanschaf.
0: Wat is duur? Rond de 5.000-6.000 euro?
1: Of? Ja, dat...
0: zeker wel.
1: Zeker wel.
0: Misschien nog van meer.
1: Ja, dan. Zeker wel. Maar je ziet dat daar geen probleem ligt. Ik moet eerder mensen een beetje waarschuwen. Vertrap nou niet in die hype van die thuisbatterij in. Ook toch een beetje financieel. Het moet wel terugverdienbaar zijn.
2: We kijken naar de situatie, zeg je eigenlijk.
1: Ja. En ja, we hebben daarom ook de medewerking van Innexis nodig. Okay. Die ons moet helpen. Ja. Om zeg maar dat we de batterij volmaken. Ja. Om 4 uur. En daarna leegmaken. Dat moet Innexis gaan steren. Want wij helpen immers het netprobleem oplossen. En daarvoor zijn we in onderhandeling. En we hopen daar 22 september iets van te kunnen vertellen. Op welke manier Innexis ons gaat steunen.
0: Ja.
1: En dat is een steun die we de komende jaren heel hard nodig hebben. Waardoor die batterij dus rendabel wordt voor iedereen. En
0: financieel gaat steunen. Hè?
1: Financieel gaat steunen.
0: Ja. De kans, hoe reëel is die kans?
1: Die acht ik vrij hoog, ja.
0: Dat is
1: want elders wordt ook al het steunpakket uitgerold.
2: Zij worden er zelf ook beter van, hè?
1: Ze worden er zelf ook beter
2: precies,
1: van. En in feite hebben we die steun maar nodig een aantal jaren. Want vanaf 2029 komt er een dynamisch netwerktarief. En dan zorgen dan mag Innexis ook wettelijk een hoger tarief rekenen tussen 4 uur... en 9 uur in de
2: op
1: winter.
2: Op de piekmomenten.
1: Op de piekmomenten, waardoor de mensen ook gestimuleerd worden om met de batterij daar weg te blijven.
2: Gestimuleerd in feite, gedwongen worden, tussen aanhalingstekens, de afslag te nemen. Het goede gebruik.
1: Het goede gebruik.
0: Je hebt hier een prachtige pure uitgebracht, de energie van Helvoort, of voor die avond is die al brede. Glimlach burgemeester Nijkerken komt er ook uitvoerig aan het woord. Zij zegt over thuisbatterij, zelf ben ik er nog niet helemaal uit, zegt ze. Omdat de prijzen nog steeds heel hoog zijn en de terugverdientijd daarmee lang is.
1: Ja.
0: Dat is niet echt een stimulans voor lezers om te zeggen, nou ga ik er eens eentje aanschaffen.
1: Nee, maar dat klopt wel. Kijk, op dit moment is net als toen de tijd met de zonnepanelen, er zijn heel veel commerciële partijen die in die batterijbusiness gedoken zijn en die bieden dat met een beetje eigenlijk een fake verhaal aan. Het kan dus wel, maar dan moet Innexis helpen of je moet zeg maar in de handel gaan. Maar dat is heel complex. En dat is te complex voor veel mensen. Dan is het ook financieel haalbaar. Maar doordat wij in de zomer zeg maar met moldering kunnen afvlakken door het verbruik zeg maar van de nacht ook uit de zon te halen. Mm-hmm. En in de winter zeg maar die piek te vragen, door die twee financiële bijdragen wordt een batterij wel degelijk rendabel.
2: Kunnen jullie hulp bieden? Jullie als organisatie aan mensen die zeg maar, ik wil het wel, ik heb er geen verstand van.
1: Ja.
2: Hallo, ik
1: ga... Dat is eigenlijk de bedoeling, maar de mensen hebben niet altijd het geduld.
2: Nee.
1: Maar ons advies is, doe eerst even het energieadvies. Dan kijken we even heel goed naar jouw elektriciteitsverhaal. En kijken we of je zon hebt en dat soort dingen. En hoe en welke batterij in jouw geval het best past. Je kunt een kleine batterij, een grote batterij pakken. Maar dat hangt van de omstandigheden.
2: En hoe kom ik aan dat energieadvies? Bij wie moet ik zijn?
1: Dan kun je weer bij HOT terecht.
2: Oh, gelukkig.
1: Kun je gewoon, net als het warmte-energieadvies, doen we eigenlijk geïntegreerd.
2: Dat is eigenlijk het meest slimme om te doen op dit moment.
1: Dat is het meest slimme, om dat eerst te doen.
2: Ja.
1: En daarna, afhankelijk ook van de subsidie die Innexis gaat aanbieden, zeg maar te besluiten, ik ga die batterij aanschaffen.
0: Ja, je noemt Innexis, terecht denk ik. De gemeente Vught, ook Nijkerken zegt in dat interview, we hebben als gemeente maar beperkte instrumenten bij die netcongestie. Ze kan eigenlijk niet veel doen, de gemeente, denk ik.
1: Nou, de gemeente is wel op dit moment weer de eerste partij. Want wij hebben beroep gedaan op de gemeente, op Innexis en op de provincie. De provincie heeft gezegd, wij kunnen niet zo snel acteren. Dus die vallen al af. We zijn nog wel in onderhandelingen met partijen die door de provincie in het leven zijn geroepen om ons te helpen. Maar de eerste partij die ons geholpen heeft, is eigenlijk de gemeente Vught. Wel onder de voorwaarde dat er ook nog een andere partij meedoet. Ja. Maar de gemeente Vught helpt ons.
0: Wat hebben die gedaan?
1: Wij krijgen extra subsidie om dit te organiseren. Okay. Om als HOT dit te kunnen aanbieden aan de mensen. Daarvoor krijgen we procesgeld van de gemeente Vught. En dat is wel een royaal gebaar.
0: Ja.
2: En de samenwerking.
1: Als dan ook nog Innexis meedoet waar de mensen rechtstreeks voordeel mee hebben, kunnen we het verhaal werkelijk maken.
2: Ja, snap ik. Ja. Ik zit toch met de vraag.
1: Ja?
2: Doen jullie het in samenwerking met de organisaties in Vught? Of is dat lastig?
1: Dat is op dit moment eigenlijk niet aan de orde, omdat Code Rood zich concentreert in Helvoort.
2: Ja, maar Code Rood komt natuurlijk ook een keer in Vught.
1: En komt misschien volgend jaar al in Vught. Ja. En dan is de oplossing hier nog verder weg dan in Helvoort.
2: Ja.
1: Maar dat is een technisch verhaal, omdat Innexis al bezig is om in Tilburg-Noord een oplossing te bedenken. Dus in 27, ja. Eind 27, eind 29 komen de oplossingen aan. Dat hoeft
0: in welke
1: niet.
0: Vorm heb je enig idee? Want ik hoorde gisteren bij het nieuws dat er hoogspanningsleidingen veel meer moeten komen. Dat de oplossing zou zijn voor veel plaatsen.
1: Nou,
0: zie je dat ook
1: ons,
0: zo?
1: Eigenlijk lijnen is in ons geval niet nodig. We hebben wel versterkte stations nodig. Stations in Tilburg-Noord. Ja. We hebben in Haren een soort hub.
2: Ja.
1: Die
2: ja.
1: eigenlijk voor ons heel erg belangrijk is. Die moet uitgebreid worden. En vervolgens moeten er overal kabels bijkomen in onze dorpen.
3: Ja.
1: En dat gaat overal gebeuren. Ja. Maar daar zal dus ook in Helvoort prioriteit aangegeven
0: worden. Kun je ook zeggen wanneer die code rood bij Helvoort eraf is? Is dat te zeggen überhaupt?
1: Dat is moeilijk te zeggen, omdat het ook afhangt van zeg maar heel Tilburg-Noord. En dat is Loon op Zand, dat is Haren, Oosterwijk. Al die dorpen hebben hetzelfde probleem feitelijk. En die moeten eigenlijk ook mee acteren. Wij denken dat de bijdrage van Helvoort over een jaar gereed kan zijn.
0: Ja?
1: Dat wij over een jaar...
0: Als de inwoners meewerken.
1: Waarbij ze dus ook het salderingsprobleem gaan oplossen voor zichzelf. Ja. Hè? Vergeet dat niet, hè. Het is dus
2: een eigen oplossing.
1: En een oplossing voor het dorp.
2: Dan kan het zijn dat 22 september heel druk wordt. Ook met mensen uit Vught. Kan, hè.
0: Ja. Dan komt er een tweede avond wellicht, hè.
1: Dan komt er zeker een tweede avond.
3: Dit is in het Helvoort Haars overigens.
2: Ja. Ja.
3: Vanaf hoe laat?
1: 8 uur.
3: 8 uur, hè.
1: Vanaf 8 uur.
3: 22 september. Dinsdag 22 september. En het is morgen ook monumentendag, hele weekend. Ik wil jou nog even zeggen dat dan het orgel in de Nicolaaskerk bezocht kan worden. Want dat is ingewijd.
1: Ja, er zijn meer objecten te bezichtigen in Helvoort. Maar zeker ook de Nicolaaskerk.
3: Okay.
1: Daar is een rondleiding in de toren. In de kerk aan de binnenkant. De kerk aan de buitenkant. Want dat is door subsidie van de provincie is daar ook gerestaureerd.
2: Buitenkant.
1: En we gaan laten van alles zien over het orgel.
3: Nou. De laatste woorden van Jan Peters. Dank je wel voor jouw komst, Jan. We zijn zometeen weer bij je terug met nog veel meer nieuws over Vught, Kromvoort en Helvoort. Tot zo.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen.

0: Lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek.
1: Utrecht, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor Ein Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij Ein Live.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk om nieuwkomers een weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden. Ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angst worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zaterdag 26 september
2: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Verensen en Emma Heesters.
3: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
7: Blikveld op Novo 3.
9: Dit is Novo 3.
10: Ja, welkom bij het tweede uur van Blikveld. We gaan zo meteen praten met Marla van der Horst en met Tim Oostveen naar hun ervaringen in de commissies in Vught de afgelopen 5 maanden. Want ze zijn nieuw in de politiek. Redelijk nieuw tenminste. En Willem van der Pas die kreeg van de SP de zilveren tomaat uitgereikt. En met hem praten we over zijn activiteiten. En de Rode Rik die doet het al jaren zonder professionele krachten, maar puur op vrijwilligers. Hoe gaat dat? Sean Heesels, die legt dat uit.

0: Raspberry Beret van Prince. De eerste, het tweede uur van Blikveld. En vanaf 1 april zijn nieuwe raadsleden en ook burgerraadsleden in de gemeenteraad van Vereerd. Wat zijn hun eerste ervaringen in die eerste 5 maanden intussen? Wat hebben zij tot nu toe gedaan om de politieke spel te leren? En wat valt hen op of misschien ook wel een beetje tegen? Dat vragen we aan Marla van der Horst. Zij is raadslid voor D66. En aan Tim Oostveen, burgerraadslid voor het CDA. Welkom. Allebei, Marla en Tim, fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Ja, als ik jou, Marla, om bij jou te beginnen vraag, van wat zijn nou de dingen die het meest in het oog hebben gesprongen voor jouzelf de eerste maand? Wat is dat dan in de politiek?
1: Nou, dat is een mooie vraag. Ik moet zeggen, de eerste paar maanden waren ook wat aan de rustige kant, heb ik het idee, omdat we eigenlijk tot het zomerreces geformeerd werd. En er, wat dat gaat, ook geen hele hete dossiers op het, in de gemeenteraad hebben gelegen, die er wel zijn. Maar dus, en als we al werden besproken, een beetje voorzichtig werden besproken van het nieuwe college gaat hiermee aan de slag. Dus wat dat gaat, hoop ik dat er wel nog wat meer actie in de taxi komt de komende jaren, als ik heel eerlijk ben. Nu hebben we deze donderdag de eerste commissievergadering weer gehad. Dus het echte politieke jaar moet nog van start
0: moet
1: gaan.
0: Beginnen eigenlijk, ja.
1: Ja. Wat ik wel heel leuk vind en wat ik al wel heb gezien, is dus dat je ook wel het verschil kan maken als gemeenteraad. En dat sommige stukken die in eerste instantie een hamerstuk lijken, je daar nog op kan interveneren met maar als gemeenteraad Vught willen wij hier aandacht voor. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een amendement geschreven op zienswijze, op plan van aanpak van de RNOB. Dat we als Vught graag veel aandacht...
0: Leg even uit.
1: Sorry, dat is de regio Noordoost-Brabant. Ja. En zij verzorgen de regionale samenwerking op bijvoorbeeld het dossier mobiliteit. Nou, ik vind dat voor onze gemeente een heel belangrijk dossier. Dus we hebben gevraagd van blijf daar wel echt aandacht voor hebben. Omdat dat vanuit de begroting niet direct te zien was dat de RNOB dat een belangrijk punt vond. Dus en dan wel als gemeenteraad ook aanreiken van als gemeente willen we hier graag.
2: Maar is dat ook belangrijk dat jij dat doet? Want je bent ook mobiliteitsadviseur bij
1: de gemeente Eindhoven.
2: Ja, dus dat doe ik. Dus je weet er alles van. Ja.
1: In de rest van mijn vrije tijd mag ik de gemeente Eindhoven adviseren.
0: Ja, Tim, jouw eerste ervaring als burgerraadslid, daar ben jij sinds in april.
3: Klopt, zeker. En als ik kijk naar het inwerkprogramma van de Griffie, dan heten we zelfs burgerlid. Hè. Dus de gemeenteraad en zijn burgerleden. Okay. Dus om meteen goed te zeggen, ben ik actief als burgerlid. Daarvoor heb ik een hele tijd al bij de fractie van het CDA ondersteund.
0: Ondersteund.
3: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat sinds het vorige reces, natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen hadden, de gemeenteraadsverkiezingen, en het liep

0: natuurlijk vrijwel over in elkaar. Vervolgens volgde een hele lange formatieperiode.
1: Ja.
0: Specifiek in Vught, hè, heel lang.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk hebben we daar constant wel in die verkiezingsmodus gezeten. In de formatiemodus. Dus eigenlijk kon het reces wel heel goed van pas. Wat me dan is opgevallen sinds ik dus als burgerlid actief ben bij het CDA. Met name dat het CDA echt voor de vrijwilligers zeg maar, er is. Hè. Ontzettend veel waarde hecht aan Elsenburg. Daar zelf ook een aantal dingen voor mogen doen. Het ging met name onder de Elsenburg kwam bij ons voor veiligheid daar. De hangjongerenoverlast. Nou, uiteindelijk heeft Hans Bijens, mijn collega's, samen met mij ook wel echt uitgereikt naar de andere partijen. Om te kijken wat er nou mogelijk was.
2: Ja. En wat is jou zelf met name opgevallen, persoonlijk, in die eerste 4-5 maanden?
0: Nou ja, eigenlijk ook wat Marlon net zei, dat er voor het reces eigenlijk geen hele grote beslissingen werden genomen. Ik heb zelf een achtergrond in de financiën. Dus ik vond het mooi dat de begroting, de kale noten, die voorbij kwamen. En dat ik daar nu als burgerlid ook zelf iets over mocht zeggen in de commissie. Dat is ook wel verschil. Ik praat niet mee in de raad, wel in de commissie.
2: Nee, in de commissie.
0: En,
2: ja.
0: Dat is in ieder geval iets nieuws voor mij vanaf april, waar ik ook ontzettend warm voor
3: ben. Is dat ook het verschil waarom het nu burgerlid en burgerraadslid, dat je geen invloed hebt in de raad?
0: Het woord burgerraadslid, dat werd wel gebruikt. Alleen eigenlijk is het een beetje een gek woord, omdat het natuurlijk niet zoiets als een burgerraad. Dus eigenlijk is een beetje terminologie. Die bij de cursus door de Griffie eigenlijk wel als wordt medegegeven van noem jezelf niet burgerraadslid, want ja, dat is niet wat het is.
3: Ik heb het vertaald als dat je minder invloed hebt nu het burgerlid is in plaats van burgerraadslid.
0: Ja, exact.
3: Maar het komt meer, maar dat is het niet.
0: Nou, als ik daar iets over mag zeggen, en ik denk dat iedereen dat merkt die bij een commissievergadering komt, daar wordt echt heel veel voorbesproken voor de raad.
3: Ja.
0: Ik denk persoonlijk, als die commissievergadering niet zo was ingestoken, had je misschien wel 2 of 3 avonden nodig om alles in de raad te kunnen bespreken. Dus die commissievergadering is ontzettend handig. En ik merk echt dat ik als burgerlid daar ook mijn punten in kan brengen. Waar de raadsleden, Hans Bijens en Rutger Jans het weer overnemen in de gemeenteraad.
2: Ja. Dus dat is als je man nou zo enthousiast hoort praten over ook dat raadswerk, zeg je dan niet, god, wat jammer dat het CDA nou net niet die ene zetel behouden heeft, die derde. Want had je in de raad gezeten?
0: Dat klopt inderdaad. Dan had ik ook nog
2: heel jammer,
0: de rol van Jan van Eersloven kunnen nemen.
2: Ja,
0: we hebben
2: precies,
0: ook al zijn achtergrond. Dus dat, nou, het plaatje langer. Maar goed, uiteindelijk is het de kiezer die bepaalt. En wat ik net zei, ben ik ontzettend blij dat ik als burgerlid in die commissievergadering daar juist kan gaan zitten. En die kans die neem ik ook aan. Zoals ook afgelopen donderdag. En wat Marlon net zegt, het politieke jaar is weer begonnen. De verkiezingscampagne op veel stonden vol over woningen. De woningnood is groot. De eerste keer dat ik me voorstel begon ook over woningen. Nu was een addendum op de woonvisie. En je merkt ook echt dat daar wel iedereen zijn politieke standpunt inbracht. Heel mooi om daar als burgerlid tussen te zitten. En dat die discussie echt daar plint. De discussie is nog niet afgerond. Dus waarschijnlijk wordt hij meegenomen naar de raad. Ik heb het voor mijn deel daar.
2: Maar in die woningbouw, wat is jouw specialiteit? Zeg je nou, waar richt jij je met name op in de gemeenteraad binnen die fractie van D66?
4: Qua thema's?
2: Ja.
4: Ook wonen. Ook verkeersveiligheid en mobiliteit. Ik vind ook een toekomstbestendig huisvesting voor onze verenigingen heel erg belangrijk. Dus niet alleen Elsenburg, maar ook de Speeldoos en de Petrus. We hebben echt een heel mooi verenigingsleven, maar we moeten ook zorgen dat we daar de juiste huisvesting voor hebben en dat we dat ook kunnen blijven betalen. Dus dat en dat je daar ook zekerheid over kan creëren. Zelf ben ik inwoner van het centrum en daar ook wel bezig. Er wordt nu een centrumvisie opgesteld van Vught. En kijken hoe we ons centrum eigenlijk nog meer kwaliteit kunnen geven voor onze gemeente.
2: Ja, je hebt een redelijk nieuwe fractie, hè, met redelijk veel nieuwe leden. Heb je voldoende, ik neem aan dat je toch ook nog ondersteuning krijgt van jouw fractie, je fractiegenoten?
4: Ja, nou dat vind ik ook wel. En kijken hoe we ons centrum eigenlijk nog meer kwaliteit kunnen geven voor onze gemeente.
2: Ja, je hebt een redelijk nieuwe fractie, hè, met redelijk veel nieuwe leden. Heb je voldoende, ik neem aan dat je toch ook nog ondersteuning krijgt van jouw fractie, je fractiegenoten?
4: Ja, nou dat vind ik ook wel heel leuk. Want Tim zegt, als burgerlid zit je dan niet in de raadsvergadering zelf. Nee. Maar iedere fractievergadering bereiden we wel ook voor met onze burgerleden. En daarin hebben we juist ook wel wat ervaring aangehaakt, zeg maar. Dus Bram en Ron hebben veel ervaring binnen D66. Bram weliswaar niet in Vught, maar die heeft heel lang in de gemeenteraad van Tilburg gezeten, bijvoorbeeld.
2: Ja. Bram, dus, Keizer, uiteraard.
3: Ja. Die kent het klappen van de zweep.
4: Dan is het mooi om verschillende inzichten mee te nemen in je fractie. En ik heb niet het gevoel dat we daardoor te licht zijn als fractie in de gemeenteraad.
2: En hoe is dat bij jou, Tim? Die steun die je dan van Rutger en van uiteraard plaats van Hans bij ons ook reis nemen gaan. Of andere leden nog wellicht.
0: Ja, nee, zeker Ryan Maan ook. Die ja, is ook nog ja, ons ja, aangehaald.
2: Vierde jongere...
0: Ja, ja, absoluut, absoluut.
2: Lid dus, van jullie fractie.
0: Absoluut, ja. En daar bereiden we ook de commissie en de raadsvergadering mee voor. Dus in feite krijg je eerst overeenstemming in de fractie overleggen en kom je daarna naar de commissie. Dus het is natuurlijk belangrijk dat je die thema's van tevoren goed verdeelt. Rick en Jans en ik hebben allebei wel financiële achtergrond, dus daarin vinden we elkaar. De andere thema's moeten natuurlijk al wel verdeeld worden, maar uiteindelijk komt iedereen aan bod. En kun je ook als iemand die iets over financiën vindt, van alles vinden over het sociaal domein. Dus vullen we elkaar zeker aan.
2: Ja. Nou goed, nog een beetje...
3: Nee, doe maar.
2: Een beetje prikkelen die coalitieonderhandelingen. Toch wel heel even aan te halen. Die

0: fractie van 2, of je met een nipte meerderheid, nu naar de 12, dan zou het de 13 zijn geweest, hè, of je daarmee die 4 jaar ook echt het verschil kunt maken. Misschien zit je beter in de oppositie. Nou, ook dat soort discussies vonden plaats binnen het CDA. En uiteindelijk zijn er allerlei argumenten om dus niet door te gaan met die onderhandelingen. Wat uiteraard jammer is. Zeker.
1: Maar het geeft je meer lucht als CDA. Dat je niet hoeft aan te passen aan wat de coalitie nu eigenlijk wil. Maar dat je je eigen koers kunt varen.
0: Absoluut. En de komende 4 jaar gaan we ook zeker niet stilzitten. Hè, maar juist vanuit de oppositie heel kritisch kijken naar wat er passeert. En wat ik al zei, het is best wel een kwetsbare coalitie nu. Met 12 tegen 11, om het in aantallen uit te drukken. Er hoeft maar één iemand ziek te zijn. En dan heb je al best wel...
1: Maar betekent dat jullie nu toch intensiever gaan samenwerken met Pro en met D66?
0: En misschien zelfs wel met de coalitie. Want uiteindelijk weten zij ook dat ze ons op grote thema's nodig hebben. Ja. Zeker als er verdeeldheid is binnen een grote fractie. Hè. Dan kan het zomaar zijn dat wij alsnog nodig zijn.
1: Bijvoorbeeld?
0: Hoe bedoelt u?
1: Op welk thema?
0: Als we het over de woonvisie hebben, denk ik dat er best wel veel verschillende...
1: Als jullie nodig hebben dan? Oké.
0: Okay. Ja. De vraag is of iedereen binnen die coalitie wel elkaar eens is. Daar kan ik niks over zeggen, want ik zit er nu niet in. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een stukje comfort aan hen geeft als wij mee willen denken. Maar op andere thema's zullen wij misschien weer eisen stellen. Dus ik denk echt dat die samenwerking heel belangrijk is om tot het beste te komen voor Vught. Okay. Ja, niet per se voor het CDA, maar voor Vught.
2: Wat maakt dat voor jou uit, man? D66 is geen coalitiepartij geworden. Hè? En niet echt een beeld geweest bij VVD en gemeente Bloemen om aan te schuiven. Wat bepaalt dat? Maakt het dat voor jou anders als raadslid?
3: Ik heb geen ervaring als raadslid. Nee. Dus ik kan niet zeggen dat ik weet hoe het is als raadslid in een coalitie. Maar wij zijn wel echt voornemens om constructieve oppositie te voeren. Dat is eigenlijk wat Tim ook al wel een beetje aangaf. Ja. Dat we echt wel mee willen denken om wat ze nou het beste voor Vught. Dus als een coalitie met goede ideeën komt, zijn we ook zeker wel bereid om die te steunen. Maar
1: voor terugkrijgen?
3: Dat niet eens per se. Het moet passen in ons beeld van wat het beste is voor onze gemeente. En daarnaast vind ik het willen we ook niet op de bank blijven wachten met kijken wat draagt het college aan. We willen ook wel juist ook de zaken vanuit de raad gaan aandragen om als gemeente mee aan de slag te gaan.
2: Ja, maar om een coalitie aan de meerderheid helpen dan, wat Ans ook zegt, dan zul je daar ook wel iets voor terug willen krijgen, denk ik. Want ja, politiek, je hoort landelijk niet anders bij Pro en bij aan de andere kant bij Jaar 21. Die willen ook het nodige terug hebben dan.
3: Ja, ik vind dat iets terugkrijgen vind ik een beetje een... zo zou ik het niet willen noemen. Uiteindelijk is dat als het college beslissingen maakt die in de lijn liggen van wat onze partij als beste ziet voor onze gemeente. Ja, dan kan je daaraan meewerken. Als er beslissingen worden gemaakt waar je niet achter kan staan, dan ga je daar ook niet achter staan.
0: Een mooie politieke antwoord is dan in goed overleg is veel mogelijk. Hè? Dat hoor je natuurlijk vaak.
2: Ja, maar daar hebben we niks aan.
0: Nee, dat is toch. Ik ben er wel van overtuigd dat het CDA ook op zijn strepen gaat staan. En dan heb ik even niet zomaar paraat. Maar dat we zeggen, hier wordt wel dusdanig veel van ons gevraagd om over onze grens heen te stappen. Hier zeggen we duidelijk nee tegen. En dat is inderdaad aan de coalitie om daar of hun plan aan te passen, of ze hebben een tegenstelling.
2: Ja, in het pompherske van september, dat het blad wat in Helvoort elke maand verschijnt, daar zeg jij bijvoorbeeld, de accommodatie van VV Helvoort, van de voetbalclub en van de tennisvereniging, die willen gaan samenwerken. Sportverenigingen zijn daar heel erg belangrijk en dus zal de coalitie daar onderhand, lees ik dan, met mijn eigen woorden, wel iets aan moeten gaan doen. Je hebt nu een wethouder uit Helvoort die in het college zit. Dat komt dan toch van goed, denk ik, of niet? Of denk je daar te licht over? Die al jaren roept, Martin Vrouwmans, van het college moet meer doen aan Helvoort om die clubs te helpen, om het even weer te zeggen.
0: Absoluut. En met een planontwikkeling heb je natuurlijk altijd een bepaalde doorlooptijd. En ik zou dan willen zorgen dat die doorlooptijd zo kort mogelijk is. Zeker omdat de accommodatie bij VV Helvoort wellicht nog zijn werk doet. Maar ik denk dat ze ook toe zijn aan iets nieuws. Hè? Dus hoe sneller dat geregeld is, hoe mooier het is. En ik denk dat ook wel een beetje de houding van het CDA is. Dat toch wel ook druk willen blijven duwen op deze projecten. Als ik een ander voorbeeld mag aanhaken, is bijvoorbeeld de Bikescout. Ik ben er toen al een aantal keren op teruggekomen, ook in de commissievergadering afgelopen donderdag.
2: De gebruiks? Sorry, wat
0: de bike scout.
2: De bike scout, ja, dat noem je ook, via bike scouts. Ja, ja, ja, ja,
0: exact,
2: ja,
0: exact. En dat, die, de lichtfiets herkenningssysteem, ja, dus op rotondes, bijvoorbeeld de rotonde bij de Shell, hè, hier in Vught. Dat is
2: een veiligheidssysteem, hè?
0: Exact, ja. En een automobilist die ziet aan de hand van knipperende lichten of er wel of geen fiets aankomt. En dat zou zeker in donkere dagen kunnen voorkomen dat ouders met kinderen, ja, schrikken van, ja, een vrachtwagen die toch in één keer doorrijdt. En dat waarschuwing.

0: systeem is anderhalf jaar geleden reeds aangedragen door het CDA. Steun gekregen in de Raad. En dan willen we ook dat die op de weg komt. Letterlijk.
1: Even want korte termijn maatregelen voor die N65, hè, die Napoleonsbaan, zou Theo Brok zeggen, die blijven wel erg lang uit.
0: Ook daar. Dus ik zei al, het CDA die vindt het goede ideeën, maar wil wel ook zien dat het college levert.
1: Ja, voilà. Vaart maken met die N65. Meer vaart maken.
2: Als bedoel je gebeurt? De definitieve uitwerking van de N65, nee, of de korte termijn maatregelen?
1: Definitief gaat het nog enkele decennia duren, vrezen.
2: Ja, we hebben binnenkort ook weer een raadsessie over de korte termijn maatregelen N65. Ik ben benieuwd wat er dan op tafel ligt. Maar inderdaad, ik vind de verkeersveiligheid en de leefbaarheid rondom de N65 een van de zaken waar ik de komende 4 jaar hard voor wil maken dat het verbeterd wordt in Vught. Ik vind het echt een zorgenpunt.
1: Een zorgpunt. Nou, dat lijkt me een goede afsluiting van dit gesprek. Dankjewel, Marla van der Horst en natuurlijk Tim Oostveen voor jullie komst. Veel succes de komende maanden ook.
2: Dank u wel.
1: De commissie en in de raad en anders daaromheen. Dankjewel.

0: Olivia Dean en Man I Need.
1: Ja, ja, jij eigenlijk moet afkondigen, hè, Ans. Die plaat natuurlijk.
2: Nou.
1: Gelet op de titel.
2: Oh, daar heb ik niks mee met mannen.
1: Oh, oké. Okay. Oh. Dat zal ik tegen Fred ook even dan. Willem van der Pas, laten we het daarover hebben. Ontving enige terug van de SP de zilveren tomaat voor zijn onvermoeibare inzet voor vluchtenaren die op wat voor manier dan ook in de knels raakt. Willem is in Vught nog op allerlei terreinen actief, zoals voor de Vincentiusvereniging, de seniorenbus en de mente ouderen bijvoorbeeld. Nou, fijn dat je er bent, Willem. Welkom.
3: Ja, dank je.
1: Ja, want die zilveren tomaat, dat is al weer een paar maanden geleden, dat samen met Peter Mulders overigens, die kreeg er ook een, hè?
3: Die heeft ook eentje gekregen.
1: Die heeft er ook een gekregen, ja. Wat deed dat met je?
3: Nou ja, het was heel echt onverwachts.
1: Ja.
3: Maar weet je, het is, ja, je doet dat vrijwilligerswerk eigenlijk nooit om onderscheiding of iets te krijgen. En, maar ja, dat in ieder geval zeg maar, de mensen toch een stuk waardering willen uitspreken. Ja. En op die manier willen tonen. Ja, daar is natuurlijk voor de menselijkheid is dat heel leuk. Voor het plaatje zeg maar iets minder. Ja.
1: Ja.

0: Dat doet natuurlijk altijd goed als
1: maar het doet goed als zelfs van een waardering.
0: Ook, ja, zeker. Wordt.
2: Er zat natuurlijk ook een speech bij.
1: Nou, heel kort.
2: Ja, wat hebben ze gezegd over jou? Wat je
1: nou,
2: denkt,
1: in ieder geval, Dani zei ook van dat hij blij was dat ik hem af en toe corrigeerde.
3: Ja. Dani Smit, ja.
2: Ja, precies. Dat is heel goed om te weten, ja.
3: Heel goed, ja.
1: En dat komt natuurlijk omdat ik vanuit Vincennes veel met armoedebeleid te maken heb.
2: En, ja, precies.
1: En daar af en toe eventjes wat richting aan.
2: Even de werkelijkheid.
1: Ja, en Henry heeft even verteld van wat we allemaal gedaan hebben. Ook wat Peter gedaan heeft. Want Peter is natuurlijk ook een onvermoeide kracht geweest.
0: Peter Mulders.
1: Die is altijd met borden bezig en actie houden. En huis aan huis. Of aan die hoeven maar te roepen. En hij is er ook.
0: Want jullie hoeven niet in die raad te vinden dat ze kwijt.
1: Nee, helemaal niet.
0: Jullie zijn veel blijer met de achtergrond. Maar dan wel heel druk zijn op die achtergrond.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dan ben jij vanaf het begin af aan betrokken geweest bij de SP?
1: Nee, ik ben wel, volgens mij ben ik 25 jaar bij de SP. Maar toen bestond die al in Vught.
2: En daarvoor was je ook actief?
1: Daarvoor politiek bedoel je? Nee. Maar natuurlijk is wel politiek van huis uit.
2: Ja.
1: Want mijn opa is bijvoorbeeld hier wethouder in Vught geweest. En mijn vader, die had hier een eigen plaatselijke partij. Dat was destijds de Volkspartij.
0: Rick van der Passen.
1: En in die tijd was de politiek heel anders. Dat was eigenlijk veel dichter bij de mensen.
0: Ja,
1: vind ik veel meer afstand. Kijk, bijvoorbeeld als ik...
0: Waar merk je dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld als ik nou op zondagmorgen, dan zat ik thuis. En was een eitje aan het pellen en dan werd er gebeld. Hè. Ik zeg, mijn vader, dat is de weer voor jou, hè. Want het was net Wegwijs Plus bij ons, hè. Iedereen kwam binnenlopen.
0: Die Rick, die jouw vader kende.
1: Die mijn vader kende. En dan ene wilde een huis hebben en daar was een burenruzie. En afijn, overal kwamen ze van binnen en die wilden een duif ook bij je zetten.
0: Dat was onder andere een sociaal werker, zo'n beetje. Wat jij nu eigenlijk doet.
1: Dat klopt. Ja. En dat zie je nu niet meer.
2: Dat de politiek dicht bij de mensen staat niet meer. Dat je weet waar mensen wonen zelfs niet meer.
1: Nee, precies. En de afstand van de burger en toch op een heel andere manier politiek spelletje spelen, daar ben ik geen mens voor.
2: Jouw vader ook niet.
1: Ik hou recht voor zijn raap en recht door zee, maar niet echt gekonkeld.
0: En er wordt er veel gekonkeld in de politiek.
1: Dat vind ik wel. Over mijn landelijk te kijken en plaatselijk. Dus daar blijf ik verder van weg.
2: Maar dat sociale deel, dat heb je wel van jouw vader geërfd. Daar ben je in doorgegaan.
1: Daar ben ik doorgaan en daar vind ik ook het meeste in terug in de SP.
0: Ja.
1: Ik kijk gewoon van, waar kan ik mijn eigen in vinden? En waar liggen de lijnen zoals ik wil hebben? Net zoals mijn vader heeft ook heel veel in Vught toen tegen de privatiseerder van energiebedrijven gehad. En dat vind ik nog steeds. Ik vind dat de grootste fouten die ooit gemaakt is om dat soort bedrijven, die zorgen voor basisvoorzieningen, voor mensen, om die te privatiseren. Want dan krijg je toch meer belang van aandeelhouders en winst. Dat staat heel erg voorop. En juist de dienstverlening, die moet bovenaan staan. De dienstverlening voor de burger. Die moet het belangrijkste zijn. En dat vind ik toch geen SP.
0: En dat zie je ook op veel terreinen, hè? Die privatisering. Ook op andere terreinen.
1: Ja, ook op andere terreinen in de zorg. Om een voorbeeld te geven. Ik keek van de week even naar even Yannick. En dan was de fractievoorzitter van VVD. Die zei van, we moeten zoveel bezuinigen op de zorg. En dan denk ik van, maar door de privatiseren is de zorg in het slop geraakt.
2: Ja, precies.
1: Je ziet op een gegeven moment ook van dat ze 2 miljard terug kunnen halen van malafide bedrijven. Mm. En ik begin daarmee. Je wilt bij de mensen halen. Maar begin nou eerst even die malafide bedrijven aan te pakken. Dat je de 2 miljard terug kunt halen.
0: Ja.
1: Dus,
0: Dat is ook wel een heel duidelijk SP-verhaal natuurlijk.
1: Ja,
2: maar zou het nog terug te draaien zijn?
1: Moeilijk.
2: Want alles is uitbesteed.
1: Dat is heel moeilijk om dat helemaal terug te halen. Maar je kunt wel als de regie terugpakken.
2: Want in de zorg zou je niet moeten privatiseren.
1: Nee.
0: Hoe verklaar je dan... Willem, dat de SP jaren geleden 5 raadszetels haalde en nu nog eentje, ter nauwe nood nog eentje over heeft. Ligt het ook aan het feit dat die afstand veel groter is geworden tussen de politiek en de mensen?
1: Ja, zeker. Ja. En de mensen die kijken ook natuurlijk en die zien eigenlijk ook dingen die door de jaren heen van af wordt genomen. En dan krijg je dus mensen die afhaken bij de politiek of ze gaan helemaal naar de rechterkant toe. En ze luisteren meer naar een populistische taal.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Degene met die het hardste roept van ik zorg dat jij dit krijgt. En mensen zijn vergeten om te kijken wat ze echt doen.
1: Ja.
0: Zie je het populisme ook terug in de fluxepolitiek? Vind je gemeentebelangen populistisch bijvoorbeeld? Ik noem maar even een Zijnstraat hoor. Of de VVD, of het kunnen ook andere partijen zijn.
1: Ja, dat vind ik moeilijk om dat te zeggen. Natuurlijk, gemeentebelangen zie je wel met de verkiezingen dat ze toch heel graag de eigen verkondigen als iemand die dicht bij de bevolking staat. Maar in feite, als je kijkt naar woningbouw, dan springen de tranen in je ogen. Want ze hebben wel, zit al 20 jaar geloof ik met de VVD hier de zaak uit te maken. Maar wat voor woningen hebben ze voor de starters gebruikt? Een hele hoop jongeren die zijn vlucht uitgegaan. En dat is natuurlijk heel erg jammer dat juist de mensen hier weggaan. Want waar zijn gans ook naartoe? Van zeggen van er moet meer ouderenzorg komen en mensen moeten het zelf meer oppakken, familieleden. Ja, dan moet je ze vooral 30 kilometer verderop sturen. Nee, dan moet je ze dicht bij huis hebben, dat ze binnen kunnen lopen. En dat zijn ook gevolgen ervan. En daar hoor je nooit. Maar ze doen net alsof ze wel goedkoop worden
2: kopen.
1: Maar als ze. En de SP is eigenlijk de enige partij die zegt van wij vinden €400.000 niet. Een woning voor starters.
0: Niet meer betaalbaar.
1: Dat is niet betaalbaar voor starters.
0: En er wordt veel te duur gebouwd.
1: Te duur. Ja, en dan denk ik ook van waar een wil is er weg. Als ze per se willen om goedkoop te bouwen, dan kan het. Ja, want dan maken ze de grondprijs maar goedkoper. Het is maar een project ontwikkelaar, is maar de opdracht om ook sociale woningen te bouwen.
0: En moet je het geld ergens vandaan halen? Je haalt het geld maar elders uit die begroting. Maar
1: of
0: je
1: uit de begroting, of je maakt de grondprijs goedkoper, kan ook. Hè?
2: Ja, precies.
1: Je kunt ook zeggen van ik hoef niet per se winst te maken op sociale woningbouw. Dan kunnen we goedkoper inleggen en dan zet dat er maar bovenop de files op Vught Noord.
0: Maar goed, sociale woningbouw, er moet op elke woning wel een ton bij. Dat is ook het eerlijke verhaal.
1: Dat geld
0: moet je dan elders uit de begroting halen. En dit moeten ze daar meer moeite voor doen.
1: En dan moet je maar kijken waar je dat totaal halen. Maar dan moet je niet het verhaal naar buiten houden van wij zijn juist net voor sociale woningbouw, want daar worden de minsten van gebouwd.
0: Ja. Vincentiëvereniging, wat doe je daarvoor op dit moment, Willem?
1: Ik ben daar bestuurslid. En ik doe een bestuurslid. Ik ben verantwoordelijk voor de hulppakketten. Dat is voedselvoorziening voor mensen die boven de voedselbank grens zitten. Of voor gezinnen die zeg maar een paar maanden tijdelijk hulp nodig hebben. En ik stuur de coaches aan van de inloopspreekuur. En de coaches die ook het huishoudboekje bij de mensen thuis op orde houden. Dat is waar ik verantwoord voor ben. Ik doe meer natuurlijk. Maar dat is wel.
2: Dat is jouw hoofdtaak.
1: Ja, dat zijn mijn
2: hoofdtaak. En de rest doe je er allemaal bij.
1: En de rest doe je erbij.
2: Ja, want jij bent altijd inzetbaar, hè?
1: Ook voor acties.
0: Je moet bellen en jij zegt ja.
1: Als het
0: een beetje uitkomt.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, en we doen de zomeractie en de kerstactie. En nou gaan we weer beginnen met de Sint-actie. Dus ja, maar er zijn meerdere die dat doen bij Vincent. Ja. Dat doe ik niet alleen.
0: En de seniorenbus doe je ook nog?
1: Seniorenbus doe ik ook, ja. Dus ik ben een paar jaar chauffeur bij de seniorenbus.
0: Ja.
1: En dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Maar zorg ervoor dat de mensen huis uit kunnen komen. Dat ze een keer naar een vriendin in Elfert kunnen.
2: Ja, precies.
1: Of dat ze een keer naar de winkels kunnen.
0: Ja.
1: Of een keer even naar de bos toe, dat we ze op de parade zetten. Ja. Maar je zorgt in ieder geval dat die mogelijkheid is. En ja, dat is wel een succes, want het aantal abonnees dat groeit nog steeds. En het is gewoon gezellig. Komt op.
2: Ook nog.
0: Je wordt contact tegen. Je praat altijd met mensen natuurlijk.
1: En dat is heel afwisselend. Want de ene is heel rustig en die zit op een gemak. En bij een ander, als hij de bus uitstapt, hebben we een hele levensverhaal gehoord.
0: En dan hoor je ook precies wat er speelt bij iemand waar hij mee zit, of weet ik wat. Ja.
1: Nee, het is altijd meer gewoon een gezelligheidspraatje.
0: Ja, precies. Ja.
1: En soms brengen mensen ook naar het ziekenhuis. En dan vraag je wel van wat is er. En één is er open en de ander niet. Maar dat is wel heel leuk om te doen.
2: Ja. Nou hoor jij natuurlijk heel veel van mensen, laat ik maar zeggen, die het of niet zo breed hebben, of moeilijk te been zijn. Eigenlijk hoor jij dingen uit de praktijk waar ze tegenaan lopen. Zou het nou niet gewoon heel normaal zijn als politieke partijen bij jullie langskwamen om te vragen waar is het probleem op dit moment in Vught?
1: Dat wordt niet gedaan.
2: Dat is
1: ik
2: toch
1: heb wel
2: raar.
1: Bij de SP, maar dat is natuurlijk logisch.
2: Ja, maar dat is logisch, ja.
1: Uitleg gegeven over over verzinsvereniging en ook over armoedebestrijding. En hoe mensen in armoede komen. Dus ook, het is heel vaak wordt er gezegd van dat die maar gaat werken en allerlei
2: vooroordelen
1: die er zijn. Maar mensen kunnen gewoon door bijvoorbeeld ziekte of door het wegvallen van het water. Overal kun je door in armoede komen. En dan proberen wij in ieder geval iemand te helpen. Want wat gebeurt als iemand in armoede zit? Ja, ik noem het altijd ballonnetjes om je hoofd. Dan gaat het helemaal vollopen. Dus je kunt helemaal niks meer kwijt. Want op een gegeven moment is een lekke band van fiets al een zorgpunt. En een huur betalen. En ook de schaamte die er is. Ook van als iemand in armoede komt en hij kan bijvoorbeeld de huur van huis niet meer betalen. Hoe gaat hij dat zijn omgeving vertellen? Mm-hmm. Alleen wat dat met iemand doet, hoeveel emotie dat iemand denkt. Ja. Ja, dat is echt verschrikkelijk.
0: Is er veel armoede in Vught?
1: Ja, toch wel behoorlijk, ja. Ik heb dan hulppakketten voor mensen die dan het tijdelijk hebben of boven de voedselbank zitten. Dat zag ik afgelopen teruglopen. Ik ging weer één keer terug van 45 naar ongeveer 30 gezinnen. Dat was heel goed. Er waren ook 12 gezinnen die ook helemaal uit de armoede zijn gekomen. Hè, want daar doen we het eigenlijk voor. Hè, dus dat die mensen de deur klinkt pakken.
2: De ondersteuning,
1: wel,
2: ja.
1: Willem, we zien elkaar wel in Vught, maar hier kom ik niet meer. Hè, dat is het mooiste wat er is. Maar je ziet nu weer echt een toename. En je ziet ook bij de voedselbanken toename. Hè, dus bij de voedselbank zitten regelmatig tegen de 70 gezinnen aan die wekelijks dus gewoon een eten
2: moeten
1: halen.
2: Heb jij enig idee hoe dat er komt? Willem, je hoort het. Wat wordt het duurder? De boodschappen worden duurder?
1: De boodschappen, absoluut. De boodschappen worden duurder. En wat een heel goed punt in Vught is, dat we hier ook vroegsignalering hebben.
2: Ja.
1: En dat betekent, als de woningstichting ziet van iemand betaalt zijn huur niet meer, dan moet je eigenlijk een signaaltje geven aan vroegsignalering. En die kan er oppakken. En wat ik zie heel veel nieuwe getrouwen. Ja, dus dan zeg ik van, ik zit 19 jaar geloof ik bij Vicentis, dus ik ken heel veel mensen. Maar ik zie gewoon nieuwe gezichten.
0: En wat doet vroegsignalering? Dat is?
1: Dat is een ambtenaar van de gemeente.
0: Een ambtenaar van de gemeente.
1: Ja, dat zijn jongens en mannen dan met name. En die krijgen signaaltjes van de huur wordt niet betaald. Dan kan hij contact met het gezin opnemen en gaan ze om 12
0: zitten. Dat gebeurt ook dit. Dat gebeurt wel.
1: Ja. En dat zie ik dus echt ook als heel positief.
0: Ja,
1: want dan ben je er heel vroeg bij. En hoe eerder je erbij bent, hoe snel je iemand eruit kunt halen. En hoe meer middelen dat er zijn. Want heel vaak is dat mensen wachten.
2: Die ook.

0: niet weten waar ze naartoe moeten.
1: Nee, ja, ja. Maar ook schaamte. Hè? Dat speelt ook mee. Ja. En ik heb het in de coronatijd gehad dat we elke maand een gezin in de problemen zaten dat er geen eten meer was. Dan zeg ik aan de kasten leeg, koelkast, schelden leeg, helemaal niks. En dan wachten ze helemaal op het einde.
0: Ja.
1: En dan ze met de rug tegen de muur aan zitten. En dan kom je.
2: Ja.
1: En ik heb het in de coronatijd gehad dat we elke maand een gezin in de problemen zaten dat er geen eten meer was. Dan zeg ik aan de kasten leeg, koelkast, schelden leeg, helemaal niks. En dan wachten ze helemaal op het einde.
0: Ja.
1: En dan ze met de rug tegen de muur aan zitten. En dan komen ze pas om hulp vragen. Maar dan ben je veel te laat. En wat wij dan doen is, we zorgen dan dat dezelfde dag eten is. Iemand van Wegwijs Plus komt erbij, want er moet gewoon een professional bij komen. En die gaat ermee aan de gang. En wij kunnen daarbij ondersteunen. Door voedsel te geven en eventueel als bijvoorbeeld witgoed defect is, dat we zorgen dat dat vervangen wordt en zo. Dus we hebben meerdere mogelijkheden om iemand te helpen.
2: Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wat een verhaal. Hartstikke goed werk natuurlijk. En dat wil je ook blijven doen, natuurlijk.
1: Ja, dat is heel mooi. Door de tijd is het een heel mooi verhaal. En dat is eigenlijk...
2: Daar is altijd tijd voor, ja.
1: Een vrouw uit Helvoort, en dat was 2 jaar geleden. Die was in de problemen gekomen. En die kwam bij mijn behulppakket. En bij hulppakket hebben we altijd tijd voor een sociaal praatje. Je wilt even met de mensen gewoon af en toe een babbeltje maken. En toen vertelde ze van... ik ben ellendig, kom er bijna nu uit. Ik heb een boek geschreven. Want de omgeving zei tegen mij, waarom maak jij geen kinderboek? En ze kan mooi tekenen en wat teksten maar schrijven. Dus dat heb ik gedaan en het is dan naar uitgeverij gegaan. Maar die wilde niet uitgeven. Ik heb wel gedrukt en zei van, als iemand komt, dan drukken wij hem. Ik denk, daar moet ik iets mee, hè. Ik denk, want zo iemand moet je een duwtje kunnen geven...
0: Ja,
1: dat er een positieve wending in krijgt. Dus ik heb s'avonds in de bestuursvergadering... ik zeg, ik wil boeken kopen. En we hebben gewoon een heel leuk bestuur... maar we hebben heel vaak discussies. En ja, daar hou ik wel van, hè, want daar hou je scherp. Maar hier was in één keer van, dit gaan we doen.
0: Okay.
1: En toen heb ik Stichting Leergeld gebeld... want daar hebben we ook heel veel samenwerking mee. Ik zeg, hoeveel kinderen in die leeftijdsklasse zijn er? Nou, ongeveer 90. Ik zeg, nou... Ik heb naar de uitgeverij 90 boeken besteld. Ik heb die mevrouw gebeld. En ik zeg tegen haar, ik heb een nieuwtje voor je. En wat zei ze? Ik zeg, ik ga een boek voor jou kopen. Ik zeg, ik ga 100 boeken kopen. Nou, en toen viel het even stil. Ze zei, oh, wat leuk, weet je niet. En nou, een kort gesprek had. En daar moest ze echt bij haar vallen. En op een gegeven moment kwam ze weer bij hulppakket. Zei ze van, ik heb mijn moeder gebeld. En we hebben een kwartier zitten huilen aan de telefoon. Zo mooi vond ze het. En toen heb ik haar meegenomen naar Leergeld toe. En ik heb gezegd, dan ga je jouw boeken die ga je uitdelen aan de intermediairs die naar de gezinnen gaan. We hebben nu een huisbezoek en die nemen meteen zijn boeken mee. En toen zag je haar groeien, hè. Want ze kon haar verhaal vertellen aan intermediairs. Wat ze heeft meegemaakt. Hoe ze dat boek heeft geschreven. En nou kon haar boek, die werd nou naar kinderen gebracht. Ja, en ja, dat vind ik ultiem. Dat zijn een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt. Ja, dat is geweldig.
0: Ja. Ja. Maar goed, dankjewel. Jij luistert niet alleen, maar je zorgt ook.
1: Ja. Luisteren is heel belangrijk.
0: Ja, maar doen ook.
1: Wordt niet altijd gedaan, maar dat is heel belangrijk. En proberen in te spelen op iemands...
0: Dankjewel voor je
2: verhaal. Je gaat er nog lang mee door, hopelijk, ja.
1: Ja, ik ben nog niet moe.
2: Nee. Dankjewel, Willem van der Pas. Dankjewel voor jouw mooie
1: verhaal. Bedankt.

0: Blijft een prachtige plaats, vind ik zelf tenminste. Message in the bottle van de police. In de Rode Rik ontmoeten vuchten naar elkaar voor een praatje, een maaltijd of een activiteit. Hoe staat de Rode Rik er eigenlijk voor sinds februari van dit jaar volledig op vrijwilligers draait? Aangeschoven is Sean Heesels, de voorzitter van de Rode Rik. Sean, fijn dat je er bent. Ja, hoe staan we ervoor? Nou, die vraag maar gewoon.
1: Ja, ik moet zeggen, wij vinden dat we er echt heel goed voor staan. We hebben inderdaad per 1 februari het beheer en de exploitatie van de Rode Rik overgenomen. En we zijn een bestuur, een stichting die opgericht is daarvoor. En we hebben onlangs zelf ook binnen het bestuur geëvolueerd. En we zijn echt allemaal enthousiast. Financieel draait het goed, want zodra dat niet... Eerst, nou ja, dan valt het ook niet goed. We hebben alle bestaande activiteiten voortgezet. En we hebben een aantal nieuwe activiteiten toegevoegd. En zeker in de maand september nu. Met de bedoeling om dat voort te zetten in de komende maanden. Gaan we met nog meer nieuwe activiteiten starten.
0: Ja, daar komen we nog even op terug zo meteen. Op die activiteiten, wat jullie allemaal doen. Even terug naar februari. Van 20 uur in de week had de beheer en expertise bij de woonstichting. Ja. Dat ging opeens weg. Ja. Waarom? Ook alweer? Kun je nog even uitleggen waarom dat nodig was?
1: Al jaren of 6-7 geleden heeft het Rijk besloten dat woonstichtingen zich alleen moeten gaan concentreren op hun kerntaak. Okay. En dat is bouwen, verhuren, renoveren van woningen. Daarnaast hebben ze natuurlijk wel een taak om in de leefbaarheid. Maar eigenlijk geen taak meer om ontmoetingscentra te exploiteren. Dus vandaar dat ze toen op zoek zijn gegaan naar mogelijke partners. Is niet gevonden. Toen is er een paar brainstormsessies geweest. En toen is uiteindelijk geconcludeerd van... goh, eigenlijk staat er een goede organisatie. 1000 bezoekers elke maand. 50 vrijwilligers. Wat er eigenlijk moet komen is gewoon een nieuw dak op het huis. En dat dak, dat zal een stichting moeten worden. Dus dat betekende dat we op zoek moesten gaan naar bestuursleden.
0: Ja, hoe moeilijk was dat?
1: Was niet moeilijk. Nee.
0: Hoe je makkelijk mensen in deze tijden makkelijk vrijwilligers vinden die zeiden, nou, dat ga je van doen.
1: Ja, het is gelukt. We hebben wel in de vrijwilligersbijeenkomst vorig jaar juni gezegd van, goh, wie wil er meedenken, meehelpen. Toen hebben ze twee vrijwilligers zich aangemeld. We hebben een hele goede penningmeester gevonden.
0: En wie is dat?
1: Erik Gerritsen. Ja. En ik kende Erik al lang vanuit een andere bestuurlijke functie, zeg maar. En Erik die zei ja. En die vindt het ook hartstikke leuk om te doen. En we hebben eigenlijk de eerste maanden voornamelijk de organisatie weer opgebouwd. Dat betekende dat we moesten een drank- en horecavergunning aanvragen. We moesten allerlei regels, verzekeringen, van alles... contracten afspreken met de gemeente, maar ook met de woonstichting. De energielevering, de vuilophaal.
0: Dat moesten ze allemaal gaan doen. Want dat mag eerst bij die woonstichting.
1: Ja, er was zeker in het begin toch wel iets meer werk dan we ingeschat hadden. Maar dat hoofdstuk is af. En nu vinden we het heel leuk om te gaan kijken van, goh, hoe kunnen we het nog drukker krijgen in de Rode Rik. En nog levendiger. He, want we willen gewoon echt een levendig ontmoetingspunt zijn in de wijk.
2: Nou, was het dat al, hè? Maar wat ik me nou afvraag, Sean, is de beheer en de exploitatie. Het draait natuurlijk altijd om geld. Hoe krijgen jullie het rond?
1: Nou, wij hebben uiteindelijk met de gemeente een tijdelijke subsidie gekregen voor 2 jaar extra. Om zelf wat meer inkomsten te kunnen gaan genereren.
0: Is dat voldoende voor jullie?
1: Is op dit moment echt voldoende, ja.
0: Hoeveel is dat? Mag je dat zeggen?
1: Ja, natuurlijk. Het is gewoon zijn openbare dingen. Dus we hebben gewoon tijdelijk €10.000 subsidie extra gehad. En we hebben wel de koffieprijs van 2/4 naar €1 gebracht. Frisdrank van €1 naar €2. En alcohol van €2 naar €3. We moeten ergens de huur betalen, de energielasten betalen, de schoonmaakkosten, de verzekeringen.
2: Ja, dat komt er allemaal op.
1: Alleen al. Ja. Dat is al best een fors bedrag.
0: En dat leidt niet tot minder mensen die binnenlopen?
1: Nee. Uiteindelijk heeft dat niet geleid tot minder mensen, zeg maar. Okay. Maar die prijzen waren ook al 13, 14 jaar hetzelfde. Dus je kon ook wel uitleggen, de koffieprijs. En ook uitleggen dat de exploitatie dat ook vraagt. De verwarming, de airco, alles moet ook betaald worden.
2: Met name dat, hè. En je huur, dat te wapen is de woningbouwstichting Coulant, of moeten die goede prijzen rekenen.
1: Ja, nee, de woningstichting is, daar hebben we ook uitgebreid mee gesproken. En u begrijpen het, vindt het ongelooflijk belangrijk, net als de gemeente, ook ongelooflijk belangrijk dat de Roderick doorgezet werd. En zij vragen nu een ingroeihuur. En we gaan eind van het jaar, begin volgend jaar weer kijken wat volgend jaar de huur zal moeten zijn.
2: En wat is ingroei met een laag bedrag beginnen? En afgesproken dat het ieder jaar stijgt.
1: Ja, afhankelijk. Wij hebben natuurlijk wel de opdracht om te zorgen dat we meer bezoekers krijgen en meer gaan verhuren. Want behalve dat we bezoekers hebben, verhuren we de Roderick ook aan diverse organisaties in Vught voor hun activiteit en voor hun vergaderingen. Dus wij, een van de opdrachten is ook wel om meer te gaan verhuren.
2: Ja. Ook feestjes?
1: Wij hebben ook ingesteld dat we de Roderick verhuren als huiskamer van de wijk. Dat betekent dat mensen uit de buurt, dus in de
0: Van Zonstraat zitten jullie, hè?
1: In Vught-Zuid, zeg maar. Ja. De ruimte kunnen huren voor een verjaardag of om met familie een reunie te doen. En daar is nu tot nu toe een aantal keren gebruik van gemaakt. Dus je kunt je voorstellen dat als je in een appartement woont, dat je toch graag je kinderen, je kleinkinderen wil uitnodigen.
2: Dat
1: je
2: 90
1: wordt of
2: 80
1: wordt, zeg je?
2: Dicht in de buurt.
1: In de buurt. En dan zorgen wij dat er vrijwilligers zijn. Zorgen dat ook dat de zaak allemaal goed loopt. En zo hebben wij een aantal keren het afgelopen half jaar.
0: Kun je het financieel kun je het doen?
1: Het verdienmodel ook in zitten. Precies. Om het uiteindelijk. We hebben ook heel veel gratis activiteiten.
2: Ja. Daar wilde ik ook naartoe.
0: Naar die activiteiten willen we inderdaad toe. Ja. Wat gaan jullie doen de komende tijd?
1: Naast, we hebben al koffieochtenden, we hebben handwerkochtenden, spelletjesmiddag die gratis is. We kunnen de dinsdagmiddag warm eten, de donderdagavond warm eten tegen een vriendelijke prijs, een gezonde maaltijd. We hebben de gezonde combinatie, dus eerst een uur bewegen en dan een 3-gangen lunch voor €4,50. Vrijwilligers maken het laag. Dus we bieden al veel. Maar we willen toch ook weer, weer andere groepen mensen. Want we merken het wel, activiteiten organiseren betekent dat je mensen daardoor achter hun voordeur vandaan krijgen. Mm. Daarmee ook eenzaamheid kunt voorkomen. Maar ook ontmoeting, contacten met elkaar, mensen aan elkaar bindt. Wij gaan vanaf september, de eerste lezing hebben we gehad nu, iedere maand op een vrijdagmiddag een lezing aanbieden. We hadden over het slavernijverleden vorige week in de lezing. En daar hadden we 26 bezoekers, dus daar waren we zeer tevreden over. Want het is toch een specialistisch onderwerp.
2: En daar betalen mensen entree voor?
1: Daar,
2: denk ik, hè?
1: Daar hebben ze inderdaad, betalen ze €3 entree, inclusief een kopje koffie en thee. Ja. Dus daar houden we de prijzen laag. Maar er zijn wel een aantal nieuwe activiteiten, zoals de Zondagmiddag Plus. Dat we iedere keer een live optreden hebben van een duo, een koor met populaire muziek, evergreens. En tot nu toe zijn daar tussen de 50 en de 75 bezoekers
2: zeker
1: gekomen.
2: Zeker in de weekenden. Dan
1: en zondagmiddag,
0: dat is zondagmiddag toch de momenten zijn waarop veel mensen wat contact willen hebben.
1: Ja, contact. Maar ook vinden ze het leuk om mee te zingen. Dan kunnen ze een kopje koffie, maar ze kunnen ook een glaasje pakken. Mm. En het is van 2 tot 4:30. Wij geven dan ook muzikanten het podium. En we geven ook wel een kleine vergoeding. En dat kunnen we dan ook betalen. En zo hebben we eigenlijk tot en met december volgeboekt weer. We hadden afgelopen zondag Bartolo uit Helvoort. Dus we hebben echt mensen uit Vught.
2: Gewoon uit de omgeving. Heb je een bepaalde groep mensen die de activiteiten nu bekijken? Of doe je dat als bestuur?
1: Veel activiteiten worden dus door vrijwilligers uitgevoerd. Maar echt nieuwe activiteiten
2: bedenken?
1: Zij bedenken een aantal zaken vaak. En ook initiatief komen van buurtbewoners. En die pakken wij nu op. Buurtbewoners die zeggen van goh, die lezing. Of buurtbewoners zeggen van goh, ik zou heel goed workshops kunnen geven over hoe veilig is ChatGPT, hoe moet ik dat aanpakken, maar hoe kan ik meer genieten van muziek. Nou, dat soort, dat podium gaan we geven. Zo gaan we ook vanaf september, heeft een van de buurtbewoners aangegeven van goh, ik ben een gediplomeerd meditatie- en mindfulness trainer. En zij gaat dat gratis doen. En toen hebben we ook gezegd van, goh, voor vrijwillig bij ons. En komende week starten we met mindfulness voor vrouwen. Maar ik moet helaas melden dat het al vol zit.
0: Dat is jammer. Ja,
2: ja, dat is jammer. Helemaal goed, ja, natuurlijk.
1: Maar dit is ook heel goed. Ja. Het was echt vanaf de publiciteit was het in 3-4 dagen tijd.
0: En op jullie website is het allemaal nog eens na te lezen natuurlijk. Het, vind je,
1: ja, staat het
0: allemaal. Kun je alles vinden.
1: We gaan ook 17 september een val-risicotest doen.
0: Ja.

0: En, ja.
1: En nog heel, heel veel meer. Maar de tijd, Jean. Het is een eeuwige dilemma bij een radio-uitzending. Ja. Dank je wel.
0: 26 september doen we mee met de Nationale Burendag. Dus de buurt kan komen proeven, ontmoeten en genieten van muziek. We hebben weer een duo die
1: nu gaat. Ja. Dank je wel voor jouw komst. Want Ludo gaat jou dadelijk uitdraaien als hij door blijft praten. En want dat is nou eenmaal radio in optima forma. Ludo deed de techniek, Ans zat naast mij. En Wilma van der Heijden die deed de koffie. Dank je wel. Een fijn weekend en tot volgende week.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen, ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Samieu en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Nou, is dat lang geleden? Is dat lang geleden?
6: Een week, Dick.
5: Ja, een week.
2: Dit is op Novo 3. Wat een weekend.

0: misschien heb jij al wel weer lekker getraind vanochtend. Lekker door de bossen gerend.
1: Weet ik niet, hoor.
0: Achter de 3 degrees aan.
2: Dit is Wat een Weekend.
0: Wellicht.
2: Buiten is het
1: 19 graden.
2: Binnen zit Marcel van den Heuvel.
1: Nee, ook dat nooit doen.
0: En het, als, me dan, als je dan de vraag stelt van wat is je dan afgelopen week opgevallen?
1: Dus ja, dat... Marcel, wat is er eigenlijk af? Eerst even wachten. Huh? Ja. Aflevering 268 zijn we bezig.
0: Ja.
1: Dus dat wou ik even zeggen voor de statistiek.
0: Maar je wou iets vragen.
1: September. Wat is jou afgelopen week opgevallen, Marcel?
0: Ja, dat mensen van hun verantwoordelijkheden weglopen.
1: Ja, ja. Vertel mij wel.
0: Ja, nee,
1: man, ik hoor de hele dag niet anders.
0: Gewoon pakken en met de borst vooruit.
1: Doen.
0: En ga ervoor staan, zou ik zeggen. En niet alleen maar lullen en niks doen, hè?
1: Ja. De gevolgen van de keuze die je maakt, of je ook nemen.
0: Zo.
1: He?
0: Die zou op tegeltje kunnen. Wel een lange, groot tegel. Trottoirtegel kan niet op. Goedemiddag allemaal, dames en heren. Dankjewel aan Blikveld weer voor 2 uur informatief en praktisch en intelligent ook. Alle interviews die zijn weer terug te luisteren aan het einde van de dag. Klik even op de app of op de link die je krijgt straks.
1: Aan het einde van... Dan kun je een beetje afschalen en ook de intelligentieniveau gaat een beetje lager. Dus daar kun je lekker wat over leunen.
0: Zo is
1: het. Gaan nadenken over het broodje van de week, broodje van de dag.
0: Wat voor uitzending denk jij dat het wordt vandaag?
1: Ik denk rommelig, want ik begin al rommelig.
0: Ja?
1: nee, weet ik niet gewoon.
0: Hoe komt dat dan?
1: Omdat je anders begint dan dat je normaal begint.
0: Echt waar?
1: Ja, want waar is de tune, begintune van André van Duin?
0: Begintune van Duin, net gewoon mee begonnen, een week dik.
1: Oh ja?
0: Jazeker, kijk.
1: Hey. Oh, was ik even koffie aan het halen, denk ik.
0: Ja, dames en heren.
1: Het begint rommelig. Het begint rommelig.
0: En zal ik het maar verklappen dan?
1: Vertel.
0: Ik heb drie speculaasjes bij de koffie gepakt.
1: Drie wafeltjes erbij gezet.
0: Ja, dat zit een rot tijd, hè. Dat, ga je nou eten van tevoren of doe je dat tijdens de uitzending neem je wel eens een broodje mee, maar dat ben ik niet vergeten natuurlijk.
1: Ik heb ook een ontzettend lekker broodje wat budgetgericht is.
0: Ja?
1: Ja.
0: Broodje van de week straks na de eerste 2 platen en voor de verder rest. Ah, we kletsen daar ook wel lekker bij.
1: Lekker, jong.
0: Dus klap hem maar op, dan kunnen we van start. Ja.
2: Zet hem maar harder. Dit is Wat een Weekend. Nu op Novo 3.

0: Sardou maakt in 2024 een einde aan zijn carrière.
1: Oh, moet ik wel achter zetten.
0: Hij is met pensioen. Oh. Hij heeft een grote afscheidstournee gehouden. 79 jaar maar liefst.
2: Was dit van de rubriek Blow That Horn?
0: Nee, zeker niet. Die krijgen we dadelijk.
2: Zo, die partij geblazen hier.
0: Lekker toch?
2: Ja.
0: Heerlijk. Weet je waar ik ook zin in heb? Nou.
2: Een broodje ei met tomatensalsa.
0: Oh, lekker man. Nou, ja. mag je nou thuis denken van, wat zullen we eens doen?
2: Ei, want we zijn zo blij. Want voor lunch eten wij dit broodje met ei. De zelfgemaakte tomatensalsa mag daarbij niet ontbreken.
0: Hey. Lekker.
2: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
2: Laten we even kijken. Laten we aan de slag. Nou, wat zullen we doen met de oven? Voorverwarmen op 220.
0: 220, ja.
2: Yes. Snijd de knoflook fijn. Meng de olie met knoflook en de peper. Ja. En snijd de broodjes open en besmeer de zijkanten met de knoflookolie. Mm-hmm. Bak circa 8 minuten in de oven af. Die broodjes dan, hè?
0: Ja, ik snap hem.
2: En kook ondertussen de eieren half zacht. Moeilijk, hè? Hoeveel minuten jij daar
0: vind ik dat koken? Of een, ik heb geen eiwekkertje. Ik doe het altijd een beetje op de gok.
2: Ja. Dat gaat wel eens van.
0: Ja, dat gaat wel eens van.
2: Maar wij hebben zo'n ouderwetse eierkoker.
0: Werkt dat goed,
2: precies. Ja. Maar nu kocht een wat luxere, maar deze is veel te ingewikkeld, jong.
0: Okay.
2: Die ouderwetse was beter, maar die ging kapot. Ja. Maar goed.
0: Ja, okay. Half, hè? Dus.
2: Half zacht.
0: Ja, half zacht, ja.
2: Snijd de tomaat in kleine blokjes van circa 0,5 centimeter. Ook maar lastig, als het te nat is. Snijd de selderij fijn. Meng de tomaat met de selderij, azijn en de peper. En verdeel de tomatensalsa over de broodjes. Snijd de eieren in partjes en verdeel eroverheen. Breng op smaak met eventueel peper en eventueel zout. Nou, dat was het.
0: Lekker.
2: Wat vond je van dit recept?
0: Ik denk dat ik hem... kan ik hem ergens nalezen?
2: Hij is echt heel makkelijk en heel lekker.
0: Ergens...
2: Ben ik gewoon bij de Albert Heijn.
0: Oh, de website van Albert Heijn.
2: Aha.nl. Broodje met ei.
0: Ja? Nou, lekker man. Ik hoop dat je de mensen thuis geïnspireerd hebt.
2: Ja, was niet duur en toch lekker.
0: Nou, heb misschien altijd wel in huis.
2: Ja, even met de persoonlijke touch.
0: Ja, dat was het zeker. Ik voelde de touch.
2: Yes.
0: Lekker man. Nou, dankjewel de Blijkert.
2: Nou, dan kunnen we weer met z'n af.
0: Dankjewel, jongen. Muziek is ook lekker uit de jaren 80. Daar houden wij van. Daar zijn wij jongens van, zeg maar. Hè. Hier is Breakout, Swing Out Sister.

0: weekend. Net bijvoorbeeld Michel Sardou, zo'n klassieker. Ook klassieker gesproken. Dit is ook een heerlijke klassieker, hè? Och, ik zie jou helemaal op het puntje van je stoel zitten.
1: Toen wij nog baby's waren.
0: Nou. Ik was eigenlijk op zoek naar die andere. Piece of the Action. Maar het werd Isn't It Time van...
1: Mooi, die Piece of the Action.
0: De baby's. Had ik eigenlijk net aan het begin van de show te vragen aan jou, Gerard. Hoe was jouw weekie?
1: Ja, nou, is fijn dat je het vraagt.
0: Was mijn weekie?
1: Nou ja, wat in ieder geval opvallend was, is dat ik afgelopen week voor het eerst mijn regenjas weer voor de dag moest halen. Na een hele lange periode van droogte.
0: Ja, het heeft geregend.
1: Nou, ik heb het geweten. Ik kan net zo goed geen jas aan kunnen trekken, want dat was helemaal kapot. Helemaal, als je een tijdje jas, ik denk dat ik hem nat heb opgevouwen.
0: Oh.
1: En dan wordt het een beetje aan de binnenkant niet goed, dus ik was gewoon zijn. Dus ik heb maar nieuw moeten bestellen.
0: Oh, zo.
1: En nog iets anders. Ja, ik
0: was een beetje verpulverd.
1: Ja. Ik heb deze week gecollecteerd. Heb je wel eens gecollecteerd?
0: Ja, ik heb zeker wel eens.
1: Ik heb elke week, elk jaar voor het Spierfonds. Spieren voor spieren.
0: Ja.
1: Dat vind ik een hele goede actie. En zeker als fysio.
0: Ja.
1: Toch wel grappig dat mensen bijna geen klein geld hebben. En toch de moeite nemen om ergens te zijn. Dan hoor je ze naar boven en van naar binnen. En dan deurtje open, deurtje dicht. Iedereen is vriendelijk, moet ik wel zeggen. En als je dan, ik heb niet veel, maar ik zei als mijn rammeltje, gooit maar in, hoppakee.
0: En welke wijk had je dan?
1: Ja, bij mij in de straat, daar ben ik om. En weet je, ook een beetje, ik zeg het gewoon op de radio, mensen van 4 deuren verder, denk ik, oh.
0: Van?
1: Van 4 deuren verder, 5.
0: Ja.
1: Oh, woon jij hier? Oh, oké. Okay.
0: Oh, die je niet eens kent?
1: Nee.
0: Joh.
1: Ja.
0: Jullie hebben altijd een buurtbarbecue voor
1: het veld. Ja, maar dus, ja, die ook, maar die komen dan niet altijd.
0: Oh, die komen niet altijd.
1: En een beetje... ik zeg het gewoon op de radio. Mensen van 4 deuren verder, denk ik, oh.
0: Van?
1: Van 4 deuren verder, 5.
0: Ja.
1: Oh, woon jij hier? Oh, oké. Okay.
0: Oh, die je niet eens kent?
1: Nee.
0: Joh.
1: Ja.
0: Jullie hebben altijd een buurtbarbecue voor
1: ja,
0: het veld.
1: Ja, maar dus, ja, die ook. Maar die komen dan niet altijd.
0: Oh, die komen niet altijd.
1: En om de hoek, Frans Assa, die kennen ze wel allemaal. Maar dan kom ik daar vaak in en uitstap. Maar...
0: Ja, ik had trouwens ook een man, ook van Spierfonds, stond ook aan de deur. Geld, kleingeld, even denk, kleingeld, heb ik nou eigenlijk klein.
1: Je kunt hem ook...
0: En toen zag ik die QR-code, ja. Dus ik scan ik wel even iets. Maar die slimmerikken, als je daar dan in... €5, hè, gewoon standaard,
1: ja,
0: staat dan gewoon €5. Dus.
1: Oh, ja, dat weet ik niet, want er heeft bij mij niemand geQR-coded.
0: Oh, echt niet?
1: Nee, iedereen had kleingeld.
0: Joe.
1: Ja,
0: okay.
1: Dus ik zei, je mag ook met code. En bij mensen die niet open deden, sommige mensen, ook leuk, je ziet gewoon dat ze thuis zijn. Doe gewoon niet open, hè. Okay. Dan hou ik soms die bus achter mijn rug.
0: Weet je wat ik altijd zo leuk vond? Ja. Nou.
1: Ja.
0: Hallo! Voetje tussen de deur.
1: Ja, ik heb je toch beet.
0: Ja.
1: Heeft u iets over een spierfonds, mevrouw, meneer?
0: En dan was de eerste vraag, meneer of mevrouw, heeft u zichzelf al gevonden? Dus je overgetuigd die dan die eerste vraag, zo'n uitdagende vraag, die nee, geen antwoord geven. Geen antwoord geven.
1: Nee, ik heb gewoon meteen die collectebus in de neus geduwd.
0: Dat wil ik nog even zeggen. Tot slot, wat mij altijd opvalt dat bij het collecteren dan, is dan gaat die deur open en je valt in één klap letterlijk en figuurlijk in het leven van iemand.
1: Ja,
0: hè? Want je hoort dan ineens een hoop herrie en iemand van de trap komen, dan roept iemand, het eten staat op.
1: En wat ze aan hebben, is ook grappig.
0: Oh, ja.
1: Nog of beter. Welke schoenen, of geen schoenen, of blote voeten. Dat is echt zo grappig. Ja, het is echt heel leuk.
0: Ach ja, nou, we hebben twee gehad dan even. Nou, we gaan naar de blaasplaatsen van deze week. En wie zal er blazen deze keer? Nou, ik heb een mooi verhaaltje weer.
1: Oh, blaas hem op, laat me het vertellen maar.
0: We gaan Nederlandse blazen, zeg maar. Mm-hmm. Een blazer van Nederlandse bodem.
1: Ja.
0: En deze meneer de trompetter hebben we nog niet gehad.
1: Nee?
0: Raad eens wie het is, deze meneer de trompetter.
1: Miles Davis.
0: Nee. Een van de bekendste Nederlandse luisterliedjes is het. Geschreven door Lennart Nijg. Gezongen door Boudewijn de Groot. Ja, en het liedje die vertelt iets over een historisch aandoend, maar geromantiseerd verhaal over een trompetter in het leger.
1: Oh, van de prins.
0: Van Oranje.
1: Hij marcheerde van Helden tot de Bril.
0: Tijdens de 80-jarige oorlog.
1: Kijk.
0: Hij was die Jan Klaassen dus, een uitstekende trompetter in het leger.
1: Ja.
0: Maar hij heeft een grote hekel aan oorlog en hij weigerde dus te vechten.
1: Mm-hmm.
0: In plaats van de aanval te blazen, kiest Jan ervoor om te deserteren. En hij trekt met zijn trompet dus en een meisje om muziek te maken.
1: Mm-hmm.
0: De echte Jan Klaassen leefde natuurlijk in de 17e eeuw, was geen trompetter. Hè? Maar dat was Katrijn, samen met Katrijn was dat natuurlijk een poppentheater.
1: Ja.
0: Maar de verborgen boodschap van Lennart Nijg in het lied... Was een soort subtiel protestlied tegen de oorlog. Toen was het de context van de Vietnamoorlog. Waarin de hoofdpersoon juist voor liefde en muziek in plaats van voor geweld kiest. Mooi is dat toch?
1: Een beetje Love Is All van Roger Glover.
0: Ja, gaat het ook over?
1: Ja, Love Is All, Love Is All.
0: Oh, dat is een kikker. Ja. Zo, wat een sprong, man.
1: Het is een kikker, maar...
0: Kwaak.
1: Hij zegt het dan in de vorm van een kikker, maar hij is in de vorm van Jan Klaas en Katrijn.
0: Ja, precies. Maar wat heeft die kikker nou met de oorlog te maken?
1: Ja, ook, dat is ook van in de Vietnamoorlog, dat het ook het vrede voor vrede is.
0: Kikker?
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik dan weer niet.
1: Hetzelfde thema.
0: Nou, wij gaan de versie van Rob de Nijs draaien uit
1: 1973.
0: En als jij dan afvraagt van wie is dan die blazer?
1: Ja, wie is die blazer?
0: In het liedje Jan Klaassen was trompetter. Het was Jan eigenlijk
1: blazer,
0: een studioband.
1: Hmm. Ja.
0: Naamloos, maar onder leiding van
1: Fagan.
0: Orkestleider en arrangeur Bert Page.
1: Oh.
0: Of Paghi. Paghi?
1: Ja.
0: Dat zal best wel, denk ik.
1: Paghi.
0: Albert Lepage. Nou, laten we maar gewoon gaan doen, toch?
1: Nou, let op.
0: Ik ben uitgeluld. We kunnen gaan blazen, mensen. Even kijken. Ja. Komt-ie aan, hoor.

0: wel eens wakker in je bed? Kun je goed slapen?
1: Jo, nee.
0: Hoe komt dat dan?
1: Ja, als jij het wist.
0: Ja, weet
1: ik echt niet. Ik slaap nooit door.
0: Nee?
1: Gewoon
0: niet.
1: Wel één of twee keer wakker.
0: Ja, ik moet ook wel eens s'nachts natuurlijk eruit om te plassen, zeg maar.
1: Nee, dat hoef ik niet. Ik ga eruit omdat ik dan onrustig ben of wakker ben.
0: Ja.
1: Dus ik hoef eigenlijk niet.
0: Onrustig been? Of?
1: Ja, ook. Onrustig benen, pijn in mijn rug, niet slapen, wakker. Er was last van mijn huid ook wel eens. Nou, dat soort dingen. Maar goed.
0: Gaan we het nou niet over hebben dan. Maar de oppositie hadden ze in ieder geval een padje van gemaakt. Slapeloze nachten.
1: Dat heb ik ook wel eens gehad, maar die tijd is wel voorbij, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Dat ik van de ellende slapeloze nacht heb.
0: Oh, ja. Nou, nee, dat niet.
1: Nee,
0: nou, het is bijna kwart voor één. Tenminste, we gaan die richting op dadelijk het plaat van André van Duin. Volgt u nog van alles. Vugts nieuws. Wat is er allemaal gebeurd in Vught? De afgelopen week heb ik ook weer even voor jou op een rijtje gezet.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook cabarettenkatet. Het is weer zaterdag. Zaterdag.
1: Het is, ja, Rolsteven-Burgdag weer. Hè?
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: We hebben Rob Schepers, ja, daar zijn we mee gestopt, hoor.
1: Ja, ja, nou, ja, Rob is met ons gestopt, hè? Hij was te duur. Ja, net een beetje Fleming, een beetje van die Fleming-neigingen had, kreeg hij.
0: Weet je nog dat hij jou toen een hele audio bestuurde toen je 60 werd?
1: 60 werd, ja.
0: Dat kan nou niet meer, hè?
1: Nee, maar Rob. Kan niet meer. Hij is te beroemd.
0: Nou heeft hij management als je hem belt en credit de manager van Rob Schepers aan de telefoon. Met de manager van Rob Schepers.
1: Het is wel zo dat sinds dat wij hem een beetje gepromoot hebben, dat hij wel beroemd geworden is.
0: Zo, echt, hè? Ja, dat hebben we vaker.
1: Gaan we nou met Roel Stevenburg doen? Let op.
0: Ja, ja.
1: Is dat. Maar Roel, die vertelt een verhaal over wat wij allemaal wel eens meemaken.
0: Wat dan?
1: Als je een kater hebt gehad.
2: Oh. Het volgende liedje gaat over als je heel veel gedronken hebt, maar dan de dag erna. Oh nee. Ik lig te zweten in mijn bed en voel me verre van oké. Oh nee. Die laatste 32 bier waren toch geen goed idee. Oh nee. Wat nu nog in mijn maag zit, ligt straks in de wc. Oh nee. Ik hoop maar dat het gisteren leuk was, want ik heb echt geen idee. Mijn geheugen van vannacht komt nu toch langzaamaan weer terug. Ik whatsappte al mijn exen met de tekst, ik wil je terug. Oh nee. Stak ik gisteren nou een wortel in die chick haar décolleté? Oh nee. Zong ik een liedje op de bar terwijl ik mijn onderbroek uitdeed? Oh nee. Ik kan vanaf nu dan weer op zoek gaan naar een volgend stamcafé. Het lijkt alsof ik in de zon kijk, ook al zit ik binnen met mijn Ray-Ban op. Maar als ik mijn lichaam inspecteer, valt me nog iets anders op. Oh nee. Had ik eerst geen tatoeages en nu heb ik er plots twee. Oh nee. En mijn vriendin die heet geen Shirley. En zeker geen André, oh nee. Straks vind ik in mijn opbergkast ook nog een dode prostituee. Ik grijp naar mijn telefoon, bekijk de foto's van vannacht. Maar wat ik daar mezelf zie doen, dat had ik toch niet echt verwacht. Oh nee. Ik dacht dat ik niet op mannen viel, maar wat ik hier doe is best gay. Oh nee. Ik dacht ook dat zoiets pijn deed, maar zo te zien valt het wel mee. Ik drinken, dan vergeet ik hopelijk weer wat er gisteren gebeurd is. En dan voel ik me wel weer oké.
3: Ja, dames en heren, is het nu zover. Er mag gedanst worden.

0: Lekker toch, als weer lekker gedanst kan worden. Hè?
1: Van een lekkere zwijmelke discoplaat.
0: Ik vind het altijd zo fijn als er lekker gedanst kan worden. Dan kan er die stoel aan de kant en dan kan er weer lekker gedanst worden. Toch?
1: Er kan weer gedanst worden.
0: Ja. Hey. Over dansen gesproken.
1: Ja.
0: Als ik aan André van Duin denk en aan dansen... dan moet ik denken aan ik wil met jou wel dansen om voor te doen zozeer. Ik heb wel een kooi voor. Ja. De samba ballen, samba. Ja. Samba. Ja. De dans, hè, de samba. Ja. Die nog meer dansen hebben. Dat is met een tango, volgens mij ook. Tango.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Moet je ook alweer tango? Okay. Daar hebben we het nou niet over, want nee. We gaan naar de actualiteit.
1: Nou ja, ik zou zeggen, de temperatuur gaat dalen, hè?
0: Zo.
1: Niet heel erg, maar een klein beetje dalen is toch wel aan de orde.
0: Ik had het van de week alweer een beetje. Jij met die regen.
1: Ja.
0: Ik had het ook wel een beetje meer met de kou. Dat ik dacht van, oh ja, zo was dat.
1: De aankomende week, nou ja, langzaam daalt het nou weer van 12 naar 12 en 18 graden. Volgende week woensdag 12, 18, ben 60% kans op regen. Dus het wordt een beetje herfstachtig wordt het. Snap je? Nou ja, goed. André van Duin heeft daar natuurlijk weer een liedje op gemaakt.
0: Het zal niet waar zijn.
1: Zeker weten.
2: En uit gaat de radio in het hele land.
3: Denk je?
2: Ja, je denkt dan niet dat iemand thuis zegt, zet hem eens harder, daar heb je die oem.
1: Het zijn koukleumers aan dit. Dat is ook.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermassen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op Van A naar Beter. Bel.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught genieten van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoesgroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Dit is op Novo 3. Wat een weekend.

0: Eigenlijk een dilemma waar ik dagelijks mee te maken heb.
1: No.
0: Yes. No.
1: Kun je nee zeggen?
0: Ben je een twijfelaar of nee. Moeilijk om ja of nee te zeggen?
1: Nee.
0: Geen enkele moeite mee?
1: Nee.
0: Ook niet tegen Destiny's Child?
1: Nee. Ja.
0: No. Welkom bij het tweede uur. Wat een weekend. No voor de luister naar Marcel en Gerrit zijn bij jou tot twee uur vanmiddag. Met dadelijk, of eigenlijk... Het duurt niet heel lang meer, het Vughtse nieuws.
1: Nee, nu al.
0: Heet van de pers.
1: Open Monumentendag Vught.
0: Oh, dat is vandaag toch?
1: Morgen ook.
0: Oh, morgen.
1: Vandaag en morgen.
0: Of is het een weekend?
1: Park Vught, Park Voorburg onder andere.
0: Je had het over een dag, dus het is een weekend.
1: Ja, morgen. Zondag 13 september is morgen toch?
0: Ja, nee, maar ik dacht, die zei ook vandaag.
1: Ja, jongen, dan zijn die monumenten er ook, alleen zijn ze niet open.
0: Oh, dat is waar.
1: Dus nou, Open Monumentendag is morgen.
0: Dat is al jaren natuurlijk, ja.
1: En dit jaar, ook in Park Voorburg, zijn weer... Volop om monumenten te bezichtigen.
0: Ja.
1: Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Dat is het thema. Park Voorburg heeft daar de komende terrein ongeveer woningen in de toekomst. Mm-hmm. Op Voorburg. Maar dan moet je wel de huidige charme van het huidige omgeving proberen te behouden. Mm-hmm. Ja, en er zit ook nog een belangrijke zorgfunctie op. Zondag, dus morgen, 13 september, start elke half uur, elk uur, van 11 tot 3, een excursie over het terrein. Vrijwilligers die het terrein en de historie goed kennen, rijden graag rond. Ook zijn de plannen voor woningbouw in de toekomst te bekijken. Wordt er vanuit de gemeente projectontwikkelaar informatie gegeven over die nieuwe woningen. Bent u benieuwd? Kom dan zeker kijken.
0: Moeite waard.
1: Toch?
0: Ja. Het is trouwens ook de week van lezen en schrijven, wist je dat?
1: Dat is wel hard nodig, hè?
0: 8 tot en met 15 september staat Vught in het teken van de week van lezen en schrijven. Ja, niet alleen Vught. Schrijf hem op je buik. Nee, de laaggeletterdheid. Mooi woord vind ik trouwens.
1: Ja, om dat te kunnen voorlezen moet je wel een beetje geletterd zijn.
0: Laaggeletterdheid. Ja. Dus, driemaal woordwaarde. Laag, dubbel G met een D. Heid, korte I. Laaggeletterdheid. Het is in de gemeente Vught niet alleen niet best, maar ja, landelijk is het natuurlijk gewoon...
1: Ruk.
0: Dramatisch. Ja, het is echt... De cijfers liegen er niet om. Nou, er wordt extra aandacht gevraagd voor het erkennen en verminderen van de laaggeletterdheid. Tot 15 september staat Vught dus in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Je kunt naar de piep, vind je allerlei informatie daarover. Lees je nog alles voor trouwens, ja?
1: Net nog.
0: Nee, nog niet, hè? Oh, net nog.
1: Ik lees wel eens voor,
0: ja. Ja,
1: ja. Ja, over die open monumentendag.
0: Nee, voor kindjes, voor kinderen.
1: Nee,
0: boekjes
1: maar jij
0: voorlezen.
1: Wel. Jij wel, hè?
0: Ja, ik ben weer in de
1: boekenlarij.
0: In de
1: opa.
0: In de boekenlarij. Maar dat is wel goed dat je nog even iets voorleest.
1: Ja, ik lees ook wel eens uit de krant voor. Daar zit mijn vrouw tegenover mijn nek. Dat is een leuk artikel. Lees eens voor. Ja, dan lees ik daarvoor, hè. Maar er stond van de week trouwens op internet. Maar dan hoor ik dan zo'n ding. Een blonde politica uit Volendam, die vond dat het lezen en schrijven voor ik wel wat minder was.
0: Oh.
1: Die had opgeschreven lezen en schrijven. Nee, dan heb jij nog een lange weg te gaan, vrouwke.
0: Ja, precies. Nou, laten wij dan een mooie combinatie maken van Franstalig en Nederlandstalig.
1: Oh, oui.
0: En daarvoor hebben we Valie uitgenodigd, samen met Dickie Dex.
1: Oh, lekker.
0: Die kan prachtig mooi dichterlijk zingen. La vie est belle. Nou, daar sluiten we ons bij aan, toch?
1: Zeker.
2: Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend.

Maar opvallen op een vrouw, niet helemaal hond. Dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze dansen in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

0: Afgelopen dagen zagen we al die beelden weer terug op televisie, wat er gebeurde op 9-11, 25 jaar geleden gisteren. En waar was jij, Gerard?
1: Ik zat in de praktijk en ik weet precies welke patiënt ik behandelde.
0: Ja.
1: En toen hoorden wij het, omdat mijn toenmalige vrouw mij belde. Mm-hmm. Oh, wat ik nou op de televisie zie, is echt heel heftig. Het is minstens 3 uur.
0: Ja.
1: Dus, nou dat.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ik zat in de praktijk in Gils.
0: Ik was in Veghel, mijn reclamebureau wat toen werkte. Ik weet nog precies waar ik liep zelfs. Nou, bij zo'n, hadden zo'n kamer waar alle accountmanagers en zo zaten. Ja. Daar liep ik. En er stond een televisie aan. En ongelooflijk eigenlijk.
1: Dat is om 3 uur, hè?
0: Weet je wat eigenlijk best opmerkelijk is? Ik lees hier dat er in totaal ongeveer 3000 slachtoffers waren.
1: Mm-hmm.
0: 2700 ongeveer in New York. Maar jaren daarna eigenlijk zijn er nog ruim 9000 hulpverleners en overlevenden overleden aan ziekten. Die direct verband houden dus met het puin en de giftige stoffen.
1: Ja?
0: Te rampplekken.
1: Oh.
0: Dat is 3 keer zoveel als op de dag zelf.
1: Maar Amerika heeft de vergelding gedaan. Ik geloof dat er wel 10 keer zoveel slachtoffers in Iran, Irak, Afghanistan en zo zijn. Naar aanleiding van die 9-11.
0: Ja.
1: Dus vergelding, andere kant heen.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ongelooflijk.
1: De helft allemaal. Weet je wat ik het allerergste vind van dat, hè, wat me bijblijft?
0: Mm-hmm.
1: Zo'n man die ondersteboven, die springt naar beneden. En die zit eigenlijk als het ware ondersteboven op een stoel. Zo gaat hij naar beneden, zijn hoofd naar beneden. Die springt gewoon. Denkt, ja, de dood of de gladiolen, maar ik ga je gaan. Laat me niet verbranden. Wat zo'n heftig gezicht.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Ja, ik hoorde van de week op tv. Dat is een man die al zijn leven lang werkt in de security, hè? In onderzoek naar terrorisme. En Trump heeft één vriend ontslagen.
1: Ja.
0: Echt, hij heeft er honderden gewoon de laan uitgestuurd omdat hij wilde bezuinigen. Ongelooflijk, hè? Nou, pak jij je computer er maar bij, want wij gaan hier iets anders doen wat veel belangrijker is.
1: We gaan het over de top 40 hebben. Nou, daar gaan we.
0: Probeer hem maar eens te kraken.
1: Kijken welk nummertje er nou weer uitrolt.
0: Ja. Soms zijn ze wel leuk.
1: Nou, vorige week niet.
0: Soms, hè?
1: Vorige week niet, maar deze week. Ja, ik weet niet, we zullen zien.
0: Kun je iets zien?
1: Ja. 29.
0: 29.
1: Weet je, dat belooft er niet wat goed. Hoge stijging. Oh. Een Frans nummer.
0: Alweer.
1: Pile, pile.
0: Is Frans er ook?
1: Ik kom dadelijk. Mauvais go. Ja, ja. Ik ga verpielen.
0: Ik ga verpielen.
1: Ja.
0: Ik piel de hele dag.
1: Ja, dus even. Pile, pile.
0: Is Frans er ook?
1: Ik kom dadelijk. Mauvais go. Ja, ja. Ik ga verpielen.
0: Ik ga verpielen.
1: Ja.
0: Ik piel de hele dag.
1: Ja, dus even.

0: zag jou kijken.
1: Het is wel een beetje overleven dit jaar.
0: I Want You To Want Me is een grote hit van Citric. Ik heb ook nog leuke herinneringen van deze plaat.
1: Je moet overleven, het is wel een goedkope truc om dit vol te krijgen.
0: Ja, mooi bedacht. Ja, van de LP Live at Budokan hoorde je Surrender.
2: Sample.
0: Van Citric.
2: Een sample.
0: En dan hoor je hem ineens weer, hè? Zo, lang geleden. Leuk. We gaan van links naar rechts, maatje.
1: Nou, van boven naar onder.
0: Op zijn kantje.
1: Yeah. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.
0: We gaan naar de sample. En ik heb me een mooie.
1: Ik hoor het, ja. Jij zei, je bent al heel tijd over bezig.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, jongen, komt een mooie dag, moet een mooie dag. Oh, is het mooi.
0: Ik heb ook al een klein beetje in het draaiboek gekeken natuurlijk. En onze wegen kruisen elkaar met deze twee laatste rubrieken.
1: Ja, ik moet even de lijst uitleggen.
0: Ja,
1: even uitleggen. Ik maak het draaiboek. Er zijn twee rubrieken die Marcel doet. Dus Rempel, Simple en Blow That Horn. Mm-hmm. En ja, daar weet ik dus niks van. Dus die doet hij gewoon. En de rest vul ik allemaal in. Bijna alles van zijn natuurlijk ook. Maar goed.
0: En dan komt hij met de Sidekick single. En dan denk ik, hey, die heb ik ook in mijn sample zitten.
1: Ja.
0: En daar is een reden voor. Want ik schrok mijn eigen helemaal wezenloos afgelopen week op de wc.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens.
0: Ik zat te Facebooken.
1: Ja.
0: Op de doe ik altijd even te playen.
1: Ja.
0: En in één klap zie ik in mijn tijdlijn... Stevie Wonder komt naar Nederland.
1: Ja.
0: Stevie Wonder.
1: Nee, ik had
0: fucking Master Blaster Stevie Wonder komt.
1: Ik had precies hetzelfde. Ik zat niet op de wc, man.
0: Zo. Ik zoek het. Wanneer dan? Hij komt in Londen. Hij maakt een soort Europese tour van een maandje, geloof ik.
1: Dan denk je, hij komt volgend jaar ergens een keer, hè?
0: Ergens volgend jaar, precies.
1: Ja.
0: 28 oktober, ik denk
1: 2026.
0: Ik dacht 27.
1: Ja,
0: gewoon over een maandje van anderhalf staat Stevie Wonder in de Ziggo Dome.
1: Zeker.
0: Maar goed, ik kan dan niet.
1: Ja, en ik denk, we krijgen toch geen kaartjes, dus ik probeer het niet eens.
0: Dus krijg ik een appje van mijn dochter. Pap, we hebben kaartjes voor de Golden Circle.
1: Wat? Wat? Hoe kan dat?
0: Keiloes. Man. Het hoort in het rijtje van Prince, Michael Jackson. Madonna, Stevie Wonder staat er eigenlijk nog boven.
1: Staat er boven?
0: Sir Duke zelf. En, ongelooflijk.
1: Nou, maar je moet ook uitleggen wat hij dan komt doen.
0: Wat komt hij doen?
1: Nou, hij komt Songs of the Key of Life, die LP, die bestaat 50 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Die komt hij gewoon integraal, gewoon live, helemaal spelen.
0: Integraal,
1: van achter.
0: Ja.
1: Gewoon pats. Hij begint met... Doem, doem, doem, doem, doem, doem. Wat was ook weer het eerste nummer?
0: Gaat hij hem gewoon helemaal spelen?
1: Hij gaat hem helemaal spelen. Dat is nou juist het bijzondere aan.
0: Maar speelt...
1: Ja, daar val je van stil.
0: Oh, hij speelt toch ook nog andere nummers,
1: nee,
0: denk ik?
1: Hij zong The Key of Life helemaal.
0: Echt hoor?
1: Ja. Dus, begint hij met... Love is... Love in need of love today. Daar begint hij mee.
0: Oké. Okay. Nou, zullen we gaan naar de sample gaan? Want interessante informatie en leuk. Maar ook mooi betrekking tot jouw Sidekick single straks.
1: Ja.
0: En dan heb ik het eigenlijk al verklapt. Ik ben terug in de tijd gegaan.
1: Dat kan ook bijna niet anders, hè?
0: Ja. En je kent wel deze plaat, hè?
3: Chaka Chaka Chaka Chaka Khan.
1: Ja, tuurlijk.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.
0: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Die ken je wel, toch?
1: Zeker.
0: Van Chaka Khan. I Feel For You van Chaka Khan.
1: Chaka Khan.
0: Daar zit een sample 1984. Het is de meest iconische crossover uit de popgeschiedenis. Bracht funk, synthpop en destijds de opkomende hip-hop cultuur.
1: Oei.
0: Perfect samen. Nou, Grandma's Flash die rappen de klep erop. Maar er zit ook iets anders in en dat is dit. Hoor je?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nog een keer?
1: Nee, ik hoor hem.
0: Ja, je hoort een stemmetje, let op.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Say yeah. Nou, dat was dus de 12-jarige...
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder.
1: Nee.
0: Jazeker.
1: Anders
0: de... Ja, hier is die.
1: Wow.
4: Say yeah. Yeah.
0: Van de nummer Fingertips.
4: Yeah,
0: nou, dat is wel een mooi verhaal bij Fingertips. Dat was zijn eerste grote hit van de toen pas 12-jarige Little Stevie Wonder dus. En 1963. Het nummer schreef geschiedenis als de allereerste live-opname... die de eerste plaats haalde in de Amerikaanse hitlijst.

0: Oorspronkelijk was hij heel saai eigenlijk. De studioversie uit 62, rustig en volledig instrumentaal jazznummer, waarop Stevie voornamelijk bongo speelde.
1: Daar zagen ze niet zitten.
0: Nee,
1: en daar zagen ze niet zitten.
0: Daar zagen ze niet zitten, maar deze live-uitvoering is fantastisch. En weet je wie op de drum speelde? Marvin Gaye.
1: Oh, hé. Hey.
0: Ja, niet normaal.
1: Hoor je ook, als je goed luistert. Sexual healing, hoor je. Oh nee.
0: Mag jij het zeggen? Wat gaan we doen? Gaan we Little Stevie draaien met Fingertips? Of A Feel For You van Chaka
1: Khan? Ja, weet je wat lastig is? Chaka Khan. Ik heb de Sidekick Single, heb ik al een Stevie Wonder nummer.
0: Oh ja.
1: Dus we gaan nou Chaka Khan.
0: Met de sample van Little Stevie dus.
1: Is er toch een beetje bij, hè?
0: Is hij er een beetje bij.
2: Chaka Khan.
0: Chaka Khan.
2: Chaka Khan.
0: Wie?
2: Chaka Khan.

0: Zo'n plaat waarmee we je een hart onder de riem steken. Wat er ook gebeurt.
1: Ik ben er voor je.
0: De Sidekick single van Gerard. Mijn sidekick, Lenny Griffith.
1: Laten we het daar nou net over hebben.
0: Waar dan?
1: Nou.
0: Net.
1: I'll be there.
0: Oh zo.
1: As long as we living.
0: Oh, ik dacht dat je iemand anders bedoelde die we zo gaan draaien. Daar hadden we het net ook over.
1: Ja, Stefky Mirakel.
0: Precies.
1: Ja, ik heb het eigenlijk al uitgelegd, hè. Het is gewoon heel simpel. Hij draait de Songs in the Key of Life LP. Gaat hij gewoon helemaal spelen in de Ziggo. 28 oktober. Was het in de Ziggo of in de AFAS? In de Ziggo, hè?
0: Ziggo, ja.
1: Eenmalig. Nou ja, het zal meteen uitverkocht zijn. Ja, je hebt van die geluksvogels die Golden Circle kaartjes hebben.
0: Zou die dan nog een avondje doen, denk je?
1: Nee, denk ik niet.
0: Nee?
1: Je ziet hij niet zitten, hoor.
0: Nee. Ik weet het niet.
1: Oh, zo flauw. Dus. Maar goed, wat heb ik nou gedaan? Twee cd's. CD, ik heb mijn buurman, ik heb vandaag voorbereid.
0: Ja.
1: Onze Vincent is mijn collega.
0: Ja.
1: Ik zei tegen Vincent, CD 1 of CD 2? Hij zei, CD 2. Nummer 1 tot en met nummer 11, zeg het maar. Nummer 7, zei hij. Nou, toen kwam dit nummer uit.
0: Oh, was zo makkelijk.
1: Ja, het was gewoon het zevende nummer van de tweede CD van de Songs in the Key of Life. En dit nummer gaan we draaien. Nou, dat zou toevallig echt een heerlijk nummer zijn. Another Star.
0: Dit is de Sidekick single van Gerard. Mijn sidekick.
1: Oh ja. Of niet?
0: Ze zijn allemaal mooi wel.
1: Ja. Dat is toch heerlijk. Dat zingen. Dat blijft in je geheugen zitten.
0: Ja.
1: Als je vannacht de bed ligt, wat denk je dan?
2: La la la la la la la la.
1: Of niet?
0: Dat denk ik dan.
1: Ja.

0: De lekkere lange uitvoering van de star van Stevie Wonder was er lekker, hè?
1: Zo, oh, man. Oh,
0: het ging maar door, hè?
1: Het ging maar door.
0: En dan sta je daar in de Ziggo Dome.
2: Ja, wij niet.
0: En wat dacht je hiervan? On My Soul.
2: Van?
0: Bruno Mars.
1: Oké. Okay.
3: Nee.
0: En zo lopen we tegen het einde van de show. Met de plaat van Hans Brorans.
1: Nou, mag het niet van mij, dat is een heel mooi.

0: die lekkere platen waarvan je denkt van de herfst mag beginnen wat mij betreft. He?
1: Nou, heerlijk man.
0: Bij de broek weer aan.
1: Kom onze herfstplaten weer, hè?
0: Heerlijk, hè? Die bladblazers komen er weer aan.
1: Oh ja, straks na 2 uur.
0: Start Frans na het nieuws met deze.
1: Eigenlijk dansen.
0: Lekker, lekker.
1: Mag gedanst worden.
0: Veel plezier bij Rondje Azerman en Frans en Bert en Leo.
1: Ja, al die oude mannen.
0: En precies. Dan denk die derde oude man
1: zijn
0: naam kwijt. Bert, Leo en... Ton. Ton, natuurlijk. Ton Bakkenhuis na 4 uur met Good Vibrations. Fijn weekend, maat.
1: Fijn weekend, tot volgende week.
2: Heim Live is terug in 2026 met 2 festivalweekenden aan de IJzerenman in Vught. 18 tot en met 20 september en 25 en 26 september. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer. Op die plek aan het water die je kent en liefhebt. Van Nederlandstalige feesthits tot pop, urban en tribute acts. Met het bekende podium op het water, strandsfeer en een foodcourt om van te genieten. Kijk voor het programma en tickets op heimlive.nl.
3: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
2: Scoor nu je Heimlife Early Bird tickets met 10 euro korting. Kijk voor het programma en tickets op heimlife.nl.
4: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757 of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
5: Hard aan het werk en toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor een zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel vragen makkelijk telefoon of WhatsApp, gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld.
2: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl. De nacht is...

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de

0: Ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakte 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief was, geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Overal Thuis.
2: Goedemiddag.
1: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.

kan altijd, hè. Maar het mag nu, het mag vanavond. Nee, je hebt zin hebt om te dansen, dan ben je van harte uitgenodigd dat vooral te doen. En ik zal zorgen dat ik in ieder geval een paar platen draai waar je dat zeker op kan in dit rondje IJzerman in de vakantiestand. We zitten alweer op 12 september, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En op 13 natuurlijk, hangt een beetje af wanneer je luistert. En op die dag ben ik op vakantie, maar neem ik in ieder geval van tevoren al een aantal uitzendingen op, zodat het rondje IJzerman gewoon door kan gaan. Alsof er niks aan de hand is. Dat is het idee een beetje. Dat betekent dus ook gewoon dezelfde ingrediënten als altijd. Agenda berichten op het kwart over. En een half uur artiest op het half uur logische wijze. En dat zijn de ingrediënten naast natuurlijk een stapel muziek die ik zo allemaal lekker voor je ga draaien. Even nadenken, moet ik iets verder vertellen. Nou ja, Let's Go Dancing was uit 1982. Moet je willen weten van een 14e album alweer van de mannen van Kool & The Gang. Volgende plaat. Was hun eerste singeltje destijds. Dat kan je ook nog wel herinneren. 1980. De groep begon te Ella Driessen en Lillian Day Jackson, oftewel Spargo. Uitgebracht 2 februari.

verwijs je naar de A-kant, zeg maar, die andere A-kant. Of in Fat Bottomed Girls zit de tekst: Get on your bikes and ride. Waar we dus weer terugverwijzen naar de bicycle race. Ik vind dat soort dingen altijd wel grappig als dat in zo'n liedje fotten. Agenda dan. We gaan de eerste agendaberichten voorlezen van het weekend van 12 en 13 september. Gisteren al begonnen in Crawford de Solheim Cup 2026. Bij Bernardus Golf wordt is in de geschiedenis voor het grootste voor vrouwen ter wereld in Nederland gehouden. Een prestigieus teamtoernooi tussen de beste vrouwelijke golfers uit Europa en de Verenigde Staten. Elke 2 jaar georganiseerd. Hoogtepunt binnen vrouwengolf in 2021 kwamen er in Toledo, Ohio, maar liefst 130.000 toeschouwers op af. En werd het toernooi wereldwijd uitgezonden in 239 landen. Daar heb je allemaal geen idee van eigenlijk. Hè? Dus ik zit helemaal niet in de golfwereld. Mocht je willen gaan kijken, misschien wel een keer uniek om dat mee te maken. Ik weet niet of de kaarten zijn, maar die zijn in ieder geval. Ik kan even kijken op de website solheimcup.ctickets.com. Of je gaat even naar over3.nl naar de agenda. Na 12 september zie je staan Crawford Solheim Cup. Als je dat opent, dan zit daar een link in het bericht. En dan ga je in één keer pasboom naar de goede pagina. Nou, kan je kijken of er nog kaarten voor je beschikbaar zijn. Wat ook een belangrijk weekend is die dagen, dus over meerdere dagen, is het Open Monumentendag. Zowel 12 als 13 september openen monumenten in de gemeente Den Bosch, Gestel en Vught weer gratis hun deuren. Het is de kans om de plek te bezoeken waar je normaal gesproken niet zo snel komt. Ook zijn er extra activiteiten zoals tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen en muziekuitvoeringen. Het thema van dit jaar is erfgoed van routes, netwerken en verbindingen. En meer informatie vind je ook weer op de website. En dat is de website openmonumentendag.nl/. En dan komt een hele riedel achteraan. Wees wijs, ga lekker naar Novelok daar. 12 september, Open Monumentendag. En die link zit gewoon actief in het bericht. Dan kom je in één keer op de goede plek. Dan hebben we nog 2 activiteiten. Zaterdag om 12:30 is al begonnen, dus eigenlijk te laat. Hè? Ja, nee, dat hoef ik niet meer te vertellen. En om 3:00 is de buitenbios in Vught voor de 4e keer. Of je daar de kaarten voor kan bestellen, www.buitenbiosvught.nl, vraag ik me ook even af. Maar misschien even de moeite waard om te gaan kijken daar in het Stadhouderspark. Kinderen tot 12 jaar zijn vraagt welkom voor deze filmervaring. Als eerste rondje berichten. We gaan door met de muziek van de Britse zanger Billy Ocean. Uit 1988. Get out of my dreams. Get into my car. Ook een nummer 1 in Nederland geweest. In 88. Ja, echt waar. Ik wist dat niet, maar het is wel zo.

grote hit voor Alex Warren uit begin van dit jaar. Fever Dream was dit, en nummer 1, echt waar, in ons land. Hij brengt ons bij de half uur artiest. En we hebben het over Terrence Trent D'Arby. Alhoewel vanaf 4 oktober 2001 veranderde hij zijn naam in Sanada Maitreya. Zo gaat hij nu door het leven. Woont hij in Italië met zijn Italiaanse echtgenoten ook. Maar hij was in het begin in de jaren 80 als Amerikaanse militair gelegerd in Duitsland. Daar stootte hij zich aan bij een band genaamd The Touch. En die kwamen weer in contact met Frank Farian. En enkele nummers werden door hem geproduceerd. En later ging hij weer naar Londen, waar hij als soloartiest opnam. En kreeg hij een contract aangeboden bij CBS. Even kijken. In het begin, zoals altijd, werkte het allemaal niet zo. Maar uiteindelijk, in de loop van de jaren 80, kwam vooral in Europa het succes. En zijn eerste... Ja, het is geen nummer 1 hit, hoor. Het was een bescheiden hit, maar... Niettemin wel leuk om als eerste te draaien. Een plaat die heet If You Let Me Stay.

Zij was Jonathan Drobby, is de half uur artiest. En we begonnen met If You Let Me Stay. A 87 kwam tot 12 plek in top 40. En daarna zijn eerste nummer 1, ook zijn enige nummer 1 in ons land. Wishing Well was dat van datzelfde jaar. En dat kwam ook van het album Introducing the Hardline According to the Terrence Trent D'Arby. Eens even nadenken. Ja, dat is heel logisch. Over een uurtje dan draaien we nog twee keer Terrence Trent D'Arby. Als je dat leuk vindt, blijf lekker luisteren. Misschien vind je de volgende plaat ook wel leuk. Postuum uitgebracht. Hij staat op zijn zevende en laatste studioalbum Double Fantasy. Een ode aan zijn vrouw Yoko Ono en aan alle vrouwen. Hup. En een nummer 1 ook in ons land. Woman.

is een single van zijn zesde soloalbum Boys and Girls, Brian Ferry uit 1985 en Slave to Love. Dat brengt ons bij de volgende agendaronde. En die volgende agendaronde die brengt ons bij maandag 14 september. Dan is er weer een nieuwe editie van het Sportcafé. En dit keer gaat het over het Sportakkoord Vught. Iedereen is welkom in het clubhuis van de atletiekvereniging Prins Hendrik. Inloop is start om 19:30, dus avond zelf om 8:00. Het Sportcafé, onder het motto samen bouwen aan een sterke sportvereniging van morgen, wil op een inspirerende manier ingaan op de vragen en kansen die passen bij dit thema. Het is de bedoeling dat bezoekers ideeën en ervaringen delen om hun vereniging toekomstbestendig te maken. Deelname is gratis, vooraf aanmelden wordt aangeraden. Dat kan je doen door een mailtje sturen naar sportakkoord@vught.nl. Sportcafé van Sportakkoord Vught dus, aanstaande maandag om 8:00 bij Prins Hendrik. Dan is woensdag 16 september weer een editie van de Walk and Talk. De koffiepauze voor werkend zoekenden in de BIEB. Vanaf 9:30 tot 10:45 ben je welkom om ervaringen te delen, contacten te leggen en krijg je tips en suggesties in je zoektocht naar een nieuwe baan. Aanmelden kan via de e-mail Harriette van Lamoen, @huis73.nl of via de website. Ook die links zitten actief in het bericht bij ons. En dan volgende week vrijdag, dan is de eerste ronde. De eerste ronde waarvan dan? Van het IJm Live Strandfeest. Twee weekenden, dat mag je wel bekend zijn intussen. En op vrijdag staat daar bands als Bluff, Chess Special en Sommieu. En spelen allemaal volledig gezet op het podium. Zaterdag 19 september draait alles op feest met Kafka. Nou, die zal er niet bij zijn. Monique Smit, Jorien Sterkes, de heel Billy Boonshiners, Vulgaire, F Serieus, de WC Experience, Piraten Power, Hour, Paten Moeskroen, de Outsiders. Zondag 20 september, Tribute Day, Tribute Bands van de Bee Gees, Bauke en de Elvis, Matters Band, Donna's Hot Stuff en Queen Must Go On. Volgende weekend is er nog eentje, die bespreken we dan wel weer volgende keer. Dat waren ze de eerste ronde straks. In 2 uur gaan we verder met nog meer berichten. Nu gaan we verder met een band die niet zo heel veel hits gescoord heeft, denk ik, bij ons. Ze komen uit de buurt van San Francisco, de Timex Social Club. Kijk, zeg je die naam nog wat? Het single heet Rumors. En dat was een aardig hitje in ons land. Hij staat bij ons gekend op een of andere manier in de database. Luister maar of je hem nog herkent.

Nicholson van het gelijknamige album, het zesde album van de Eagles destijds, The Long Run. En dan praten we over 1980, 79 om precies te zijn, ja, september 79. Het was het laatste album van de Eagles voordat ze in 80 uit elkaar gingen voor de eerste keer. Ze hebben natuurlijk nog daarna elkaar wel weer gevonden en de, hoe heet het ook weer, mijn health is over en ik weet niet hoeveel tourneeën nog gemaakt, maar toen was het eventjes klaar. The Long Run hoorde hier als voorlaatste van het eerste uur van het rondje IJzeren Man. We hebben nog eentje te gaan en die gaat de hele wereld over. Soundtrack van de film Xanadu. Je hoort hoop bekende steden. London, Hamburg, Parijs, Rome, Rio de Janeiro, Hongkong, Tokio, Los Angeles, New York, Amsterdam, Monte Carlo. Het maar eens op als je allemaal kan herkennen. 11.40. Straks na het nieuws met een nieuwe toptrack.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Wawi, wawi.
2: Voor iedere kleine fietser die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere dubbelgastrap op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service. Al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur. Bel Pijnenburg Vught. 0411-64-1314.
4: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht.

0: oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Zij zeggen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Goedemiddag.
1: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.
3: Dit is Novo 3.
4: Douwe Bob en Note Self is deze week
1: Novo 3. Top Track.

Welkom bij de uur van het rondje IJzeren Man na het luisteren van een nieuwe toptrek. Ik heb geen idee welke het is. Ik ben op vakantie, zei ik al in het vorige uur. En Ralf van Dongen is altijd zo goed om dan onze gekozen toptrek in de uitzending te plakken. Zodat hij toch nog in het uur gedraaid kan worden. Dus dankjewel daarvoor, Ralf, wederom. En ik hoop dat het lekker plaatjes. Ongetwijfeld de collega's zullen best wel een goed werk daarmee doen. Nog een uur rondje IJzeren Man op deze 12e of de 13e van de maand september. En in dat uur hoor je nog een aantal agendaberichten. Je hoort nog zeker Terrence Trent D'Arby langskomen. En nog lekker veel muziek. Bijvoorbeeld een plaat. Ja, ook wel weer grappig. Origineel is nummer van Neil Diamond. In 1969 werd het nummer opgenomen door de Jamaicaanse zanger Tony Tribe. Die het omzette in een reggae-arrangement. En die versie, die kende de mannen van UB40 weer. Die wisten helemaal trouwens niet dat het nummer van Neil Diamond was. Zelfs toen we het zagen dat het nummer was geschreven door N. Diamond, dachten ze dat het een Jamaicaanse artiest was onder naam Negus Diamond. Dus ja, zo kan je wel zien hoe dat allemaal weer loopt in de muziekgeschiedenis. Het werd wel een grote hit voor ze. Nummer 1 in Nederland, hier is Red Red Wine.

0: was destijds opvolger van Relight My Fire van Dan Hartman. I Can Dream About You. Het werd niet zo'n grote hit als Relight My Fire, hoor. 12 plekken in top 40, maar zeker niet slecht. Als een opvolger van zo'n knijter van het, moet je maar denken. Agenda, daar zijn we aan toe. Tweede ronde. De eerste ronde van 2 uur, kan ik het beter zeggen. We gaan naar zaterdag 19 september. Dan is er weer een editie van het River Café in Helvoort in een inbreng. Dan gaan ze weer beginnen. Tussen 10:30 en 12:00 ben je van harte welkom aan de Beringstraat 2B... om bijvoorbeeld producten te proberen te laten repareren. Kleinhuishoudelijke dingen, staafmixers, lampjes, broodroosters, kleding, kussens, tassen, knuffelbeesten, meubels niet al te grote, stoelen, kruis, houten speelgoed, elektrische apparaten, cd-spelers, als je die nog hebt, radio's, scheerapparaten, speelgoed, pc's, softwareproblemen bijvoorbeeld. Je kan het in ieder geval even proberen, toch? Weggooien kan altijd nog. Tussen 9:30 en 12:00, 9:30 wou ik zeggen, Percafé Helvoort in Den Embreng volgende week zaterdag. In Vught in de Lambertskerk is dan vanaf 2:30 een talentenveiling. Iedereen is welkom in Lambertskerk voor de jaarlijkse talentenveiling en natuurlijk ook voor de heerlijke versnaperingen. Laat je verrassen door de muzikale omlijsting van het programma. En wie weet kan je wel een leuke dienst scoren. Iemand met een talentje wat jij zegt, dat kan ik wel gebruiken. Daar heb ik wel wat geld voor over. Het gaat allemaal goede naar het Lambertskerk. Volgende week zaterdag 2:30 de talentenveiling. Gaan we straks nog even verder. Nu, ja, dit plaatje, deze blijft toch echt ook een klassiekertje, hè? Zie dan, Johnny Guitar Watson en Real Mother For You in 1977.
1: Wanna buy a new car, but the price ain't right.

natuurlijk uit 1980 uit de film. Het zat in de film American Gigolo, kan je misschien ook nog wel herinneren. Even kijken, een lekker plaatje destijds. Nummer 1 in Amerika en bij ons, even spieken, kwam die tot een 9e plek in top 40. Ze brengen ons om. Nee, eventjes de statistieken mooi afmaken. Wij draaiden even 3 platen achter elkaar om een beetje leuker uit te laten komen. Na Real Mother For You hoorde je Chance for a Lifetime van Kayak, nog ken je die. En Call Me Dus van Blondie hoor je net als laatste. Ze komen weer bij de half uur artiesten aan. Terrence Trent D'Arby. En daar gaan nog 2 platen van draaien. Deze was ook een grote hit van zijn debuutalbum nog steeds. Dit is Dance Little Sister. En rap daarvan een flop in Amerika, terwijl het in Europa en Oceanië een hit werd en de doorbraak betekende voor Terrence Trent D'Arby.

Zijn grootste hits kwamen dus van zijn debuutalbum Introducing the Heartland, according to Terms van Darby. Omdat ook deze Sign Your Name stond op dat album. Als je die had gekocht, dan had je een goede koop gedaan. Laat ik het zo formuleren destijds. Leg om toch weer een keertje te horen, die nummers van hem. Misschien wat vaker ook in de reguliere programma's. Een keertje drive zaterdagmorgen of zo. Als ik aan denk, zal ik er weer een keertje doen. Dat is weer leuk om te doen. Volgende dame, daar heb ik eigenlijk... laat niet de verhouding mee zo overdreven. Maar een aantal nummers vind ik geweldig. En een aantal nummers vind ik niet om aan te horen. Nee, laat me eerlijk zeggen. Maar deze was de tweede hit van haar. Na All At Once kwam deze. Saving All My Love For You. '86 uitgebracht. Duurde 2 jaar, omdat hij in 86 kwam. Hij was voor het eerst binnen in de top 40. Kwam daar tot een 22e plek.

Britse zanger, componist en acteur Lord David Paul Nicholas Dundas. De grap was, midden jaren 70 begon hij met het componeren van jingles voor televisiereclames. En zijn nummer Jeans onder voor het jeansmerk Brutus werd onverwachts een wereldhit. Dus je maakt een reclame, liedje, want dat was het eigenlijk. En dan maak je een singeltje van en huppakee, wereldhit. Dat was wel even grappig voor deze plaat. Althans, vond ik wel leuk om te vertellen. Nog één agendabericht hebben we te gaan. Voor volgende week zondag 20 september. Dan is er een speciale editie van de Filmzondag in verband met Alzheimerdag 2026. De film De Terugreis. Jaap is al bijna 50 jaar samen met Maartje, waar nukkige Jaap niet veel zin heeft om dingen te ondernemen, zit er soms verwarde Maartje nog vol levenslust. Als het echtpaar een brief ontvangt van een oude vakantievriend, laat Jaap zich met gepaste tegenzin overhalen om hem op te zoeken in Zuid-Europa. Na zoveel jaar reizen de twee in een oude auto door totaal verandert Europa, kibbelend, maar ook met de ene herinnering ophalend naar de andere. Onderweg komt Jaap tot het pijnlijke besef dat zijn vrouw dementerend is. Zich realiseren dat alles weer anders gaat worden, leren ze om elkaar opnieuw lief te hebben. Kost 2,50 de entree. Even kijken. Ik heb de film gezien. De Terugreis, een hele leuke film. Een goede film. Met een lach en traan. Dus misschien de moeite waard om te gaan kijken. Volgende week zondag vanaf 2 uur in de Petrus. In verband met Alzheimerdag 2026, de film De Terugreis. Deze plaat is een van de laatste singles die ze uitgebracht heeft. Grace Jones had het over. Victor should have been a jazz musician uit 87. Scoorde ook niet echt meer hoor. De 26e plek in de top 40. Gekke is wel dat La Vie en Rose van Grace Jones maar 1 plaatje hoger kwam, 10 jaar eerder. Maar goed, we blijven toch wel lekker op laten zo. Ook weer eentje meer voor de zondag dan de zaterdag misschien, maar draai hem gewoon lekker voor beide dagen.

geluiden van Prince Jones. Het nummer Victor Should Have Been a Jazz Musician. Zijn voorlaatste plaat in dit keer, deze editie van het Rondje IJzeren Man. De vakantieeditie, de opgenomen editie van 12 en 13 september. Nog één plaat te gaan. En dan straks na het nieuws gewoon weer de mannen van Good Vibrations, Berton en Leo voor je. Nu nog eentje die er ook mag wezen. Van hun debuutalbum, Bruce Hornsby and The Range. Het nummer, dit is The Way It Is. Verwijzing naar de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Dus denk daar maar eens over na. Tot de volgende week.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen. Wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. De as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Wedewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredevold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Je mixt de beste en oude muziek uit de jaren 60 en 70. En je neemt daarbij 3 mopperende oude grijze mannen. Gelardeerd met fuchs en ander opvallend nieuws. En je krijgt Good Vibrations. Good Vibrations met Ton Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Iedere zaterdag tussen 4 en 6 bij Novo 3.
5: En een goedemiddag, luisteraar. Fijn dat u weer hebt afgestemd op onze zender. Want dat is natuurlijk de allerbeste muziek en de beste mensen aan de microfoon. Onder andere.
4: Oh, ik dacht hier gewoon zeggen: de beste mensen aan de knoppen.
6: Ja, dat wou je eigenlijk zeggen hoor. Maar ja, precies. Zonder jou zijn we niks, Leo. Maar in ieder geval, we zijn er weer compleet. En we beginnen vandaag met iets nieuws, Leo. Hè? Dan ga je straks iets over zeggen nog?
5: Ja, want hij is aan de beurt. Ja,
4: we hebben natuurlijk onze muzikale schakel. De aaneenschakeling van 3 plaatjes waarbij je een link mag leggen tussen de plaatjes. En die link die is heel breed, die mag je zelf bedenken. Ja. Als je hem maar toelicht tussen de plaatjes. En dan gaan we kijken wat dat wordt en hoe dat ontvangen wordt.
6: Ja, het wordt spannend. Het is ongeveer halverwege de show, hè?
4: Het is halverwege de show, dus waarom lach je nou?
5: Dit is een show is.
6: Ja. Ja, laten we gauw beginnen, want iedereen is natuurlijk benieuwd, hè? We zullen beginnen met Guess Who? En?
4: American Woman.

0: ik kom mezelf.
1: Is toch een lekker nummer, of niet?
0: Jawel, jawel, jawel, jawel. Wie heeft het aangevraagd eigenlijk?
2: Ja, als Leo.
1: Ja.
2: En nummers twee nummers van Guess Who?
1: Nee, één.
2: Ja, je kent hem maar één.
1: Nee, er is er nog eentje. Shaken All Over.
0: Shaken All Over.
1: Ja, Shaken All Over. En het verhaal daarachter, want dat is wel grappig. Guess Who is natuurlijk een beetje vreemde naam. Hè? En de platenmaatschappij had hun eerste singeltje, Shaken All Over, naar een aantal radiostations gestuurd. En daar alleen maar bijgezet van Guess Who, raad eens wie dit zijn. In de veronderstelling dat de mensen zouden gaan denken, nou, dat is weer een of andere bekende of een nieuwe groep uit Engeland. De Beatles, de Who, noem maar op, al dat soort mensen. En uiteindelijk is het ook een heel groot succes geworden. En hebben ze de naam dus aangegeven. Ja. Maar zo is die naam ontstaan. Maar is eigenlijk een marketingstunt.
2: Ja, maar Leo, dan ga ik even door naar het volgende nummer.
1: Zou
2: dat
1: ik niet doen.
2: Dat is eigenlijk hetzelfde, hè?
1: Dat weet ik niet. Maar dat heb jij aangevraagd.
2: Ja, George Cash. Ik dacht in eerste instantie dat is een...
1: Broertje van?
2: Nee, een zanger.
0: Van Johnny,
2: een zanger, maar dat is helemaal niet zo. Het is een Nederlandse popgroep, hè. Die is in 1967 opgericht in Amsterdam.
1: Ja.
2: En ze hebben een aantal kleine hits gehad. Maar ik ken ze alleen maar van dit nummer. Maar ik heb altijd gedacht, George Cash, dat is een zanger. Maar het is een Nederlandse popgroep uit Amsterdam.
1: Ze hebben jou gewoon voor de gek gehouden.
2: Ja, zeker.
0: En
1: het is gelukt.
2: Ja. Het is gelukt. Nightingale.
1: Laten we maar eens luisteren. Ja, die kennen we.

0: Dat is toch een bekend nummer.
1: Absoluut.
2: Ja, Nightingale, dag, vlieg van deze groepen. Een Amsterdamse groep, 1967 opgericht. Ik kan niet meer nummers van hun herinneren.
1: Ja, ik had er net nog eentje. Even kijken hoor. Nee, ja, ik vind hem nou ook weer zo 1, 2, 3 niet. Maar er waren twee nummers, maar het grappige was dat dit kennelijk een band was die stevige rock maakte.
2: Ja,
1: en ze
2: zonder,
1: hebben,
2: ja,
1: met twee nummers zijn ze wat bekender geworden. En
2: dat waren eigenlijk close nummers.
1: Ja, dat waren de soort
2: nummers. Ja, de volgende artiest kennen we natuurlijk ook. Dat was eigenlijk de zangeres die met Meatloaf eigenlijk Paradise for the Dashboard Light inzong. Maar ze wilde niet met hem op tournee, want ze ging voor een solo carrière als solozangeres. En ze speelde in musicals en een enkele film heeft ze, een rol heeft ze gehad. En 2021 is haar laatste album uitgekomen. En die heet Fighting Words. Hmm. Die heb ik toevallig. En ze is geboren in Amerika, St. Louis.
1: Mooi hoes.
2: Missouri, ja. Ja, ja, ja. De grootste hit was natuurlijk We Belong to the Night.
1: Ja.
2: Die heeft 3 weken op 1 gestaan. Ja. Maar dit mocht er ook wel zijn.
0: Een heel klein meintje toch, of niet?
2: 1,72 meter.
0: Dat bedoel ik.
2: What's the matter, baby?

0: Ja, lekker tempo in dit nummer. What's the matter, baby? Niet de grootste hit, want dat was natuurlijk We Belong to the Night. Maar een geweldige stem, deze jonge dame. En nogmaals, ja, het laatste album is niet doorgedrongen in Nederland. Maar ik heb het en het is een, ik vind het...
1: Een mooie hoes, hoor, denk ik.
0: De hoes is al mooi, Leo. Leo en ik gaan alleen voor de hoesen.
2: Nou, speak for yourself.
1: ja, Johnny Hoes noemen we hem ook, hè.
0: Ja, maar het is een best een leuke album.
2: Ja.
0: Dus vandaar dat we die even voorbij hebben laten komen.
1: Oké, gaan we nu toch even naar een andere groep die toch iets meer bekend is, kan ik wel zeggen. Dit is ook is een van de laatste hits. Grote hits. Maken ze nog wel grote hits met?
0: Ja, het wordt allemaal minder, hè. Ze vallen
3: weer. Nee, geen hits meer, toch?
0: Nee, ze vallen terug op het verleden. Maar deze clip vond ik wel mooi. Dan zie je die Mick Jagger komt dan lopend in zo'n straat.
3: En wie komt daarbij?
0: En die pikt één voor één zijn maatjes op.
3: Nee, maar weet je, je slaat iets heel belangrijks uit het begin van die clip op. Want hij loopt namelijk voor een gebouw de trappen op.
0: Ja.
3: En daar komt iemand bij.

0: dat nou een saxofoon of een klarinet?
1: Nee, dat is een saxofoon.
0: Dat weet je zeker?
2: Nou, zeker geen klarinet.
1: Nee, een saxofoon. Dit komt van het album Tattoo You, hè?
0: Tattoo You, dat is waar.
1: Uit 1981. 47 jaar oud en nummer alweer, hè? Ja. Dat blijft de tijd,
2: dat zegt iets over jou.
1: Ja. Hey, ik heb opgezocht, hè. Toevallig kwam ik het tegen. Ja. Het ging over de verkoopcijfers in Nieuw-Zeeland en Australië. De beste groepen die het meest verkocht zijn. 1, de Beatles. 2, de Seekers. 3, de Stones. Ja. Dus ik heb gekozen voor de middelste
2: groep.
1: Waarom
2: kijk je nou Ton aan?
1: Nee.
0: Jawel, dat is weer een triomf, hè, jongen. Dat vindt hij wel leuk.
1: Ja, op de tweede plaats, best verkochte artiest. De Seekers, de carnaval is over.
0: Ja, dat is een schitterende titel.
2: Even daar iets over vertellen, hè.

0: Dat is van oorsprong een Russisch volksliedje.
1: Oh,
0: en, dat ging dan over een of andere kozakkenbaas. Ja, die had nogal een aantal mannen onder zich en die waren aan het morren omdat hij een prinses had, een Persische prinses. En om aan te tonen dat hij niet gevallen was echt voor de liefde, dat hij echt nog een flinke vent was, heeft hij haar dus in de wol gaan gegooid en zij is daarbij verdronken. En dan wel eens over van de Seekers is een totaal ander verhaal. Nou.

0: is toch iets heel anders, hè? I will love you till I die.
1: Ja, en ze is ook gestorven, hè? 2022. Judith Durham. Ja. Ja, samen met
0: Olivia.
1: Ethel Guy, Bruce Woodley en Keith Leon Potter. Die veroverden eigenlijk de Britse scene ook nog, hè? Want die zijn naar Engeland gegaan. Hebben er opgenomen in de Abbey Road Studios. Mm-hmm. En het was een wereldsucces, deze groep. En die hebben ontzettend veel platen verkocht. En ik wil even een toekoming naar Ton doen. Ze hebben heel veel nummers van Bob Dylan opgenomen. En daar hebben ze een LP van gemaakt. En dat was een van de betere verkochte albums. Alles gezongen door de Seekers. Niet te verwarren met de New Seekers, want het is een totaal andere groep.
2: Ja, dat weet ik. Ik heb nog even een vraag aan jullie trouwens. Ongehoord Nederland.
1: Ja,
0: ja.
2: Die moet uit het publieke bestel, volgens de minister.
1: Ja.
2: Wat is jullie mening daarover? Heb je daar een?
1: Ik heb daar helemaal geen mening over.
2: Nee, dat dacht ik al.
1: Ik kijk er nog niet eens naar, dus die onzin.
0: Nou, nee, ik ook niet. Dus ik weet dat ze allerlei rare dingen uitgehaald hebben. Ik weet dat ze al...
2: Ja, noem nou eens echt iets dat je zegt van nou...
0: Ja, nee, ik kijk niet te veel. Ik weet dat ze laatst weer een stuk over de zaken die Hitler verkondigd heeft. Daar waren ze het volledig mee eens. Vonden ze helemaal niet zo'n slechte tekst.
1: Nee.
0: Ja, ik vind dan dat je sowieso in Nederland... moet je niet Hitler op een of andere manier goed gaan praten. Want dan maak je al een grote fout.
2: Nou, dat doen ze in Duitsland op het ogenblik ook.
0: Ja, dat moeten ze zelf weten. We hebben het nou even over ongehoord Nederland... Ik denk als het commissariaat en de Tweede Kamer en de NPO alle drie zeggen van jongens, dit gaat te ver, dit gaat over de streep, dan mag je toch aannemen dat er wel wat serieus aan de hand is. Dat maar jij, je hebt kennelijk een andere mening, of niet?
2: Ik heb er wel eens naar gekeken. Ik vond het helemaal niet zo slecht, hoor. Ik bedoel, het was wel heel eenzijdig, dat moet ik toegeven.
1: Het is extreem rechts, hè?
2: Het is extreem rechts, maar ja, we willen dan de andere kant. Die hebben toch ook al dezelfde programma's. Ik bedoel, Paul de Leeuw ben ik ook een ander programma gekeken.
0: Nee, oké, maar ik vind het niet erg. Ik heb er te weinig naar gekeken, maar ik ga ze niet missen, want ik keek er nooit naar.
2: Dat was ik meestal heel hard, hoor.
1: Ja, dat klopt. Je kon spoorst de herhaling zien, hè?
2: Oh, dat weet ik niet. Nee.
1: En je kunt tegenwoordig op je tv terugkijken, Ton, hè?
2: Oh, dat weet ik ook allemaal niet. Nee, joh, ben ik gek. Dat wil ik allemaal niet.
1: Nou, dan gaan we maar vooruit. Naar de counters?
0: Yes.
2: Ja, do you love me, Bert?
0: Ja, is dat je antwoord, Bert?
1: Do you love me? You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know. I can really shake 'em down.

0: Als dit... je goed luistert, roepen ze eigenlijk een vucht. Vucht, hè?
1: Ja, doe je love me. Vucht, ja, vooruit.
0: Ja, vucht werd er gewoon bijgehaald, hè?
1: Ja, altijd, jong, altijd. Ja. Dit was wel een van de allereerste echte ruige hits, vond ik dit, hoor.
0: Vind je?
1: Ja, dat vond ik wel vroeger. Dit was dat voor de Beatles, hoor, dit.
0: Ja, For She Loves You?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, dat was 63. Ik weet het niet, maar in ieder geval...
1: Ik denk dat het zo rond 1960 geweest is.
0: Zou kunnen. Ik weet het jaartal in ieder geval. Ik kan het wel opkoeken voor jou.
1: Doe dat maar even voor mij, Bert. Dus doe je me weer groot plezier mee.
0: Lonely in Lucas, ga je dan maar?
1: Ja, maar dat is natuurlijk een verschrikkelijk goede zanger, hè? Want hoe meer ik naar die man luister, hoe meer dat ik denk... Jezus, ja, die wat die vent een mooie stem, hè? Jongen. Neil Diamond.
2: Met?
1: Oh.
0: Looking.
1: Lonely Lucas.
2: Sky. Oké. Okay.

0: Ja, geweldige stem die man. Neil Diamond. En ja, het blijft een fenomeen. En ja, wij kennen hem alleen maar van de ene grote nummer, hè?
1: Nou, we kennen, hij had er wel meer, hoor.
0: Van de BB.
1: Ja, ook. Ja. Lovely Rita.
0: Ja, maar in ieder geval een geweldige stem. En zo zijn er maar weinig. We gaan naar...
2: Maar ik ben even benieuwd. Ton, licht er even toe, want de volgende aanvraag is voor jou.
1: Ja. Maar die had ik eens een keer gehoord. En daar hadden we een discussie over de Red Baron. Dat waren die vliegers, weet je wel, in de Tweede Wereldoorlog. Deze had ook de meeste vliegtuigen neergeschoten.
0: Oké. Ja, dat was een Duitser, hè, de Red Baron.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, ik wel. Ik heb de film gezien.
1: Er is een film van, dat klopt. Ja, die heb ik dus niet gezien.
0: Die kreeg het Iron Cross. En dat was de Red Baron. En dat was ook een Duits edelman. Die in de Eerste Wereldoorlog met een tweedekker en een driedekker heel veel vliegtuigen naar beneden haalde. En het is een indrukwekkende film, dat kan ik je wel zeggen.
1: Oh.
0: De Red Balloon.
1: En hij was op met twee dekkers en drie dekkers.
0: Ja.
1: Dat is wel een heel lang geleden dan.
0: Ja, Eerste Wereldoorlog stond.
1: Dat kan.
0: Toen liep hij nog een korte broek.
1: Ja, toen liep ik nog helemaal niet bij. Toen kon ik nog niet lopen, Bert. Echt niet.
0: We gaan gauw luisteren, dan komen we iets verder.
2: De Royal Guardsman.
3: Ik hasse jij een klein hot snoepie.

0: Ja, dit was een stukje geschiedenis, oftewel de Red Baroon. En we hebben het over de Eerste Wereldoorlog.
1: En iedereen nou, in de Fokker.
0: Ja, we gaan luisteren. Ja, iedereen zit er nu klaar voor. Ons drieluikje.
2: Ja. Ja, iedereen zit er klaar voor. Nou, let op dan.
0: Leo, begin maar.
3: De ene plaat brengt ons naar de volgende. En die brengt ons weer verder. Drie nummers. Eén verrassend verhaal. Ontdek de link. De muzikale schakel.
2: Kijk, de muzikale schakel. Dat is inderdaad de primeur, Bert, die we vandaag gaan doen. We hebben gedobbeld en ik heb de twijfelachtige eer...
1: Om te beginnen.
2: Precies, om de aftrap te mogen doen. Drie platen, dat is de bedoeling dat degene die de beurt heeft, zoals ik dan vandaag, drie platen uitkiest en daar probeert een of andere verbinding tussen te leggen.
1: En zit er een pauze tussen, mag ik vragen?
2: Nee, maar de bedoeling is dat degene die het presenteert het gewoon even mag afpresenteren en dat we daar niet tussendoor gaan zitten.
1: Oh, dat lijkt me heerlijk.
2: Ja, precies. Je hebt nou gewoon drie platen... Even rust om, je hoeft alleen maar te luisteren. En de eerste plaat die ik gekozen heb, je kent ze trouwens alle drie, maar de eerste die ik gekozen heb, is My Generation van Art de Hoe.

je ziet het beeld helemaal voor je, hè? Nog The Who met My Generation. We blijven nog eventjes in die wereld, want als je dit nummer beluistert, dan hoor je niet alleen maar de pure mod-energie die er destijds ontstond, maar ook een flinke echo van een andere Britse band. Peter Townsend van The Who die heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken, want hij, voordat hij uiteraard zijn versterkers begon te martelen, want zo mag je dat toch wel noemen, er was één nummer dat hem altijd liet denken, zo moet het. Misschien nog wat hard, misschien nog wat rauwer, misschien wat feller. Maar hij noemde toen het nummer You Really Got Me van de Kings. En de riff van dat nummer, dat kennen we natuurlijk uit 64, dat was een muzikale aardverschuiving. Ray Davies en zijn mannen die zetten toen de toon voor een nieuwe generatie gitaristen. Het was het moment waarop de Britse beat in één keer tanden kreeg. En de Who die stond vooraan om dat geluid op te zuigen. Dus als je My Generation hoort, dan hoor je eigenlijk een muzikale kettingreactie. De Kings die duwen het gaspedaal in en de Who die trappen hem door de vloer. En daarom is het wat mij betreft een perfecte nummer, een tweede nummer van deze muzikale schakel. Hier zijn de Kings met You Really Got Me.

0: Ja, en voordat we verder gaan naar mijn nummer 3, die wat mij betreft in deze drieluik thuis hoort, wil ik nog eventjes iets zeggen over de mod scene waar ik het net over had. De mod scene, dat is de mods, en dat was dat komt van modernist, moet ik zeggen. En dat is een Britse jongere cultuur die vooral sterk was in de jaren 60 tot 65, 66. Vooral in Londen. Daar was eigenlijk het museum, of de kern. En ze waren de eigenschappen van die modernisten, dat was de muziek onder andere, de Amerikaanse soul uiteraard, de R&B en jazz, maar ook groepen als The Who, The Small Faces en The Kings. De kleding, hè, want die weten we natuurlijk van The Kings en van The Who, dat was zeer verzorgd, modern, mooie smalle pakken en overhemden, korte kapsels, Italiaanse mode. En het was natuurlijk bij uitstek, maar dat geldt voor elke jongere cultuur die zich afzette tegen de oudere generatie. En die hadden de naam mods, dus daar kwam dit vandaan. En de Kings die zijn daar wel een beetje mee begonnen. En van de Kings gaan we naar een band die eigenlijk ook heel goed wist hoe je een maatschappelijk statement kunt verpakken in een knallen van een hit. Ray Davies die heeft namelijk ooit een nummer gemaakt wat we vaak hier gedraaid hebben, volgens mij Sunny Afternoon. En dat was eigenlijk een textueel knipoog naar de Britse Belastingdienst. Maar bij de Beatles, en met name George Harrison, was die knipoog al lang verdwenen. Die had echt zijn buik vol van, en dat kun je ook horen in dat nummer. Het gaat over het nummer Taxman, wat ik wil draaien. Daar is Harrison op zijn scherpst. Het is een directe aanklacht tegen het systeem dat volgens hem veel te veel in de zakken van artiesten graaide. En dat was namelijk dezelfde frustratie die de Kings bezongen, maar dan in een politieke bite. Nou, dus daar gaan we nu over. En wat ik er nog van wil zeggen bij de Beatles, want het was ook een beetje een start. Waarop zij, hoe moet je dat zeggen, misschien een beetje volwassen geworden zijn. De vrolijke pop was ingeruild. En ja, je kreeg iets meer nummers die schuren, die prikken en die blijven hangen. En dat is precies waarom dit nummer, wat mij betreft, heel goed in deze drieluik hoort. Taxman van de Beatles.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Ja, dit waren de ja, eerste drie en de eerste keer dat we dit op de radio te horen brachten.
1: En wat was nou de rode lijn?
2: Wat dacht u?
1: Nou, zeg het maar.
2: Ja.
0: Heeft hij uitgelegd, hè?
1: Ja, daarom.
2: Nou, je kunt denken aan rebellie, je kunt denken aan satire, aan maatschappijkritisch.
1: Oh nee, ik
2: de
1: dacht,
2: motzien.
1: Ja, dat weet ik, maar ik dacht dat wij dat moesten zeggen of niet, maar dat heb jij allemaal al gezegd.
0: Ja.
2: Ja, dan is het maar goed dat ik het niet aan jou gevraagd had, want nee. Dan had je geen antwoord geweten.
1: Nou, ik had hier al een paar dingen opgeschreven, ja, maar dat maakt niet uit.
2: Nee, maar zeg het maar, ja, maar dat is leuk.
1: Nee.
2: Het is nieuw, hè, dus we moeten het een beetje...
1: Nee, maar omdat, jij hebt het allemaal al gezegd en toen dacht je, potverdomme, dan hoef ik het niet meer dezelfde te zeggen. Want het waren wel alle drie verrekte grote hits, alle drie al, hè. Hoewel de Beatles, nee, hè, Bert.
0: Nee, dat was een albumnummer.
1: Oké, maar... Die...

0: Kings en de Hoe, daar waren ze meteen raak. Allemaal nummer 1, want dan dacht ik al meteen. Ten allemaal nummer 1.
1: Nee.
2: Maar dat was niet de link, hè?
1: Volgende week een ander.
2: Maar de bedoeling is wel dat je degene die aan de beurt is, dat die uitlegt wat de link is. Het gaat geen, ja, het moet geen radeltje worden.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, maar je hebt het goed gedaan, Leo. De eerste, de kop eraf.
0: Ja, Bert is heel gelukkig. Dat weet je nog niet, maar hij is de volgende.
1: Nee, ik ben de volgende en ik heb hem al klaar, kan ik je zeggen.
0: Oh ja, dat is al.
2: Oké, dan gaan we door naar de Hollies met Here I Go Again. Daar gaan we weer. Ja.

0: Ja, je zal het niet geloven, maar dit was echt de allereerste hit van de Hollies, volgens mij.
1: Dat zou kunnen, het is echt je begin jaren 60 nummer.
0: Ja,
1: het was ons voorlaatste nummer al, hè?
2: Ja, ik wil zeggen, we gaan nou naar het laatste toe. We zitten al bijna tegen de tijd aan. Dus ja,
1: dan worden we er weer uitgegooid door het nieuws.
2: Ja, worden we uitgenomen. Ton die mag dadelijk naar huis toe, Bert en ik blijven zitten. Wij gaan nog een uurtje door en we eindigen met The Shadows en Foot Tapper.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel bijna de voorlichte man.
2: Alles voor uw project onder één. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Of een zak, of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught, 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermassen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevoet geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Ja, welkom bij het tweede uur Good Vibrations. En we begonnen met Jeff Lane. Ja, die hoor je eigenlijk hier bovenuit. Maar het was ELO met Don't Bring Me Down uit 1979 van het album Discovery. En ja, overal wat Jeff Lane eigenlijk al meegewerkt heeft, is eigenlijk duidelijk te horen. Hè? Door zijn, als je producent is van een nummer, of meezingt, je hoort hem altijd.
1: Maar ik had een vraag aan jou gesteld net tijdens het nummer. Van dan zingen ze Don't Bring Me Down, Roosh. Ja. Wat is dat dan op het laatst?
0: Ja, volgens mij een soort oeps.
1: Ja, ik dacht iets van Roosh of zo. En het grappige is namelijk, het publiek als zij live optreden, dan hebben ze daar gevoel van gemaakt, dat heeft hij uiteindelijk zelf ook maar meegedaan, zingen ze gewoon Bruce.
0: Bruce.
1: Van Bruce Springsteen. Het is overigens de eerste hit. Hoe moet ik dat zeggen? Er valt iets op bij deze band. Ik weet niet of het jou opgevallen is, maar ELO staat voor Electric Light Orchestra.
0: Ja, dat klopt.
1: En een orkest, daar zitten altijd strijkers in. Daar zijn zij ook onbekend. Ja, ja. Dit is een nummer.
0: Zonder strijkers.
1: Zonder strijkers, waar ze één mee geworden zijn in Amerika.
0: Ja. Leo, een klein verhaaltje toch voor het volgende nummer, als we dat dadelijk gaan draaien.
1: Ja.
0: Het is geschreven door Rupert Holmes.
1: Ja,
0: het nummer gaat over een man die een bank overvalt in Tampa, in Amerika. Hij vluchtte naar zijn geliefde. Ja, viel daar in slaap. Maar hij herinnerde 's morgens de laatste woorden van zijn vriendin. Die was ondertussen verdwenen. Ik denk met het geld. Van geef op je wapens. En ja, toen werd er gebeld. En wie stond er voor de deur?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: De politie, de sheriff met een paar honden.
1: Ja, dat snap ik. Ik ken het verhaal ook. Alleen ik hoorde dat hij in de bergen gevlucht zou zijn. En dat zijn vriendin uiteindelijk zei dat hij zich op moest geven.
0: Ja.
1: En dan opvallend verder is het natuurlijk een prachtig nummer. Maar ik heb nog nooit een nummer gehoord met zo'n groot instrumentaal gedeelte. Het is volgens mij bijna 2 minuten. Maar het is wel heel prachtig.
0: En Leo?
1: Ja?
0: Het komt van hun enige album af, hè?
1: Ja, dat is goed mogelijk. Ja, dat is goed mogelijk. Laten we maar gaan luisteren. De Bosch.

0: Ja, dit laatste nummer was dus Driver's Seat en van Sniffing the Tears. En het grappige, dit het eerste nummer volgens mij is wat... nee, dat is niet waar. Nee, ik wil eigenlijk iets anders zeggen over dit nummer. Het is... ik ben er even vanaf, jongens. Ik wil er iets over zeggen en ik ben het gewoon helemaal kwijt.
1: Twee keer uitgebracht?
0: Nee, ja, het is twee keer... Ja, nou weet ik weer wat ik wil zeggen. Het gaat erom dat in eerste instantie uitgebracht werd helemaal niet zo'n succes. En het werd pas later een succes bij reclame van Pioneer.
1: Ja, en
0: Autoradio.
1: Autoradio, dat klopt.
0: Ja. Nou, ja. Fijn dat dat klopt.
1: Ja, dat heb je goed onthouden, Leo.
0: Ja, heb ik niet onthouden, heb ik opgezocht.
1: Oh, daar hebben we de vorige keer ook al een keer over gehad. Maar die rol Sniffing the Tears uit 1978 van het album Fickly Heart. En we gaan nog een stapje terug in de tijd. De Who die bracht een experiment, kan ik het eigenlijk niet zeggen. Want er waren er een paar voor geweest. Maar dit was natuurlijk...
0: Maar het zat toch nog wel een beetje... Het was niet gebruikelijk natuurlijk.
1: Nee, het was niet gebruikelijk. Nee. Ik heb het over het album Tommy. Van de musical onder andere. En daar stond dit nummer op. En dit is eigenlijk een samenvatting van drie nummers. En ja, ik vind het geweldig. The Who, Go to the Mirror.

dit was Johan Hotzel, oftewel Falco. Ja, een man uit Wenen. En ja, die verongelukt is op de Dominicaanse Republiek. Was slechts 40 jaar geworden.

0: Dat is vrij jong. En Leo zei van, dit is een grootste hit. Maar ik dacht Jenny, maar daar zullen de...
1: Ja, nou, daar, ik weet niet wat de grootste is hoor. Maar voor mij is dit de meest bekende, laat ik het zo zeggen. Ja, Jenny ken ik ook.
0: Ja, dat was een stuk gesproken tekst trouwens.
1: Ja, ja.
0: En Falco, ja, helaas vroeg overleden. Maar ja, als je ervan houdt, we hebben hem in ieder geval voor jou ook gedraaid. We gaan naar vorige. En ik wil even zeggen, die naam die hebben ze ook bedacht. Omdat de groep bestond uit allemaal buitenlanders.
1: Ja.
0: Engelsen, een Canadees en Amerikanen. Het was een zevenmans formatie. En we gaan naar het tweede nummer wat van die album is afgehaald. En dat nummer heet... Cold as ice.

0: is Good Vibrations. Met Leo van Hees, Bert Wisman en Ton Wagenaars. Good Vibrations op Novo 3.
1: Ja, dit was Clarence Clemons met James Jackson Brown. You're a friend of mine. En Clarence Clemons,
2: ja.
1: Ja, die ken je misschien ook wel. Die kwam binnen bij een opname, een studio-opname van Bruce Springsteen. En die was daar aan het repeteren. En toen zei hij tegen Bruce Springsteen, want hij is bijna 2 meter. Clarence, hij is trouwens overleden in 2011, maar dit even te zeggen. Die kwam binnen en die zei tegen Bruce Springsteen, ik ga in jouw band spelen. En Bruce Springsteen was zo verbaasd. En die heeft toen meteen gezegd, is goed jongen. En sindsdien heeft hij bij de E Street Band gespeeld tot zijn dood. Hij heeft ook nog een tijdje met Ringo Starr rondgetoerd. Met de All-Star Band van Ringo Starr. Maar eigenlijk is hij groot geworden bij Springsteen. En dit was een uitstapje van deze jongeman.
2: En een mooi uitstapje.
1: We gaan naar One Day Fly. Dit was een groepje en dat vertolkte veel nummers, maar dan a cappella. En dit is het enige wat de hitparade en de tipparade heeft gehaald. En ik heb het over de Flying Pickets uit Engeland. Alleen jij, oftewel Only You.

0: Ja, Brian Jones op blokfluit, Bert.
1: Ja, dit was een van de betere tijden van de Stones, vind ik eigenlijk. Ja. In de midden jaren 60. En weet je wat dan het nummer ook verrassend is, Leo? Ruby Tuesday kwam nummer 1 in Amerika. De B-kant was Let's Spend the Night Together.
0: Ja.
1: Maar die deed in Amerika niks. En in de UK, Engeland, was het net andersom. Ja. Let's Spend the Night Together kwam op 1 en Ruby Tuesday niet. En dit is echt de Rolling Stones in 1967. Het nummer ook veel gecoverd, onder andere door Melanie en door Marianne Faithfull.
0: En dat allemaal met dank aan Jimi Hendrix.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, het is jouw ding.
0: Ja, goed, we gaan het niet verder verklaren. Dan komen we de volgende keer nog wel een keer op.
1: Ja, maar het volgende nummer, hè. Weet je wat een homburg is, Leo?
0: Nou, het doet me denken aan in ieder geval aan Duits eten.
1: Nee.
0: Oh, nou, dat mag ik zeggen.
1: Een homburg is... vroeger hadden die Engelsen, die elite... hoe hoger de zwarte hoed was...
0: Ja.
1: Hoe meer rijkdom en uitstraling je had.
0: Ja.
1: En dat noemen ze een homburg, want die werden in Duitsland gemaakt.
0: Oké, okay, nou, dus had ik toch een beetje gelijk.
1: Ja,
0: Duitsland.
1: En die doodgeschoten president... heel lang geleden, hoe heet hij ook weer?
0: Kennedy?
1: Nee, voor een van de eerste.
0: Weet ik niet.
1: Ja, zo'n hoed op.
0: Oké. Okay. Ja, dat kan.
1: Hoe heet hij nou?
0: Ja.
1: Met de burgeroorlog was hij president.
0: Maar die is doodgeschoten, is zijn hoed afgevallen, is nooit meer teruggekomen. Laat maar ook aan het draaien. Homburg, Broken Arm.

0: Ja, dit waren natuurlijk de Beatles van het album A Hard Day's Night. Can't Buy Me Love uit 1964, geschreven door Paul McCartney. Ja, het staat altijd tussen haakjes Lennon en McCartney. Dat hebben ze zo toen geregeld en afgesproken. En even terug te komen op Procol Harum. Ik had het natuurlijk over die Homburg, die hoge hoed. En ik kon niet op die president zijn naam komen. Maar dat was natuurlijk Lincoln.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Ja, die was doodgeschoten in het theater, hè?
1: Ja.
0: Dat weet je ook nog wel.
1: Dat weet ik wel.
0: Ja, we gaan naar de Red.
1: Maar je moet op mijn leeftijd niet naar mijn geheugen vragen, want dan, dat gaat natuurlijk bijna nooit goed.
0: Dat heb je gisteren gedaan, Leo.
1: Ja, dat klopt.
0: We gaan naar de Red Hot Chili Peppers. En ja, die hebben ook, net als de Beatles...
1: Een nummer over Californië geschreven.
0: Nee, een foto gemaakt op de zebrapad in Londen, op Abbey Road. Alleen stonden ze er allemaal naakt op met een soort krantje voor de edele delen.
1: Ongelukkig.
0: We gaan luisteren. Red Hot Shot.
1: Chili. Ja, met Californication.
0: Chili Peppers.
1: De Chili Peppers.

0: 2, 1, plaats. Ja, dat was hem. Bert?
1: Ja, we op een tweede uur Good Vibrations. Maar niet getreurd. Volgende week zaterdag zijn we weer met 2 volle uren. En u zult... Ja, dit was de eerste uitzending zonder het Franse thema.
0: Dus ja, ja, ja, ja.
1: Is voor ons ook even wennen.
0: Heb je het gemist, jongen?
1: Ja, ik heb het wel gemist.
0: Ja,
1: en,
0: geloof.
1: Ja, ja, maar we hebben dinsdags weer een leuk thema. Aanstaande dinsdag hebben we weer een verrassing.
0: Ja.
1: En 3 luikje. En dan...
0: Ja, en daarna wordt het nog spannender, want dan is de eerste van Ton.
1: Ja.
0: Ja, dan... ja, dus Ton, bereid je maar voor, jongen. Wij gaan er extra goed voor luisteren.
1: Ja, daar zal Bob Dylan wel bij zitten. Ik heb een waar vermoeden, denk jij niet?
0: Ja, het zou zomaar kunnen, het zou zomaar kunnen.
1: Maar voor ons zit het weer op 2 uur Good Vibrations. Volgende week zijn we er weer. Ton, Leo en Bert. En 2e uur alleen met Leo en Bert. Maar in ieder geval, we zorgen in ieder geval voor de goede muziek.
0: Zo is dat. Tot volgende week.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb'ers. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar inschenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden. Ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.
8: Vier nog één keer met mij de zomer.
9: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Paden Moeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tientje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvol ondoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig. En tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
9: Beaches by Main Course, Bauke en de Elders Matters Band, Thomas Hasstaff en Queen Must Go On.
8: Kaarten vanaf 1995. Kijk op imlive.nl.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaal adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
4: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
5: En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel bij de voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je te mag.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Het levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijders uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
7: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Verensen en Emma Heesters.
8: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

Looking to the ground.

next tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

0: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met vrijdag 18 september Bluff, Samieu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Oude Bob en No To Self deze week.
1: Novo 3, Top Track.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat nog niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience, Outsiders, Spade Moeskroen, Hilly Billy Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat Fatbike, die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen Fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
4: Bee Gees bij Mekhorst, Bauke en Hilders Matters Band, Thomas Hotstuff en Queen Must Go On.
3: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.

lips said it.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met al. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de stand gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de stand gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren in Vught. Met vrijdag 25 september
2: de jeugd van tegenwoordig. Fleming
3: en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer gebeurt is nog onbekend.